0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 in.

0: Bewoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio.
2: Multikleurrijke radiostation Mart.
1: Mart.
3: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
2: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, komm mal her. So now. To me, because we gotta talk.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one- of die-hard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars, zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker,

Reparingen, onderhoud van onze website. Verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee. Vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Smart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibiri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks 9.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht.

0: kracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

carajo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui, verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Goedemorgen, dat God vandaag u helpt en zegent. Wij zijn hier met uw programma Hoop en Leven om nogmaals aan u te laten weten. Er is hoop, zelfs als wij hebben moeilijke dagen, als u begint deze dag en u bent bezocht, omdat er zijn situaties die zwaar zijn. Maar er is hoop. In onze geloof in God. Die brengt zekerheid. Die brengt een oplossing voor ons leven. Wij gaan in dit programma naar een hele sterke getuigenis luisteren. En wij zullen ook samen met u bidden. Vanaf nu kunt u uw flesje water, glas water voorbereiden. Zodat wij kunnen samen bidden. En natuurlijk op God vertrouwen. Die zal u zegenen en u helpen. Door het geloof. Wij beginnen onze programma met een mooie muziek. En straks komen wij terug met het woord van God. Dan wees sterk op deze dag. Dat God jullie zegenen en sterk maken. Want wij zijn hier samen. En waar wij samen zijn in geloof in zijn naam. Hij is daar met ons. Dan wij kunnen op hem vertrouwen.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Nogmaals een goedemorgen, u die begint nu naar ons programma te luisteren. Wij staan hier samen en wij komen tot u om u te vertellen iets heel simpel. Er bestaat hoop, er bestaat een oplossing wanneer wij een God een kans geven. Wij staan hier omdat iemand heeft ook met ons gesproken. In de pijn die wij hadden van open kwam een licht. Een licht van God, een hoop van God. En misschien bent u iemand die u bent nu wakker zonder te weten wat te doen. Er zijn zoveel strijden, problemen, slechte nieuws. Wanneer u denkt die u zal vooruit kunnen gaan, komt iets nog erger op u. Het lijkt die er is een plaag, er is een zwarte wolk op uw hoofd. En wanneer u denkt die beter zal worden, is alleen maar erger. En dat maakt ons moe. En soms, wij zijn hier met pastoor Luima, soms wij worden moe door de problemen die komen. Jaar in, jaar uit, hetzelfde verhaal. En een persoon kan eigenlijk uitgeput worden. Een moeder die vecht voor de kinderen, ouders die willen hun huis bouwen, hun leven oprichten, families die zoeken de vrede en er zijn alleen maar ruzies, discussies, gezondheidsproblemen, soms verslavingen en soms is heel zwaar. Maar er bestaat nog steeds hoop en er is een oplossing. Wij gaan straks naar een getuigenis luisteren die laat ons weten die wij kunnen nog steeds geloven.
2: Jazeker. Pastor Victor, goedemorgen. En goedemorgen ook alle luisteraars. Het klopt inderdaad dat er voor heel veel mensen is er geen hoop meer. Waarom? Omdat het al jarenlang fout gaat eigenlijk. Het is ooit op een dag begonnen. En de persoon kent alleen maar leed, pijn. En zoals we in de getuigenis gaan horen, zometeen verslavingen. En daardoor denkt de persoon dat er geen hoop is, omdat het al jarenlang zo is. Dag in, dag uit gaat het constant hetzelfde, alleen maar slecht. Maar de Heer Jezus geeft ons deze hoop, zodat alles kan veranderd worden. Maar iets wordt wel vereist vanuit de persoon. Er moet iets gedaan worden, zodat datgene dat jarenlang fout ging, zou beginnen te veranderen.
1: Inderdaad. En God leert ons. God is, wie heeft ons gemaakt? Soms wij zoeken hulp in mensen. Wij luisteren naar hun. Ze zeggen aan ons, ga hier naartoe, ga daar naartoe. Probeer dit te doen, probeer dat te doen. En wij zoeken, wij doen van alles. Omdat wij willen een oplossing. Wij blijven niet stil. En misschien bent u een man die zo heeft gedaan. Door de jaren heen ging u overal naartoe. Hier in Nederland, in andere landen, wat de mensen hebben aan u verteld om te doen, u heeft gedaan. En is alleen maar erger geworden. En wanneer wij willen echt in God ons leven in orde brengen, God geeft aan ons een handleiding, zijn woord. God geeft aan ons de instructies. En wij leren eigenlijk hoe wij eigenlijk moeten functioneren. Zoals iets die wij kopen voor ons huis, toch? Wij kopen een soort apparatuur, komt met een handleiding. Dan als wij doen de moeite om te lezen, dan wij zullen weten precies hoe wij kunnen het gebruiken op de beste manier. En God dan geeft dan ook een handleiding, zijn woord, de Bijbel. En wanneer wij naar de kerk komen, naar de diensten, wij leren wat te doen. En als wij het in praktijk zetten, dan er zijn resultaten die goed zijn. waar levens worden gered, mensen worden gezond, mensen worden vrij, mensen overwinnen. Daarom houden wij dagelijks diensten in de kerk, in speciaal op woensdag, vrijdag en zondag.
2: Ja, het is precies wat u zegt eigenlijk. Het is heel simpel. De handleiding brengt ons tot het resultaat. Brengt ons tot wat wij willen zien. Dan de handleiding van het leven brengt ook ons tot het leven, levende resultaten. Dus, en dat is het woord van God. Want God is degene die het leven heeft gemaakt. Dan hij heeft ook de beste handleiding. En door dat te volgen, gaan wij ook een goede resultaat zien in ons leven. En dat is eigenlijk wat we altijd in de getuigenissen zien. Op het moment dat zij de handleiding kozen te volgen, begonnen zij ook levende resultaten te zien in hun leven. En deze diensten die wij hebben, helpen ons om die handleiding te volgen en op de juiste manier te volgen door het geloof. En zo begint het leven van de persoon, zoals ook op een dag met ons gebeurde, te veranderen. Door het geloof, door de gehoorzaamheid aan deze handleiding.
1: Precies, dat is eigenlijk Gods uitnodiging. Daarom Jezus zegt, kom tot mij. Dus om van hem te leren. Zijn woorden, wat hij in ons eigenlijk leert om te doen. En als wij hebben geloof om te doen, het is waar, functioneert. En wij gaan nu naar de getuigenis luisteren van iemand die was helemaal verdwaald, verloren. Een leven zonder leven, een leven die was echt alleen maar pijn en tranen. Maar hij heeft besloten om te luisteren, Gods aanleiding te volgen, zijn instructies, Gods woord, de Bijbel. En het functioneert. En wij gaan nu luisteren.
3: Mijn naam is Hector. Voordat ik het geloof heb leren kennen, had ik een slechte manier van denken. Hele slechte mentaliteit. In mijn tienerjaren belandde ik in de criminaliteit. Raakte verslaafd aan wiet. Was verslaafd aan pornografie. Pleegde overspel. Was iemand agressief. Ja, zo groeide ik op. Leerde mijn vrouw kennen, kreeg al heel snel een kind, samenwonen. Maar ja, ik was ontrouw, ik was een onbetrouwbare persoon. En ja, op een gegeven moment had ik heel veel geheimen. En ja, op een gegeven moment werd ik nogmaals uitgenodigd om naar de kerk te komen. En, maar deze keer was anders. Ik kwam en ja, ik werd zo sterk aangeraakt dat ik bleef komen. Al wist ik dat er heel veel dingen zijn die ik diende te veranderen, toch bleef ik komen. Ik had geen vrede. Ik zocht naar vrede en ik verlangde naar een nieuw leven. Naar een ander leven. Ik zocht. Diep in mij zocht ik rust, wilde ik een normale leven hebben. En ja, ik bleef, zo begon ik het geloof te praktiseren. Stap voor stap veranderde God mijn leven. En ja, ik ben heel blij dat ik niet had opgegeven. Ik bleef komen. Ik begon naast de dienst van zondag, begon ik woensdag te komen. Ik begon vrijdag ook te komen om te strijden. En ja, God gaf mij de kracht, vooral voor om de waarheid te vertellen. Aan mijn vrouw wie ik echt was, wat heel moeilijk was. En ja, Godzijdank hebben we dit kunnen overwinnen. En ja, en zo heeft God mijn leven veranderd. En ja, vandaag de dag heb ik rust. Heb ik vrede. Er is vrede in mijn huis. God heeft mijn huwelijk hersteld. Ik heb een goede baan. Dus het gaat alleen maar de goede kant op.
1: Het is een heel mooi getuigenis, zoals we hebben net gehoord. En hij zegt iets, dat hij is dankbaar die God de kracht aan hem gaf. Want u ziet, soms wij luisteren en u misschien luistert en u denkt, maar dat is mooi. Maar ik ben moe. Ik heb geen kracht. Ik heb niks meer in mij. Ik ben leeg. Hoe zal ik dat doen? Dat is voor mensen die sterk zijn. En ik voel me uitgeput. Maar hij had ook geen kracht. Hij dankt God voor de kracht die hij heeft gevonden in God. Dan u weet, wij nemen een stap. Wij vragen hulp aan God. En wij ontvangen van hem de begeleiding. Wij leren wat te doen. En hij geeft aan ons de kracht die nodig is. En dan, zoals Hector kwam uit een leven van criminaliteit, van drugs, van leugens. En nu, hij is een nieuwe persoon. Hij is gezegend, hij is vrij. Hij is gezond in zijn liefdesleven met zijn gezin. Dan God wil hetzelfde voor je doen. En veel meer. Er maakt niet uit waar u zich bevindt. Welke is uw pijn, uw probleem, uw situatie. En hij heeft verteld iets heel simpel. Hij was aan het zoeken naar de vrede. Hij had geen vrede. En de Bijbel zegt aan ons, in Gods aanleiding, zodat u kunt het begrijpen. Gods woord natuurlijk, de Bijbel. Maar is Gods aanleiding. God laat ons weten wat wij dienen te doen. Zijn belofte, wat hij voor ons wil ook doen. En in het boek van Johannes, hoofdstuk 14, vers 27, Jezus zegt aan ons het volgende. Mijn vrede laat ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. Dus hij geeft aan ons de vrede. De vrede van God, die de wereld niet aan ons geeft. Daarom, je ziet, deze jonge man was aan het zoeken naar de vrede. Hij zegt, ik wilde alleen maar een normaal leven. Ik was aan het zoeken naar de vrede, ik had het niet. En nu, hij heeft het gekregen. Natuurlijk, het kwaad moet weg. En de duisternis, de pijn, de negatieve energie moet ons leven verlaten. Dan wij moeten ons eigenlijk, schoonmaken. Dan in God doet dat. En daarna dienen wij Gods vrede te vinden. Door natuurlijk zijn geest in ons. Daarom hij spreekt over de diensten op woensdag. Op vrijdag en op zondag.
2: En deze vrede die God geeft, die komt niet van bepaalde dingen, wereldse dingen. Dingen die tijdelijk zijn. Hè? De verslaving. Je ziet dat hij zocht vrede en rust in de verslaving, in de wiet, in de criminaliteit. Maar hij merkte aan zichzelf, hier vind ik geen vrede. En zoals de Bijbelvers zegt, de vrede die ik geef, de vrede die God geeft, is anders. Deze vrede is voor eeuwig. Deze vrede is iets van binnen dat transformeert. En daardoor is hij nu een goede vader, een goede broer. Is hij nu en doet hij alles op de juiste manier. Is hij een nieuwe man eigenlijk geworden, een goede man ook voor de maatschappij. En dat is wat God doet. Hij brengt een complete transformatie en hij wil dit ook vandaag in nieuw leven doen. En wat ook sterk is, Pastor Victor, in zijn verhaal, is dat wij zien dat

0: Het geloof is iets dat wij constant moeten doen. Hij begon niet alleen, maar hij heeft het compleet gemaakt. Hij ging van dag na dag strijden, van strijd naar strijd, en zo heeft hij overwonnen.
1: Precies. En dat kracht is God die in ons geeft. En hij wil ook aan u geven. Dan denk niet dat u bent te ver van God. Nee, wij voelen ons soms verloren, verdwaald. Het lijkt die is niet meer mogelijk om een goede weg te vinden. Maar God is dicht bij u. Zoals God was dicht bij hem. En het wachten op een kans. En toen hij luisterde en hij deed wat God leert, hij heeft het gevonden. Hij heeft de vrede gevonden in uw leven. Daarom hebben wij onze diensten ook. Om u te helpen. Woensdag voor de innerlijke versterking, voor de begeleiding door het woord van God, de Bijbelstudie. Op vrijdag om alle negatieve energie te verbreken. En zondag onze speciaal bijeenkomst, waar God ons begeleidt, ons versterkt door zijn geest. En nu wij gaan ook zijn kracht zoeken, is het moment van het gebed. Maak uw glaasje water klaar. Wij zullen het zegenen. En door het geloof zullen wij drinken.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

My God and Father, wij komen tot u in gebed, in de naam van de Heer Jezus Christus. Met een ieder, mijn Heer, die ook nu met ons is. Misschien een gebroken hart, een familie, mijn Heer, die niet meer functioneert. Misschien iemand zoals Hector, die voelt zich verloren zonder vrede. Die heeft verkeerde beslissingen in het leven genomen en voelt zich helemaal verdwaald, verloren. Het lijkt die te laat is, maar is niet, mijn God. Want u geeft aan ons uw vrede. En u zegt aan ons om op u te vertrouwen. Dan, mijn Heer, wij vertrouwen op u. Mijn Vader, door uw geest raak dit leven aan. Dit hart die in pijn is. Dit lichaam die uitgeput is. En al weg deze pijn nu. Al weg alle van hoop. Alle angst, alle onrust, mijn God. Al het weg nu, mijn Vader. Alle negatieve energie die in het lichaam is, in het hart, in de gedachten van deze persoon, die kon niet slapen, mijn God, en weet niet wat te doen met het leven. Dan kom en breng uw hoop, mijn Vader, en consacreer dit water met uw geest. En wanneer deze persoon zal van dit water drinken, maak rein, maak schoon, al weg alles. Mijn Heer, die tegen dit leven vecht. En breng genezing. Breng mijn God leven. In de naam van Jezus Christus. Amen. Drink nu van het water.

0: God zij dank, worden u gezegend in de naam van Jezus Christus. En nogmaals, wij nodigen u uit om deel te nemen van onze diensten. We hebben onze twee kerken in Amsterdam-Oost, Borneostraat nummer 40, dichtbij Javasplein, Timorplein, tram 14, 19, 25, station Meiderpoort. En we hebben ook onze kerk in Amsterdam-West.
1: Ja, we hebben ook onze kerk daar in Amsterdam-West aan de Postjeskade nummer 23. Postjeskade nummer 23. Er is een tramhalte in de buurt Postjesweg. En daar hebben we dan de diensten in Portugees en in het Nederlands. In het Nederlands dus woensdag, vrijdag, zondag om 6:30.
0: Dan, u bent uitgenodigd. Wij staan klaar om u te helpen. Voor meer informatie, dan u kunt ons vinden. UKGR.nl UKGR.nl. En daar u vindt alle informatie, alle diensten. En wij staan elke dag klaar om jullie te helpen. Dat God jullie zegenen. En natuurlijk, wij wachten op jullie, zodat u kunt, zoals Hector, ook Gods macht kennen.

0: News dat verbindt, muziek die je raadt. Mr. Morning DJ Goeie, die je ochtend wakker maakt. Start met Mark, want Radio Mark verbindt.
1: Hallo, hallo, hallo, goedemorgen. Heel fijn dat u afgestemd bent. Fijn dat u ook goed wakker geworden bent deze ochtend. Vandaag maandag 17 augustus. Daar zijn we dankbaar. The goodness of.

God. Hallo alle vaste, actieve luisteraars. Alle stille luisteraars. Dit is Julio Start met Mart. Ik ga deze ochtend beginnen met een memory aan een grote icoon die, ik zeg het, zijn aardse werktuigen heeft neergelegd en naar het hoge leven is opgeroepen. Ik praat over Borge Breveld. En dan heb ik een zeer toepasselijk nummer van zijn dochter.

was Manouska Zegelaar Breeveld met Safari. Zeer toepasselijk en laten we bidden en hopen dat hij een veilige reis heeft. May his soul rest in peace. En dan ga ik altijd even Max Nijman, Wikimiddag.

is nu op dit moment 7:45. Wij gaan even door tot 8:00. Want dan hebben we het nieuws. En dan hoop ik natuurlijk dat u afgestemd blijft tot na 8:00. Groet de vaste luisteraars. Hey Carmen. Dankjewel, was heel gezellig. Edith, goedemorgen. En Agnes. Oom Jules. En tante Marianne in Zandam. Wat hoor ik? Wat is daar gebeurd? Misschien kan iemand me bijpraten. In ieder geval, er is een explosie gebeurd in een dag in een appartementencomplex. Geen gewonden, geen doden. Dus rustig aan. Wees gerust. Ik heb ook een mattie daar in Zandam. Ruel, goedemorgen. Lucia, goedemorgen. En die andere mattie, die heeft een tijdje niet gebeld. Hortans, goedemorgen. Lisette, goedemorgen. Zus Annemarie, goedemorgen. Guno, mijn mattie, goedemorgen. Kenneth, goedemorgen. En zo heb ik een aantal mensen. Mi God of me forget one. No, neem me kwalijk, no. Ik maak radio samen met u. Hij toch.

Ik had u beloofd dat ik even ga zoeken. Wat hebben ze geschreven? Wat er in Zaandam gebeurd is? Gevel uit appartement geblazen door explosie in Zaandam. In Zaandam heeft de explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio Zaan-Streek-Waterland werd de hele achtergevel van het appartement door de ontploffing weggeblazen. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning verlaten. Veiligheidsregio meldde voor 2 uur vannacht dat de brand weer uitgerukt was voor een brand aan het hof. Oh, het Hof van Zaanden in Zaandam. Ik hoop dat u het allemaal daar goed maakt. Yes.

Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk de grote, hele grote brand in België op de grens daar met Duitsland. Ze zijn allemaal samen bezig. Brandweer Nederland, België en de Duitsers zijn bezig het brand te blussen. Ik heb begrepen 3000 hectare. Even groot als Haarlem. Ja, dat wordt vechten tegen de natuur. Ik hoop niet dat de Maleta Vaya zo vreselijk zijn. En daar is het heel moeilijk blussen, want het is veengrond. En zoals ik heb begrepen, is de hitte al een meter onder de grond. Nou, dat is moeilijk blussen hoor. Gaan we even kijken wat er in Suriname is gebeurd.

zoals u van mij gewend bent, dan kijk ik even naar de koppen in Suriname. Matura zegt, iemand spreekt niet de waarheid. Matura is de minister, hè? Oud-minister. Hè? Dacht nu parlementariër. Voetganger dood na aanrijding met auto op de Frederikshoopweg. Nee. Yo, gek van die reclames. Suriname is een offensief begonnen tegen, ik noem ze maar, de verkeerscriminelen. Ze misdragen, kun je zeggen. Hè? Misdragen zich verschrikkelijk. Verkeersveiligheidsmaand is van start gegaan. Nodoe gek. Tappa wegdek. Mooie leuze. Nodoe gek. Tappa wegdek.

En het trieste nieuws natuurlijk dat een zwangere moeder hier in Den Haag, hoor, ik ben nou weer overgestapt naar Nederland. Zwangere moeder van een zwangere moeder met twee kinderen in huis. Ex-partner heeft de dood geschoten. Dat was vorige week al. Ze hadden ook nog een stille tocht georganiseerd. Vreselijk. Ik dacht dat die mevrouw 34 of zo was.

Laat me gaan kijken hoe ik u, hoe ga ik u uit bed krijgen. Het is, wat leven we nu? 8:05. Ik ga iets vrolijks uitzoeken. Want het weer is niet geweldig buiten hoor. Alleen er komt.

Deze is toch lekker. Hiermee krijg ik je bed uit. Het is 4 minuten voor 8. En deze gaan we doorspelen tot 8 uur. Dan krijgt u het nieuws. De reclame. En dan ben ik er weer tot 9 uur. Start met Maart lekker te doen met Julio. Fijn dat je luistert. Yes.

Non. FK. Connection.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja 21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Geachte donateurs, stovoetu, ambassadeurs of vertrouwelingen van Mart. Vanwege een grondige reorganisatie is onze sociëteit aan de Bijlmerdreef 1127A tijdelijk gesloten voor publiek. We maken het terzijnde tijd bekend wanneer u weer als clublid welkom bent voor dagbesteding in de stijgende strijd tegen eenzaamheid, gezondheidstips, lezingen, fostitorie, trainingen, film- en spelletjesdagen, exotische hapjes, drankjes en nog veel meer. Sociëteit Mart. De plek voor een goed en vastgelegd gesprek. Heb in alle tijd patiëntie en one dig out die hart voor Mart. Heb in alle tijd patiëntie en one dig out die hart voor Mart.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. So

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en tof gezelligheid. You must be there.

danken voor de liefde, steun, troost en bemoedigende woorden die zij mochten ontvangen bij het verlies van onze dierbare moeder, partner, dochter, zus, nicht, collega en vriendin. Onze lieve Saskia Gordon Zorgvol. Een bijzondere dank gaat uit naar uitvaartverzorging van Dissels, mevrouw Heliante Spier, de bewassingsgroep Jozef en de heer Paul. Wij zijn enorm dankbaar voor de liefdevolle begeleiding, betrokkenheid en steun die we tijdens deze moeilijke periode hebben ontvangen. De familie, zowel in Nederland als in Suriname, van veraf of dichtbij, willen we van harte bedanken voor hun betrokkenheid, medeleven, gebeden en steun. Uw steun heeft ons geraakt en kracht gegeven. Onze lieve Sas is gaan rusten bij de Heer. Hoewel het gemis groot is, vinden wij troost in ons geloof en in de wetenschap dat dit afscheid niet voor altijd is. Wij zullen haar weer zien. Nogmaals bedankt voor alle steun en liefde. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Openbaring 21, vers 4. Met liefde en grote dankbaarheid. De familie Zorgvol, Gordon en Marcus.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hallo, hallo. Hallo, goedemorgen. Hallo, hoort u mij? Hallo. Hallo, goedemorgen. Even kijken hoor, er is iets waarschijnlijk mis met het inbellen. Probeer dit graag nog een keer. Maart Radio, goedemorgen. Hoort u mij? Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hoort u mij?
1: Hai. Hallo.
0: Mart Radio, goedemorgen, hoort u mij? Hallo. Wansane go boom.

0: Hello. Hello. As I know one go. Marta Radio, hoort u mij? Hallo. Ik hoor niks. Hallo.
1: Je hebt storing op je lijn, hè?
0: Ja, maar ik hoor u.
1: Ik heb je lijn, want je hebt een storing.
0: Maar ik hoor u wel. U bent in de uitzending. Ik hoor u echt. Hoort u mij? Nou, helaas, dames en heren. Ik ga het nog een keer proberen, fijne luisteraars. Mart Radio, goedemorgen. Hallo, hallo. Ik hoor u wel. Hallo. Helaas, ik heb mijn best gedaan. U komt niet in de uitzending. Ik doe vreselijk mijn best. Hallo, hoort u mij? Hallo. Hallo. Nee, helaas. Als u me even 5 minuten geeft, ik ga kijken wat er aan de hand is. Hoort u mij? Hallo. Hallo, hoort u mij? Hallo. Ik doe echt mijn best. Ja, ja, ik heb u. Ik heb u.
1: Komt het weer, want deze klacht hebben jullie al een paar keer.
0: Maar ik hoor u wel.
1: Je moet daar binnen. Ik weet niet dat je iets moet slaan of trekken.

Ik hoor je wel. Hallo. Hallo. Hallo.

0: Hallo, hoort u mij? Mart Radio, goedemorgen. Ik hoor wel de radio op de achtergrond, maar u hoort mij niet. Ik ga kijken wat er aan de hand is. Alles staat goed, echt serieus. En ik hoor op de achtergrond ook nog geluiden. Mart Radio, goedemorgen.
1: En ik hoor jou niet, hè?
0: Ik jou wel.
1: Ik hoor je alleen op de radio, maar via mijn telefoon kan ik je niet horen.
0: Maar ik hoor
1: maar ja,
0: je wel.
1: Ik ga een paar mensen condoleren.
0: Ja.
1: Ik wil familie Blankendaal condoleren met het heengaan van hun moeder Irene Blankendaal in Suriname. En de jaren van heden, gisteren was mijn zusje jaren, Audrey Koenders, de heer Diggels. Robin was gisteren jarig. En al deze mensen een goede gezondheid. En ja, zieken wordt gewoon beter. Ik ga neerleggen, want ik hoor niet de lijn.
0: Maar ik hoor u wel, boy.
1: Helemaal dood.
0: Ik hoor u wel.
1: Dus, maar ik wens je een nieuwe werkweek.
0: Ja.
1: En trek daar iets of stamp staan. Kijk wat je doet. Maar je moet daar iets doen. Trekken, rukken. En het gaat. De oplossing komt, want dit is een klacht die vaker voorkomt.
0: Okay.
1: Goed, alle vaste bellers en luisteraars, odi odi, lobby.
0: U was prima in de uitzending, serieus. Ik hoor u wel, maar u hoort mij niet. Waarschijnlijk technisch iets niet goed. Bent u er nog? Hallo? Hallo. Dames en heren, luisteraars. Fijn dat u belt, maar ik krijg u wel in de uitzending. Maar u hoort mij niet aan de telefoon. Dat is jammer. Laatste poging. Hallo. Hallo. Nee, dat gaat...
2: Hallo?
0: Ja, kijk. Ik hoor u wel.
2: Hallo?
0: Ik hoor u wel. Ik hoor
2: Hallo?
0: U...
2: Hallo?
0: Ja, ik hoor u wel. Hier nog wat. Hallo, Mart Radio. Hallo, Mart Radio. Ja, het werkt niet hoor. Het komt niet de uitzending in. Ik hoor u wel, maar u hoort mij niet. Je hoort me, ja, nu wel, maar in de uitzending niet.
3: Oké, ik wil zeggen, dankjewel.
0: Maar dan ben je niet in de uitzending, ik baal.

0: allemaal?
1: Nou, helaas hoor. We krijgen het niet voor elkaar. Ik krijg het niet voor elkaar hier. Dus we gaan bellen voor een technische man. Deze ochtend, het spijt me. Wij kunnen u niet in de uitzending gooien. Dus bellen heeft geen zin. Het is 6 minuten voor 8:30. We moeten het maken.

nieuws dat verbindt, muziek die je raadt. Mr. Morning DJ Julio die je ochtend wakker maakt. Start met Mart, want Radio Mart verbindt.

0: Hoort u mij nog?
1: Ik hoor je.
0: Oké, dan gaan we het zo proberen. Goedemorgen. Idebuno, want meer explosie naar Zandam.
1: Explosie, meneer, dat is een Miki.
0: Oh, in een era aan nieuws eten. Is dat net, die man?
1: Meneer, aan nieuws eten. En, mijn noop is Miki. En, ja, meneer, net het eten.
0: Oké.
1: Maar dat is mijn shade.
0: Ja. Ja.
1: En jullie hebben een studio, jij hebt mijn moeder.
0: Ja, man, het lange meneer is de man.
1: Ay, maar lange meneer, ik wil een radio te volgens mij.
0: Oh,
1: my
0: my debun.
1: Nee,
0: ala munde mi de kawon ma fos mi yes ribi. Ye wiki lati.
1: Ala munde ola kan be sio fra kwa ku be de osiklata.
0: Yasto i brokade. Okay. My debun. I talk.
1: Hij
0: toch, dit is mijn fenomen vast.
1: Ik ben blij dat jij me gezegd hebt in de studio.
0: Ja.
1: Alleen de brokken, maar dat ging door.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar ik ben aan de techniek die heb je bedankt, want ik ben mijn goddel en een beetje missie.
0: Mhm.
1: Ik ben blij gedaan.
0: Mhm.
1: Ja, dat is de twee maas met ik wel in mijn baan.
0: Mhm.
1: Ik kan niet passen in mijn leven, want de kansen moest toch.
0: Mhm.
1: Ik kon de familie Blankendaal, ik had je bakboot, ik kon de familie Blankendaal, die beetje boter voor ze, beetje boter voor de baby.
0: Mhm.
1: Boter met zeker, maar dan moet ik een soepel tijd dat ik denk, maar wel een goede bakboot.
0: Mhm.
1: Een beetje boefoon naast je, maar best populair.
0: Mhm.
1: En we staan in de kweek, maar we gaan zo dat je dat kan aan.
0: Mhm.
1: De samenwerking met mijn kolen, alle familie Blankendaal, alle mati, nek,
0: mhm.
1: Want dat is maar met je aan. Dus dan ik kon de rechter van mijn visite van Holland zijn lang. Dan gaan de radio zo van beetje reclame, je voet een beetje feest. Oké? En de andere ook, wil ik kon de rechter zo maar als wel op wang.
0: Ik
1: kon de alles maar, ik kon de sterkte in de donkere dagen. Ja, dat was wel van de kant van de condoleans.
0: Oké, het Grand Tangi.
1: Nee, maar dat wijt.
0: Oh, sorry.
1: Nee, maar niet voor sterren, maar het toch meer.
0: Ja.
1: En dan mijn voorstel is wel dat die.
0: Ja.
1: Dus op dit moment verjaar is dit reis de tiener mijn voorstel alles maar.
0: Meer Robin Dissels. Robin Dissels bij verjaar.
1: Oh, Robin Dissels, die bij verjaar is ook.
0: Ah, is dit. Ja, na is de net na Zandam, dat is een appartement. Maar no was mannetjes, maar Jerry, dus gelukkig.
1: Oh, dat is zeg maar, meneer, dat is eigenlijk een beetje mee.
0: No, meneer, ik de grap te zien. No.
1: Oké, maar het blijft zo dat weer een schapsega Zandam. Maar goed, meneer, is van Jerry.
0: Nee, godzijdank.
1: Maar goed, dan... iedereen blijft zo zeggen, Ubel, wat er een telefoon, alles aan boelen, Ubel.
0: Ja.
1: Ik blijf eens luisteren, schreeuw.
0: Ja. Ja,
1: verder, bedankt hoor.
0: Hé, hey, Grand Tangi, gezegende week. Ja, man.
1: Dank je,
0: Goedemorgen, hoort u mij?
2: Ja, nu hoor ik u wel.
0: Oké. Ik heb een tip van Norman gekregen.
2: Ik hoor echt praten, dus dan moet het nou lukken.
0: Ja, het is gelukt. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
2: Je hebt gestaan, gestampt, getrokken, gerust. Wat heb je gedaan?
0: Dat ga ik je allemaal niet vertellen. Maar we hebben u in de uitzending. Fantastisch.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Een nieuwe werkweek.
0: Ja.
2: En ik ga toch even de mensen feliciteren opnieuw.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Gisteren was jarig mijn zusje, mijn jongste zusje, Audrey Koenen.
0: Mm-hmm.
2: En een Robin Dissels.
0: Mm-hmm.
2: Compagnon. En een, vandaag volgens is het goed, dus is Wilma Ommel vandaag jarig. Ik feliciteer al deze mensen en wens ze een goede gezondheid. Er zijn nog meer jarigen hoor.
0: Mm-hmm.
2: Maar we zijn een beetje uit balans vanwege aan telefoon.
0: Oké, dan.
2: Vier ook staan rukken en trekken en doen. Ik ben helemaal uit mijn balans.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, we laten ons dag niet verpesten.
0: Nee, zeker niet.

0: wensen iedereen een zieken, een goede gezondheid, wordt gewoon beter.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil familie Blankendaal sterkte toewensen. Mm-hmm. Met het ingaan van Irene, een markante vrouw, bekende vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Een ja, volgens mij is ze zaterdag overleden.
1: Mm-hmm.
0: En Freda Umber Wilmaring. En nu is het Irene Blankendaal. En dat zijn twee mensen die om en om, om elkaar heen wonen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is allemaal en beste vrienden ook.
1: Mm-hmm.
0: Ja, alle kinderen, kleinkinderen, het zijn er heel veel sterkte. En alle mensen, iedereen wat die voelen.
1: Mm-hmm.
0: Irene gekend hebben en met haar omgingen. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte. Jammer, ze is in Suriname overleden.
1: Mm.
0: Die gaat richting Sudesoenen. Maar wat kan dat? Irene, maar mijn wens denk krachtig, yeah. Alle de familie en alles masallah, zoals lobby waar ik wil de afleveringen Sion ook konden leren met hun lid die overleden is.
1: Mm-hmm.
0: En allen die in rouw gedompeld zijn, sterkte de kinderen van Weilenweel, maar nu Rink ook heel veel sterkte.
1: Mm-hmm.
0: En ja, ik zal je groeten, want ik ga rennen, ik moet weg.
2: Okay.
0: Een goede werkweek.
2: Dankjewel, jij ook, gezegende week.
0: Ja. Doei, doei.
2: Grand tangi, doeg. Bedankt voor uw geduld. Bent u er nog?
0: Jawel, je zus heeft altijd geduld. Goedemorgen.
2: Zus, goedemorgen. Ja, we moesten even wat techniek.
0: Ja, ik heb het gehoord. Ik heb meerdere malen geprobeerd. Het
2: ja, ja.
0: Ja, ja. Maar hoe gaat het met mijn lieve broer?
2: Goed hoor, zus. Goed hoor, zus.
0: Goede gezondheid
2: opgestaan. Ja, abidima look me baka.
0: Ja, goede week gehad.
2: Ja, ja, fantastisch rustig.
0: Oké. Blij te horen, blij te horen.
2: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Dan
2: ben je wiki op 65. Ben je wiki op over 2 dagen, hè? Maybe ja, op 65.
0: 65, ja. Uh-huh. Mm-hmm. Ik ben Sari ook sterkte, want vandaag zou ook 69 worden.
2: Ja. Oh ja.
0: Ja, ja, zou hij 69 worden.
2: Ja.
0: Ik wens haar heel veel sterkte.
2: Mm-hmm. Uh-huh.
0: En vandaag dan feliciteer ik Kenneth Simpson, die jarig is.
2: Kenneth Simpson.
0: Oké.
2: Okay.
0: En voor de rest wil ik tante Marianne en de familie Dissels groeten.
2: Mm-hmm.
0: En alle broers en zussen.
2: Mm-hmm.
0: Heel veel gezondheid, kracht en sterkte.
2: Mm-hmm.
0: En ik zou zeggen, een goede uitzending.
2: Oké, okay, dankjewel lieverd. Heel fijn. Okay, Grand Annie.
0: Doeg.
2: Bent u er nog?
3: Ja, ik ben er nog hoor, met Glione.
2: Glione, goedemorgen.
3: Ik groet iedereen.
2: Ja.
3: De familie Blankendaal.
2: Ja.
3: Wens ik sterkte toe.
2: Ja.
3: Mijn sociaal en geliefde Pietiesma is overleden.
2: Mm-hmm.
3: Wij hebben mevrouw Irene op de Tiddeoze van Hortans Kreesburg ontmoet in Suriname. Ze stond babbelang in zo'n mooi tori.
2: Mm-hmm.
3: Ze weet altijd zo mooi, ze wist altijd zo mooi te vertellen. Maar goed, mm-hmm, waar elkaar in komt,
2: mm-hmm,
3: we hebben het niet in de hand. Dus
2: nee.
3: Familie sterkte.
2: Nee.
3: En gecondoleerd.
2: Mm-hmm.
3: En voor de kinderen die nu naar school gaan, want ik begrijp dat ze vandaag
2: de scholen zijn begonnen, ja.
3: Heb ik een Fosting gedichtje.
2: Oké. Okay.
3: En het gaat zo.
2: Ja.
3: Vroeg op en vroeg naar bed, dat geeft de meeste pret. Want wie op tijd op school wil zijn, of wie op tijd op school wil gaan, moet heel vroeg naast zijn bedje staan. Dan heb ik een felicitatie, een
2: pakkenee-felicitatie
3: voor Jolanda Blokland, die was jaren vorige week.
2: Mm-hmm.
3: Minangaroy Ebarwa.
2: Hiep, piep, piep, piep, piep, oré. Ai, tamboeroy. Bedankt, doeg. Goedemorgen, bent u er nog? Hallo.

0: Goedemorgen. Ja, ik hoor je fijn.
1: Ja, ga je. Ben je in de uitzending nu?
0: Je bent in de uitzending, Aikari. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goed hoor. Ja. Ja.
1: Ja. Dankbaar voor deze nieuwe dag, deze nieuwe week.
0: Ja, zeker.
1: Laten we de dag ook beginnen met Gods liefde en Gods goede tierenheid. Hij nadert tot God en hij zal ook ons naderen. Zo begint.

0: Wat mooi.
1: En deze week, ja, ja zeker, ja. Ja. Mm-hmm. Nou, ik wil beginnen met inderdaad allen die inderdaad een dierbare of een geliefde verloren hebben. Wil ik heel veel troost toewensen en heel veel sterkte.
0: Mm-hmm.
1: De Heer, God zal hun tranen inderdaad drogen.
0: Mm-hmm.
1: Voor alle jarigen, dus degenen die jarig geweest zijn en die komende week jarig worden, of de anderen ook. Giovanni morgen.
0: Oh ja, Giovanni.
1: Giovanni morgen, ja.
0: Mm-hmm.
1: En Neefjes woensdag wil ik alvast van harte feliciteren. En een hele mooie en gezegende jaardag alvast toewensen met heel veel liefde, zegen en gezondheid alvast. En voor alle andere jarigen ook. En ja, ik heb het inderdaad gehoord over de Sandam. Hè. Ik heb het vernomen van de radio.
0: Ja, ja, dat er explosie was. Ja.
1: Ja, maar gelukkig.
0: Geen gewonden, geen doden. Nee.
1: Nee, dat is inderdaad heel belangrijk. En verder, voor alle stille luisteraars wil ik ook de groeten doen. En ook voor alle broers en zussen natuurlijk. Bedankt aan Marianne, Oosjoe, familie Dissels. Iedereen die luistert. De hartelijke groeten en een gezegende week wil ik voor iedereen wensen ook. En ja, en dan ga ik weer met mijn motto, hè.
0: Ja.
1: Vooral scherp, sterk, jong en gezond blijven.
0: Oké, okay, die is
1: dan
0: mooi.
1: Dan wil ik eindigen, ja. En werk ze nog en de spijnen uitzetten.
0: Ja, ja, en nog hartstikke bedankt voor je gastvrijheid en je lekker eten.
1: Ja,
0: dank je wel. Grantani. Doei, lobby. Jazeker. Doei, doei. Mat Radio, goedemorgen, u bent in de uitzending. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik hoor u. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, meneer Julio, met ja. Ellie R,
0: goedemorgen. Ja,
2: bedankt dat u er weer bent. Wat een dag, hè. Maar
0: graag
2: ja,
0: gedaan.
2: Het hoort erbij.
0: Ja, ja, ja. Regenachtig begonnen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Nou, ik wil bedanken voor uw muziekkeuze ook. Ik heb het genoten.
0: Ah, graag gedaan.
2: En ik miste uw zussen en ik heb ze gehoord.
0: Ze waren er.
2: Ja, ja, ja. Ik doe de groeten ook aan Nana Ohema. Ik heb niet alles kunnen horen, want ik dacht, je gaat douchen hoor, want ik ga zo meteen lopen.
0: Je moet lopen.
2: Ja, ik wil Marlon Blankendaal wil ik condoleren met het heengaan van haar tante. Mijn lieve Kenneth Blankendaal, die is vorig jaar al heen gegaan. Ik mis hem, man. Een man is die gek op een tante. Wie is van man is ziek, een man. Wie is dat kruipje, hij moest met kruipje hebben. Ik wil natuurlijk ook een tante ving. Nou, dat waardeerde ik altijd van hem. Ik mis hem heel erg.
0: Okay.
2: Maar ik doe de groeten aan meneer Saruko, meneer Creton, Regie van Lobby, mijn brother. Carmelita, John Attai. Ik was blij gisteren je stem te horen. Lieve schat, als vrouw is niet lukt dat ik Ellie nog bel me een jaar. Hij belde gewoon op de agent dat ik moest bellen.
0: Yeah.
2: Bosie en een warme brother, Carmelita. Ik doe zus Bertien doet ook de groeten, wat dan Christbeuren. Nana, oei, heb ik gegroet. Carmen B, Elfried, mevrouw Elfried van Engel. Nana Brewa en Victorine Egers. Dat was het.
0: Geweldig, vlot en mooi. Dankjewel en loop ze, hè.
2: En u heeft een warme, lieve stem.
0: Ah.
2: Zoeken hier, want de mensen, je moet voorzichtig zijn met mensen. Dan moet ik met elkaar maken.
0: Maar ja, dankjewel voor je complimentjes, okay, dat het mag.
2: Doei.
0: Doei.

0: Hallo.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alfreda, goedemorgen. Laat me even tegen de luisteraars zeggen. Als u belt, zeg ik u, zet ik u even in de wacht. Maar u moet niet ophangen. Ik kom zo bij u. Ja, ga je gang.
1: Ja. Ik heb ook gewacht.
0: Ja, precies. Nou, dank je wel.
1: Alsjeblieft. Hoe zit dat u?
0: Ach, ik mag niet klagen. Abidje mij, look of me.
1: En dan weer een doekje zo.
0: Maar het is nu wel droog geworden.
1: Ja, want die uitbranden, hè, Ligado.
0: Man.
1: Dat is een beetje regen, toch?
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: We hebben alle twee nodig, zon en
0: ja,
1: regen
0: samen. Zon en regen.
1: Voor ons.
0: Zeker.
1: Ik wil de groetjes doen naar alle luisteraars.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil iedereen feliciteren. De mensen van deze week wil ik feliciteren. Jonita. Van is je collega bij Radio Maar.
0: Mm-hmm.
1: Die is ook jarig van de week.
0: Van de week?
1: Ja, van de week. Ik weet niet of ze morgen of overmorgen is. Maar ik hoorde Glenn gisteren zeggen dat ze of niet was. Dat ze jarig is of jarig wordt.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil ook feliciteren Wilma Ommel. Die is, als ik het goed heb, ook vandaag jarig.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil mijn collega Adela feliciteren.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil ook meneer Disseltode, ik van Nanao Jema, die ook jarig is.
0: Die Robin, ja alle, Robin, hoor ik gisteren.
1: Ja, ik wil alle jarigen die deze week jarig zijn, wil ik allemaal feliciteren. En ik wil ze heel veel kracht en gezondheid. En een gezegende jaar toewensen.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal, zonder dat ik iemand vergeet.
0: Nee,
1: ja?
0: Fantastisch.
1: Als je iedereen zegt, dan heb je iedereen.
0: Ja, dan Jaruzo no kankon.
1: Dat Jaruzo no kankon, oké, zo is
0: okay,
1: dat.
0: Oké, fantastisch.
1: En ik wil ook condoleren de familie. Ik hoorde mevrouw, de familie Blankendaal. Ik wil ze allemaal condoleren. Iedereen, mm-hmm, een hele goede kennis van me, ook waar ik werk, de familie van de Brink.
0: Mm-hmm.
1: Die wil ik ook condoleren. En Allah, Madila, Zwalopi, Wang, iedereen. Mm-hmm. Heel veel sterker voor jou, want dat is het. Het is
0: jazeker.
1: Een jarige en doodgaan en geboren worden, weet je?
0: Ja.
1: Dus men kan het doen naar kracht, die laten we die verlies dragen, als het moet. En ik wil ook alle zieken, want die heb je ook heel veel, wil ik heel veel sterkte toewensen. Dat de Loes heel veel sterkte. En alle anderen ook heel veel sterkte. Ja, dat ze gewoon weer beter worden. Banansi ook, ik heb Banansi
0: niet gehoord.
1: Lang niet ziek. Dus beterschap Banansi en alle anderen. Dus dat was het. En ik doe de groetjes. Ik heb een LIR gehoord. Ik heb Sita Oyema gehoord. Maar ik ook gefeliciteerd met al je mensen. Ja. En nou, dat wil ik zeggen, ik heb mijn neef Bakkie gehoord.
0: Ja.
1: Ik heb Hortens Kreesburg nog niet gehoord. Hortens, goedemorgen.
0: Ze doet haar best. Hortens doet haar best, maar Anne Condor.
1: Anne Condor, maar Anne doet dat alleen voor de
0: Oukombaka. Ja, geweldig.
1: Ik heb mevrouw Gleone gehoord en man groetjes.
0: Ja.
1: En alle andere mensen, ook mevrouw B, meneer Kreton, meneer Vrij. Al de marktbellers wil ik groeten en ze een mooie week toewensen.
0: Fantastisch. Dankjewel, hè. Gezegende week.
1: Ja,
0: doei. Hallo, bent u er nog?
2: Ik ben er nog, ja. Geduldige vrouw.
0: Wat goed.
2: Ik ben Dinkman.
0: Wat goed, Lilian. Goedemorgen. Dankjewel dat je bent blijven hangen.
2: Zeker. Goedemorgen. Hoe gaat het met u?
0: Middes af, Safri. Ik vraag aan die.
2: Tegen de familie ziet dat ik ben af. Stel de aan, wel mooi, wel leuk.
0: Ja, dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn.
2: Ai man. Familie Padel Lafuto.
0: Ja. Heerlijk.
2: Ja, ik wil vandaag de schoolkinderen een goede schooldag toewensen. De anderen die vakantie hebben nog een fijne vakantie. Als jullie naar school gaan, gaan jullie niet de juffrouw spelen.
0: Nee.
2: Luisteren jullie naar de juf en de meesters.
0: Ja.
2: Jullie gaan leren. Jullie gaan niet verleren.
0: Nee.
2: Jullie gaan leren, dus luisteren. Want als je blijft zitten, is het heel erg, want dan ga je met kleine kinderen zitten. Dat is toch niet leuk?
0: Nee.
2: Je moet met cornuiten van je gelijke
0: leeftijdsgenoten. Ja,
2: zeker. En niet stoer gaan doen. Unogo fitti. Je moet een leertje niet om te gaan vechten op school. En een 13-jarige jongen laatst met een mes, lange mes. Het kan niet. Dus dames, heren, want jullie zijn dan jongens en meisjes. Alsjeblieft, ga je best doen. Ja. Ja? Want tegenwoordig moet je diploma's hebben. Heb je niet? Mijn kantak naar dat wat je hoort, want dat wat je paaikoer.
0: Ja.
2: Je wil toch een beroep hebben.
0: Ja, mijn vader zei altijd: dan zou je ook de kies kopen.
2: Is hij toch?
0: Nou, Rocco.
2: En hij dat heeft pijn morgen.
0: Jazeker.
2: Maar goed, ik wil iedereen die jarig is vandaag. Oma Fine van Eyck, gefeliciteerd. Schatje Santusha, gefeliciteerd met je moeder. En tante Wilma Ommel, gefeliciteerd. Schatje Megmas Ragadoji, kracht, die gezondheid, genade. Lobby.
0: Mm-hmm.
2: En mijn kleinzoon Darginio, oma gefeliciteerd je. Darginio is vandaag 33 geworden.
0: Gefeliciteerd.
2: Ik ben 34, heren, van de man Barry van de
0: lijn. Ja.
2: Ja, maar Darginio, gefeliciteerd. Kathleen, gefeliciteerd met je zoon en hele familie. Mijn nichten, neven, tantes, ooms, opa's, oma's. Gefeliciteerd ook met Dari. Dari, Ogri Boy. Maar Dari, ik is even verstaan, heeft laatst een zoon gekregen. Ook zo leuk, ja zeker, hij heeft twee kinderen. En dan wil ik mijn senioren, meneer Frey en tante Ilse, meneer, van de Sabamani zijn in Morona. En ja, die ziek is.
0: Na Banasi, no? Balansi. Oh, meneer Creton. Ja.
2: Creton, Banasi. Ja. Ik kan niet iedereen echt een bakbord.
0: Ja.
2: Arnie familie, lobby familie.
0: Meer in die momenten.
2: Familie bakbord ook nog. Fijne dag. Al mijn senioren van A tot Z. Mijn man kar alleen. Maar met dat tante Loes gaat je veel kracht ook sterkte. Familie Koenders. Familie L.I.R., familie D.B., Aladdin B.B.B., alle programmamakers van alle radiostations, alle luisteraars van waar je ook luistert, van wie je ook luistert. En dan wil ik condoleren vanaf een Borger Breeveld, tante Wilma Ring, en mijn beste vriendin, Tobe de Nouan Prins, en mijn begotek Nyan Jeng, mijn begotek Drinken Jeng, Irene Blankendaal, Iceboy, Ifora Suno Maya, Kado Sapsa Edu.
0: Jazeker.
2: We zijn gekomen. Even om te wandelen en weer terug te gaan.
0: Wanneer of hoe, dat weten we niet.
2: Maar we moeten het accepteren.
0: Jazeker. Ja.
2: Maar mijn bijdrage kon als ernaar. Want mijn kleinzoon dit drapen en dat ook mee kan ik niet. Dat is een idee, hè? Want als je dit jaar zo, weer te boven, je ontslag. Dan gaan we naar Boman weer morgen. Dit is een wakaboeieren, wakaboe. Ja, alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen die naar Suriname gaan. Sterkte. Hoe kon ik dat ragotek dresi, wanaf flow, baka flow, ugotek dresi, frustra, kinsen, mebe, juno. Dat was het zo'n beetje.
0: Oké.
2: Zo neem ik elkaar, uno neem me kwalen,
0: De jaren gaan tellen.
2: Ja, is goed. En die meneer die uit China is gekomen, die werd ook welkom terug.
0: Oké.
2: En dat ook weer wat realiseerde ook weer aan het chami.
0: Oké, fijne week. Thanks, doei. Bent u er nog?
3: Ja, ik ben er nog.
0: Dank u wel. Voor uw geduld.
3: Dat de heer Marcel, ik weet niet hoe hij dus vandaag
0: Julio. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen.
3: Ja, maar die mami bouw hem zie ergens, maar dan is er een tijdje bij, meneer Julio.
0: Ai.
3: Dus, mijn man gaat tegen hem af de supermarkt wat hem doet, ook. Maar de man op dezelfde scan en dat er gewoon normaal kassa, zo niet vroeger de meestapakassa. Maar met zijn aan zoveel mederen tegen dezelfde scan, op een gegeven moment is mij kwaad, dat is mij voor alle jutsan uit dat voor Luku en die pijp des aan. Dat denk, mijn bedoel, minus af de man want de mogelijkheid, maar die mij persoonlijk vind ik het vernederend en hinderlijk en irritant. En mijn vrienden dat. Want in die mozart heb je hem ook nog wel een pion bij een klap of zo, wat ik niet hoef. Maar kan dit de man dan ook wel trafassie voor check-assysteem dat je want allemaal hinderlijk. Het is hinderlijk.
0: Ano, you want, boy. Bijna zo'n winkel, meneer Karning. Bijna zo'n winkel, meneer Karning, meneer Wangomoro. Want afvrouw tegen me, ja, het is steekproef. Het is steekproef, niet dat mevrouw. Mevrouw, ik geloof het niet. Er zijn mensen die camera's bekijken en die zeggen, die moet je doen. Die moet je doen, die moet je doen.
3: Oké, op die manier.
0: Omdat soms...
3: Het is goed, meneer Julio. Een fijne dag.
0: Ai, grand tangi voor het bellen. Oké, doei. Hoi. Bent u er nog?
4: Ja, geduld is een schone zaak.
0: Fantastisch, dankjewel.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Ook nog bedankt voor de lange wachttijd.
0: Ja, ja. Sorry, bedankt voor de lange wachttijd.
4: Lian Deetman, ik hoor dat het hartstikke goed met je gaat, dat je weer je babbeltjes. Dus wij...

0: That now I'm Bumbo Scopo, no dry back and no fat dung or the faster side you abi, oak to links and rex for you, for Miri alla presi. Helaas, het is 9:04. Wij zijn bijna gekomen aan de uitzending van Start met Mart op deze maandag. Van Julio, Start met Mart. En even kijken, wat heb ik hier? Ik moet u bedanken voor in ieder geval vandaag, voor uw geduld. Dat het even niet zo goed ging met de telefoon. Ik ben u dankbaar voor uw geduld. En ik zou zeggen, tot volgende week. We gaan.
1: Word wakker, voel die start. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt die vibe met kracht. Radio Mart verbindt van ochtend vroeg tot laat de nacht.
0: Mart verbindt, Mart, daar ben ik graag bij. En zeker met uw hulp. Dank u wel dat u vandaag gesteund heeft. Het is 9:03, straks komt het nieuws. En dan zeg ik tegen u tot volgende week met deze pokoe van Conivaliba Conjunto Latinos. Bye bye, swai swai. Tot volgende week. Lobby. Mwah.

Voel de energie. Voel het hart. Iedere ochtend start met Mart. Met Mr. Morning. DJ Julio achter de mic die verbindt. Radio Mart, waar heel Suriname-minded Nederland zich in terugvindt.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media.

0: Colombia. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. Twee rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. Twee Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
0: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
2: 32 inches of rain in Lapa'oehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
0: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten. En op de A10 de Ring van Amsterdam tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Zuid. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid. Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, een hele goede morgen, Ermie Blikslager. Groet. U bent afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En voor nu ook tot 11 uur via de Salto-frequentie. Me barwan bunchi todogi ala de lobby Arkimang Sandi afgestemd. Ja, vandaag is weer maandag hè, en tv denk je jongens aan om je moest voor het een poko want dat ding gaat te snel. En voordat je denkt. Voor je denkt, dat is het te ver. Ja, mijn lieve mensen, mijn baron Boonswiti Odigo met alle den senior burgers, maakt niet uit waar jullie zijn. We zijn wel mooi, Sweetie Odi, vandaag te melukken naar Doris, dan is je lekker weer. Is dat want dat je alles aan moet voor wakker boom. We zijn ook door een boonswit Odigo met de mama's, de papa's natuurlijk. Ik denk van vele kinderen zijn vandaag weer gestart. Voor gonna score, social lobby naar een power natuurlijk, die allemaal voorbereid den doel ook toe. En vanzelfsprekend zij die ziek zijn, natuurlijk wij van Rakoki hopen dat je ziekbed snel verlaat en heel gauw weer op je gezonde benen staat. Ben je er ook gedompeld, iets dat ons niet vergeten. Ja, wat allemaal op te maken aan een pistorie dat hij. En daarom is het belangrijkste wang in een pistorie dat voor een rouw. Koli bibung dat te amoment dat doro dat e lichti e tja voor lichti want a voor lichti van moment dat je kan het niet maken voor jullie voor doen ik a e tja voor lichti more je want plein ik e tja voor lichti more je bi maar me denk of je jullie bibung dan a boom voor lobby dat je die na penitentie dat je dat kan je er makkelijk mee omgaan toch dus een ieder die zich daarin bevindt dank u hartelijk je krijgt een hele lekkere cappuccino hier hoor. Ja, op het moment dat je de verlichting is, alles aan je doen in je anu. Ben je jarig, heb je iets te vieren? Je hebt een special thing, je troon mama of je troon papa natuurlijk namens naar heer Kroeg. Voor een koki, we feliciteren je ook toe. En hoop je nog hele, vele, vele goede en succesvolle, alles waarin je bezig bent, dat dat kan. Psa. Dus, alle de lobby Arkema namens na heer Kroeg gefeliciteerd. En natuurlijk alle die instanties daar in de buurt, al de ondersteunende instellingen hier in de buurt ook toe een hele mooie maandag. Misschien we maandag ook toe gaan een mooie maandag gaan naar Stadsloket. Alle de lobby Wandapé, de groeten. Kortom, Amsterdam Oost, West, Zuid, Noord. Centrum Zuidoost, Wambong Shuiti Odi. En natuurlijk weer bij alle die provincies, Wambong Shuiti Odi, Arnhem, Passivou, Devou, Tahei, Noord-Kralendaal. Velpenpoort, weer Bardin, dat bij Wambong Shuiti Odi niet te vergeten, de lobby wa in Rotterdam. We zijn Wambong Shuiti Odi, Vos, Alassanibo. Wauw. En ik tuur natuurlijk ook de groeten, Gimme, Lobby Familie, Dapé en Van Dams. En natuurlijk Aladdin Van Dams, met Baro, Wambong, Sweet Odi, ook die van hier, Rumbert Va, Alassani Boon. Ja, en Omro, alles goed. Ik doe ook de groeten ook aan Rinette Cairo. Ja, en mijn wens allemaal Wambong, Sweetie D. Ik met Bardi Lobby Familie is me ook toe aan Boon Sweet Odi. Cindy, ik feliciteer jou ook. Natuurlijk is de mijn nichtje natuurlijk bij op 1-jarig bestaan voor een onderneming op het in Almere. En natuurlijk namens de rest van de familie. Natuurlijk Boon voor succesvolle jaren Cindy in deze. En mogen het uitgebreid worden. Je weet het toch. Dus naar social lobby en krachtie. We zien Komitio ja vanuit A-studio. Natuurlijk voor degenen die allemaal afgestemd zijn. U bent afgestemd natuurlijk naar het programma West in Beeld. Ja, ons startbakken, want we zijn lang met vakantie geweest. Ik weet niet of de rest nog met vakantie is, maar ik denk het niet. Want later om 11 uur heb je Emily. Emily met haar programma. En natuurlijk morgen hopelijk heb je Monique. En Tamara die is er niet, maar Tamara dat is, alles is Tamara die in Agrontapo, dat is in Nederland, dat is elders. En hetzelfde geldt ook voor Nanamli, Tsobong, Miriam, Simon. Dus maar dat naar internationaal.
Dus dan weten we dat ook. Maar in elk geval, Gia, heer team voor Akoki. Want bong, sweetie, munde. En natuurlijk, mijn wens alles maar wan. Sweetie staat plezier te den kons doen. Ja, zo. Bakana. Microfoon. Ja, ik heb het al gezegd. Mijn naam is Urmi. En dat wordt ook aan gebeurd, ja, want wat los aan is gebeurd. Even kijken hier in West. Wat is er hier in West te doen? Even kijken. Sporten voor meiden. Ja. Zoek je werk. Verder. Ik ben jouw waterschap. Paspoort en ID-kaart thuis bezorgd. Zo gemaakt diende mensen. En natuurlijk coaching voor ondernemerschap. En natuurlijk ondernemers en ZZP'ers. Weer die je dat weer kon nemen op tuin zo af. Dus dat want dat je alles maar samen bij barbecue doen en boom. Want mijn jaren niks behalve prinspe. Dus maar bij barbecue. Dat ben je verschrikkelijk. Zijn. Dat heb je dat is ik ga er lukken van je mee en alleen mee doe je de groeten Ivy Malone me baard is maar dat van Boong Sweetie Odi Jane doe ik ook de groeten en natuurlijk was het weer een hele leuke dag gisteren maar we gaan even hier verder voor Sweet Dry Kontiki deze is gebeurd ja zo allemaal in West. Dus je blijft lekker afgestemd natuurlijk op rakoki.nl en voor nu ook op de Salto frequentie.

Yes, welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd op rakoki.nl. En natuurlijk, volgens mij, Biging, de vergeten moeder, ik doe jullie allemaal de groeten. En hopelijk zien we elkaar zaterdag aanstaande. Want mededeling, de voor praat hier together. Dus met Baron Boonschuit. Odigo mit ala de lobby van Carmen. Alles goed. Met bar Carmen van Sweet Odi. Ingrid natuurlijk. Lea. Even kijken. Muriel, Rinia. Een heel groep mee. Mevrouw Hersila. Mevrouw Wilma. Mevrouw Wilma meer en over zijn feestje stop. Want een feestje bij Godoro. Maar goed. Ja, dus mijn bar was allemaal een boom, sweetie. Odi, ik hoor hoe leuk het was. Ontdek je plek. Heeft iets zaterdag jongsleden, ja. Bij een leuke activiteit natuurlijk. Ik denk, lobby wangsang. Abi te maken aan een belasting affaire. Dus maar zang enkelijk. Dus maar hoor opzettelijk naar bakken. Natuurlijk, zaterdags, jongsleden. En ik denk dat het, even kijken. Zo meteen een park, Rembrandtspark, ja, Rembrandtspark. Ontdek je plekje bij een wel leuke activiteit. Natuurlijk voor iedereen, het was halal. Dus ik denk die vriend die briebe structuur bij dit appje. En in elk geval, de vergeten moeders vonden het leuk zo te horen. Dus dat want dat ontdek je plekje natuurlijk aan je organisatie, Beryl Steenba. Blijf het goede werk doen, want ik over de viering. Zo, lobby. Ja, en dat want dat morgen varen, dan gaan dan wil ik wat er hier allemaal in West gebeurt. Oké. Okay. Coaching voor ondernemers. Dat want ik vooral de ondernemers zijn even ook het op de Revisobond, de ZZP'ers. Heeft u als ondernemer ook wel eens behoefte om samen te sparen? Loop u wel eens tegen zaken aan waarover u zou willen overleggen of waarbij u advies zou kunnen gebruiken? Misschien is het een coaching traject. Voor ondernemers van de gemeente Amsterdam dan iets voor u. Isie, dus heb je dat soort ideeën, Iwani, dan krijg je ook ondersteuning. Graag kijken wij samen met u of u dit traject, of u voor dit traject in aanmerking komt. Dat want dat ik Iwan zag morgen over een pistorie, die zie, want het lijkt je toch wel wat. Ga dan naar www.amsterdam.nl/sterkerondernemen. Zo je kon kiezen moro informatie of je kan bel ook toe naar het nummer 14020 naar in Amsterdam. Dus alle die lobby staan denken dat hier moet gaan naar ondernemerschap. Je hebt veel ondersteuning niet, ik zou het best wel proberen. Verder, vele mensen die zeggen van een... Vooral als je jong bent, van een bepaalde leeftijd, zoek je werk. Heb je dan geen uitkering, dan kom je snel aan een bak. Want om je niet maar even put je in een richting voor beweeg. Kom naar de gemeente Amsterdam. Amsterdam wil graag dat iedereen die kan werken ook aan het werk gaat. De gemeente helpt daarom ook Amsterdammers die geen uitkering hebben bij het zoeken naar betaald werk. Dus heb je zin om te werken en je bevindt dat je, ik heb geen ondersteuning, als man om aan te minuut. En soms heb je dat iedereen heeft het een beetje druk. Dus als je het niet doet, dan leg je bepaalde zin maar naar druk te noemen en helaas maar de bezig naar in eigen belang. Dus ga maar lekker naar een stadsloket. En Theodore Stadloket natuurlijk, daar is alle informatie. Sayo Habi van Nodo. En niks aan Mitaki, je kan zien wat mailtje gaan naar aandeslag@amsterdam.nl. Dan zou je bel gaan op naar nummer 020-252-60-98. Natuurlijk op werkdagen, dan ben je aanwezig voor 9
tot 5 uur. Dus wil je werk, meld je aan de Wanfding Stadloket, dat zou je op je Igisani na in je zakken. Verder gaan we even door met de gemeente. Paspoort en ID-kaart thuisbezorgd gemaakt dient de mens. Maar is het gratis of kost het je ook wat? De gemeente Amsterdam bezorgt uw paspoort en ID-kaart tegen betaling bij u thuis of op het werk. Kom u vandaag uw paspoort verlengen of een ID-kaart aanvragen, laat aan het loket weten dat u het document thuis of op het werk wil ontvangen. Natuurlijk, voor meer informatie kan je gaan naar amsterdam.nl/paspoort. En die slash paspoort, dan natuurlijk, je kies alle informatie hoe je paspoort bezorgd wordt. Dus nog een keer, dit is mijn salesie, eigenlijk je paspoort schrijf je nog aan, kun je ook wat ik in de stamtakkie gemaakt dien de mens. Dat want ik ga lekker naar amsterdam.nl/paspoort. Dan heb je kies alle informatie voor de Chara paspoort, of via vliegtuig of naar via e-bike of naar weet ik, fatbike of noem maar op. Maar je krijgt het wel thuis bezorgd en netjes. En natuurlijk, er is ook een telnummer hier zie ik onder. Dat na 030 240 80 60 etualisie. Voor meer informatie, je gaat naar amsterdam.nl/paspoort en je kan contact doen op 030 240 80 20. Dat is alle informatie van je paspoort kan bereiken. Is hij nagaal? Even kijken. Ik ben jouw waterschap. Ik denk van dat er vele mensen bijvoorbeeld. Je hebt mensen die bij een kwartaal verliezen in een jaar. Soms kan dat beter uitkomen. En dan nodig de menekie bij een maandelijks. Ik denk niet bij ieder het gaat van, als je een watermeter binnen hebt bij jou, dat je maar dat je bij je maandelijks, maar of je naar Bassan, dat je vanzelf spreken, dat je menekie bij je per kwartaal. En de man is, want ik alles maar bij je maandelijks, want enkelijk, je ziet dat hij. De man die zei dat in berekenen, als zo kon man die noemde, want belasting in berekenen, of je paar bedrag die zei. You know, actie kwijtschelding, dat bedrag die zei, dus je paar, maar of na kwartaal, dat je actie kwijtschelding. Terwijl of denk ik in maandelijks, dat je no actie. Dus de checker, check de checker. Ik ben jouw waterschap. Ik zorg voor sterke deken, gemalen en voor voldoende schoon en gezond water. Voor mensen, dieren en natuur. Dat doe ik al eeuwen en dat blijf ik doen samen met jou. Nu met een fris uiterlijk klaar voor de toekomst. Je ziet dat hij daarom ik het gooi. Ik dacht, no. En ik van mij in de visie. Als hij niet aan kreeg gezond water. Je zegt dat ik, you have to pay something. Voor even kijken. Ja, zo. Ja, natuurlijk wil je meer informatie hier ontremd hebben, want dat naar boven. Zo, ik kon dan een kop en je ego moro varen. Nu zo, ik maak die seconde om zien. Ja, dat want ik wil meer informatie van een historie. Die zie je, dat je naar www.agv.nl/jouwwaterschap. Het wel is www.agv.nl/jouwwaterschap. En daar ben je kies alle informatie van een waterschap. Je kan betaling of het kwartaal of het maandelijks is. En hoe en wat er allemaal waarom je betaalt. En dat je goed checkt op www. En natuurlijk sporten voor meiden, voor alle meiden natuurlijk vanaf 13 jaar. Hier in West en ik denk overal. En eigenlijk voor sporten weet je wel dat nou een beste zijn wat je een kind kan aandoen. Want sporten vorm. De joepje is sport, dat is op dat een mindset vindt revie gezond. Je begrijp toch? Want daar gaat het om dat ik gezonde iemand denk je boem, denk je. Dan denk je, want toen denk je ze enkelijk aan avond. Want dan ben je toch wel bezig
met jezelf en je ziet het, dat eigenlijk al een, laat me zien. In West, de mij biedt in jazz in West, natuurlijk heb je West Beweeg, nou een organisatie. Zij doet boom voor naar sportactiviteiten. Vooral wil je ze echt bezig zien, vooral naar het land van Spartaan, dat is ook hier in West. Natuurlijk, meiden vanaf 13 jaar kunnen elke week gratis meedoen met toffe sporten. Weet je, op een moment bedenk dat je de chief jazz, om ik grap naar de chief jazz, alles wat sport, fitty sport, voetballen, alles doen ze. Dus dan lijkt het je ook wat, dat we een takkie, je hebt geen aanmelding nodig. Nee. Ik kan gewoon naar, ik hoor van bel op het nummer naar Romana Daniels. Natuurlijk tappen naar nummer 06 22 52 49 85. Er zijn er kinderen die zijn aan sport en jij vindt ook van hier, een boys me, een meisje of mijn neefje, die staat weer een boom. Dat want dat je geen probleem. Je tikt contact naar Romana Daniels, tapoen 06 22 52 49 85. Ja, en TITKI contact naar de nummer dat hij, dat is al dat hij. Jawel, dat is hij ook om de puzzel actief. Dus mijn lieve mensen, voor degenen die net zijn en, afgestemd, u bent natuurlijk nog steeds afgestemd op rakoki.nl. En ik van de lobby Arkiman Sabira Koki de voor die in een wiki voor Arkiman blijf lekker afgestemd.

En natuurlijk, alles gaat zo snel voorbij. Red Lake die is ook zo snel voorbij. En het was natuurlijk de moeite waard. Weer heel gezellig met z'n allen minusaberen. Maar met breedte misschien dat die activiteiten in Wakasondro wang, zo wang, spanning. Die mee het moment dat Wakasondro natuurlijk van, dan heb je een leuke activiteit achter de rug. Maar het is best wel te snel gegaan, dus hopelijk tot volgend jaar. Maar regelijk was goed, maar.

Yes, en natuurlijk we zijn we een groot gunner met die ook toe, meneer Vivarani, you know. Ja, een bong, sweetie, odi. En als ik hier kijk of mijn loco ayuro, dan zie ik dat hier resten nog 6 minuten. Voor zo abra teken aan jou, zodat abra go in na tra euro. Voor nu even kijken, ja, je ziet van om eens aan die heeft ze ook toe, nu heb je ook een bosbrand. Ja, er gebeuren de dingen. Enkele Tumsi heette Echafaya. En de van echte. Geen grap is echte. Even kijken, even hold on, yes. Je ziet natuurbranden natuurlijk heeft ze richting België. En je ziet van mensen maar nu weer die zien dat misschien dat die natuurschrift kon leveren een bijdrage voor ze kan

geschiedenis. Dit is niet om mee te joken. Kijk, het moment zou ons aan de nemen verdoren, dat snap je het niet. Maar het moment zou je me denken, je en Libi dat je ook doet daarna. Dan wordt het toch wel ook een beetje moeilijk. En je ziet ook wat er nu ook in Congo gebeurt. De man gewoon een beetje zieke dat je gaat praten, zieke dat je dan ook dat je mee blijft. In Miknieuws nog een idee. Ebola blijft toenemen op dit moment. Meer dan 2300 doden in Congo. Je brengt de man die... Je brengt die bismat de kaart hier. Dus we zitten aan die... Dat taas aan die zetten ons revelatie uit, mami gado. Dus dit is zo vreemd en... Het lijkt misschien op een ver van mijn bedje, maar brief me. Of de man die ziet, die de man dat pa Congo, die zit er wel wapen, dan zou dat naar zo, dat we allemaal bij je daar. Of van die zijn er een blok hier, en dan gaan we trainen, dan zoek ik voor, maar die breken, dat is maar laai dat. Dus alle facilen kunnen we aan Sansa enkele keer naar toen ze voor denken. Weet je wel, en ik breek de Sansa de mee, ik noem de Nassan voor. Tel om ik nu, dan naar die hersen slaap, want die hersen naar slaap, die niet denk ik, ga dat er toch. Wat of de nakitra was ik kom met i inwendig. Ik kan denken, tak tak het. Maar omloopboom, dat de man begint te komen omgekeerd nu. Maar ja, in dit en dan natuurlijk hoop dat de sma in Congo, of de sma dat nog in IEP, dat want ik de meisje dat die systeem als een if ding is leuk. Zo ook toen ik als aan die voeding ben om het. Die beta kasan die last dat jongen te de man kon je kon de man de stil in die zo je dat een groep kon steen. En ik zeg dat Nono de Sranande toen ze kwetsbaar voor Abwalong man. Dat is serieus. Want in Berika vooraf om of het taksan ik ben toch een man hoor om of stil woon een aangeheem toch. En in Berika naar alle die vreemdelingen die dat de man sap dat die Arsenal vond dat peswaki. Serieus, daarom ik me nog wat is maar kouwe die vlees hoor. Sawabi, zowel een annex. Nou, om te reed groep zijn met de kago to dat we make money. De man go by de egis en aan sem money, sa de make dat waar je kon stay you. Bin dat af hoe ben luko de western film voor Simar. Me denk dat om go luko de film dat bakaera. John Dwayne nanga de soort man dat in los serieus dat kan de overgreep safe sa. Maar goed, wij gaan zo meteen over naar het nieuws. En ja, zo wil ik weer even lekker door met Bob Marley.

Door Almegens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reed

0: De jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jawel, en addition dat we baron Bonchuiti. Odi en natuurlijk ook toegenassing om aan die zwaar baron Bonchuiti. Odi, lange onnoyere en natuurlijk alles wat ver zit me aan ego teki. Even genieten van deze.

natuurlijk is dat we af den plek af daar voor Asrana aan zee. Lang niks van haar gehoord, natuurlijk, ik hoop dat hij me kan boem.

Jetzt am Moment so abi overarig vermogen breken. Vanaf COVID konto ko overkomo alamala. Walos man is meer bumoro vanaf atien dat. Want ik heb dat abi tasti ruik orgaan aan. Kan de en juist nu aan gides massa aan abi nak pot plat. Maar abi tapi i ruik orgaan. En dan mi wans op voedes ma dat of de smeer 100% zitten. Wow. Snap je? Want dat is belangrijk, toe dat hij moet eens meer boe. En vele mensen hoor, zeggen, weet je wel, het is meer wel, maar ja, mijn familie legt uit, omdat Tede legt mijn pistool dat uit. Die schreef een keer aan mijn drie pissen, dus vandaar, mij leggen zo uit, dat mijn man keer aan mijn drie pissen voor bedoeling, vader kon. Weet je wel, en natuurlijk is hij dat hij Pisi kovik ali bolo nar geit na bakagiwa lo lo sma en in om grap nanga na a pistori die ze want je ruik vermogen is belangrijk weet je is echt belangrijk weet je en ik denk van die alasma want ze deze van die im smeer of ik na boom en of haar ruik vermogen viel euro dat is het een probleem. Ja toch, en ik wil het zo graag doen, maar ik heb geen light hier. En ik ga je zeggen, anders kan ik het niet doen. Maar ons zal proberen, ja zo, ja reukvermogen. Jammer genoeg is het gebruik van natuurlijke etherische olie door de opkomst van de chemische industrie grotendeels verdrongen door goedkopere synthetische producten. Dus naar dit soort pistorie. Want uitleg over de werking van ons reukvermogen en de uitwerking en bereiding van etherische oliën. En vandaar dat je ziet dat jammer genoeg, want bijna alle die etherische olie, ik moet ook voor Amerika. Want je ziet dat die alasani nooit naar real moren. Not na real more. Laatst me lukken een programma dat met je dat noemde me een kwekie ananas zonder akroon. Zonder akroon. En bijvoorbeeld hier zie je ook van vele boeren moeten inleveren. Oh, dat snap ik niet. Dat zijn nog maar praten jaso more. Je is jaso naar de maatschappij voor teel de voeding goeno. Dus en of je wacht dat je dat op vast aan de minuut op een vloeka film. Dus Orange the New Black. Ik denk dat ik een film Orange the New Black later die ik verstaan mijn film ook te bereiken van de man vrije. Want de man kan een film Orange the New Black. Want dat ben je aan de meedoen. Nou, in de gevangenissen nou, in bereiken dat particulier. Ja, bij je moet niet, ik ben je biggie straf, ja, directeur. De inbreed, weet ik maar dat, want dat je de man dat was of wat, man kon voor hem. Doordat hij maar doen voor, dat hij als hij niet kon rollen. Maar in elk geval, dat je biggie ziet, dat hij zijn afstand aan zijn afvoeding. Bijna nog een voeding, ik hoor hard moro, ik hoor hard in de toekomst. Alles aan nou de papperig. Omdat de man schreef je ook zit dit systeem committee doen. En dan bedenk ik ook te van eigenlijk dat jongen. Sranan kan dus snel vertrouwen konden bij ons schreef moest praten. Onder de kassa neem ik krabant of. Doe nu dat we beginnen pitloze en zaadloze zijn. En we staan er niet bij stil. We eten maar het is lekker. Maar je weet niet wat het zij doen. Dan ga je van binnen. Dan ga je waaruit amiki. Snap je, kijk tegenwoordig en alasan zei doe je ermee denk wanneer. Dus al liever te wans aan doe je juist denk wanneer dat tegenwoordig dat er die lekker uit zijn. Weet je, want alasan die van die eco en eigenlijk, je na dus wanprooi, dus eigenlijk zo meteen of een let op ala die zijn in een mag pran moro. Want voor een biggie kon er niks aan aan dat je zijn tekst aan niet terwijl grolai dat pv praat. Ik denk, zo maar naar de massa zit dat systeem. Want onom denkt dat naar de massa weet je dat pas aan de draaier zijn. Want op de lok toe zei, ik weet dat niks, maar ik denk, nee, talen, nee, dat is maar goed, ik zeg niks. Mijn, dat wordt ook goed, ja, zo voor. Juist, Fafi, mijn goedoe. Marta, ik doe jou ook de groeten. Ja, en voor go moro fara na ngana pisi tori disi wanche shi nek sale mantaki ba a eteri so uli ik moto uit amara

te voeren naar markt. Zo so, synthetische producten die maar import groeien, die producten dat nog real, zelf ook met kleren, nog real. Ik zie dat er wordt heel veel kleren verkocht, goedkoop, maar in Loekboom, want de stoffen zijn er mee, ik ook te voeren, ik denk kroos. En afklaar, joh. Om Loeken te weer bepaalde kroos, of je atine klop, je fire of je bloed aan lok, te Loeken stof zijn weer, boom boom. Weet je, om letten op dat de PC, tori dat, omdat nu nu de alles aan het tel. Dit is of je sribi, dat want dat je de in je bribi. Ja, want of je bribi, no sribi, dat je let op. Dan, wel een oma John Boot dat je sumane briba is sriba. Maar goed, dus atap alles aan om let op, vooral te ego om je als de mens. Want je kan gewoon wat oplopen en je weet niet van waar het komt. Terwijl kan dat die lid niet zien gebeuren, maar ja, je focus anders. Maar gewoon opletten van dan. Zij Nyang, weet je wel, van Sanego, ongeveer dat hij, alasan zei, groot instrana, altijd een beetje one pit in hem, maar nu ondertevreden van, hé, hey, ik moet bij jou, aan dit, want dan naar pit amoros, weet je, oké. Maar let erop, goed, dan ik zambi, sorry, maar hoewel dit ook zeer aangenaam ruiken, dat nou dat ik naar de nepsan zande, missen ze toch de volheid en de rijkdom die de natuurlijke producten kenmerken. Weet je, langzamer gaan ziet men de belangstelling voor de natuurlijke producten in de westerse wereld weer toenemen. Als iemand een geur waarneemt, kan hij in een fractie van een seconde bepalen of het de geur van een bekende of familielid is. Of dat de geur wellicht een waarschuwing voor gevaar is, zoals bijvoorbeeld is meer gas. Is meer dat was aan het brom. Vergeleken is dat weer is meer was aan het meer brom. Dat want dat je dan niks te spreken hoor, weet dat je top. Onraad ruiken, volging. En je ziet dat we wat op een ruikvermogen bakken. En natuurlijk doe ik Rinaldo ook de groeten. Rinaldo, je luistert naar. Want Bong Shwiti de enige man tussen de vrouwengemeenschap. Ja, goed. Om dit goed te begrijpen, is een vergelijking met de muziek te maken. Als men de schoonheid van een symfonie wil ervaren, volstaat het niet om stuk voor stuk naar de afzonderlijke partijen en instrumenten te luisteren. Asana wan harmonita, de heren moroboom. Maar moet men het stuk in zijn totaliteit beluisteren, zodat men de harmonie van de samenstellende stemmen kan horen. Net zo iets geldt voor de geur van parfum en etherische olie. Ook pure etherische olie zijn mengels van vele, soms honderden componenten. Dat nou een takkie moxie aladdin soort geurtjes komen naar wang. Het ruikorgaan zetelt in ons neus en bevindt zich in het bovenste gedeelte hiervan. De ingeademde lucht kan hier langs het ruikepineel. Stromen waarin zich de ruikcellen bevinden. Deze cellen dragen een zogenaamde ruikhartje, dat aan de ene kant een verbinding heeft met de ruikzenuw, welke op zijn beurt weer in verbinding staat met een orgaan, de zogenaamde geurknobbel, gelegen onder aan de hersenen, aan de onderzijde van de frontale cortex. Zo is je dat belangrijk voor arkwedding Benny Miranda doen. Benny Miranda is opzet. Oh ja. Dus aan de onderzijde van de frontale cortex, welke de signalen op zijn beurt naar het dieper in de hersen gelegen ruikorgaan doorgeeft. Dus je ziet dat die Aladdin San Euroco toe. Gedde, verhaaltje naar knobbel. Weet je wel, wanneer dat die oping. Dit is nou een samenwerking. Is een samenwerking van jezelf, voor je eigen sani, sa je abi.
Maar dan moet je dat ook weten, want nooit nee komt vanzelf in iets mis meer. Dus ik denk veel meer in totaal. Daarom ik weet niet dat die zijn dat dat die idee verpleegt. Maar we vinden bepaalde zijn, want dat die dat teach je niet meer zo bemoren dat. Want los maar zijn niet meer bemoren door COVID, dat die. Wat zijn die psangen, mijn geurhaartje of zo, mijn geurknobbel. Is beter uit te leggen tegen Soko natuurlijk, je hebt geen PC, Tori, die zie. Dus je merkt hoe belangrijk alles is, Sayu Abi. Dit staat op zijn beurt weer in contact met het limbische zenuwstelsel. Het gedeelte van het centrale zenuwstelsel dat zich onder andere met emoties bezighoudt. Sabap is story dat hij toch, weet je wel. Ik is groep hersencellen welke belangrijk zijn bij de spiercontrole en gevoelswaarneming. Alle die zijn voor jou in broek. Je is eigenlijk te in is om in zijn broek samen voordat iemand niets aan is. En daarom moet je kijken ook dat soms massa ik kies wat niet ziekte hier die je niet of de hek, dit soort zijn dat die. Het is altijd gevaarlijk of hij tang langdurig Gio. Want je ziet abnanga inwendig te maken en alle die zijn voor jou, zei je abimiding dat na tab duur en of je elibi gezonde, alle zijn niet dit tab boon duur. Maar of je elibi gezonde, dit zijn niet dit tab boon duur, dan krijg je altijd je abwamptuing probleem mee. Dan ga je naar pisto dat je dus nog meer grap te ego om smeren. Zorg dat altijd iemand je zit iets reviewen voor smeer. Boom, boom, boom, boom, sani. En nog eens meer verkeerde sani. Dan zo dappen je broek, je ruik knobbel. We gaan nu even over naar muziek, dan moet ik naar het einde van de PC, Tori. DC, but we're gonna groove somehow. Yes.

Ja, welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op raakoki.nl en ook nu tot 11 uur via de Salto-frequentie. Natuurlijk met Abbe Abranageur, Aruk, weet je, dat die notieke Jusmeri voelt zo aan Asmeri belangrijk, want zelf Asmeri... Sorry hoor, maar ik kijk vaak een slappe lach. En het komt omdat ik ook iemand hier heb, zei ik me, smile, zo af en toe. Hoewel het goed is en sun, the sun is shining. Wauw. Maar ja, en ook nu dat je het vast verschijnt dat ik er een beetje blind van word. Maar goed. Ja, mi abe over geur, vector en mi betaking ba. Nanga na COVID die zijn kom. Bijna des maasang be abi last week hoor ik wat ze zeggen. Dat die enkelijk geur vermogen voeding neemt je zo af. Neemt je zo af, maar dit en dat kan het. Maar dit thema neemt je zo af en is een serieus ding. Maar of je man go mee om, want sommige mensen kunnen er best mee om. Dus dat want dat hier niks gebeurt. Maar goed, voor Tjawanke Bakona Apisi Tori, die voor geur, dat je dat enkelijk. Een geur Tori, die zie je, ik grap naar je. Nou, een geur voor Eidusani. Het uiteindelijke resultaat van deze reeks van gebeurtenissen. Geeft tenslotte één voor ieder persoon unieke gestalt of een geur, sensatie, voor een geursensatie. Voor de een zal bijvoorbeeld de geur van zijn positief gevoelens en herinnering aan zijn of haar jeugd en een lieve moeder oproepen. De ander associeert dezelfde geur met het schoonmaak. Eigenlijk dat je associëren dan een hele negatieve ervaring. Je ziet dat ze geur kan doen toch. Dus aan het moment dat je bezig bent met een wangeur. Dan is het meer, hé, je denkt dat je dat doet. Atrouw, je denkt, minuwa smeren, schrijf je. Want ik zeg, zo'n koe in mijn mind, zo'n minuwa, die als aan dat ding voor denk erover na. Je ziet, voor geur belangrijk. De meeste mensen reageren echter vergelijkbaar op dezelfde geuren en dit opent een weg voor de therapeutische toepassing van geurstoffen. Belangrijk, alles aan zijn jou, ab na jou, zandien na jou, belangrijk. Alles aan zijn na jou, belangrijk. Want zo zie je, ik krijg ook een al dat hier, ja. Je hebt mensen eigenlijk zijn bijvoorbeeld idee hoe te hygiëne in acht. Dat want dat je berekenen dat jongen samen dus wel eens in haar mond. Dat je ziet dat de geur zou je ontwikkelen komen. Die accident zijn ze komt op je af. Geen grappen. Of naar normale sani, of van een normale sani, ik koop je af. Maar na zo sterk dat die voegste geur kan doen. Het gedeelte in de hersen dat zich met de herkenning van geuren bezighoudt, is een van de oudste delen van ons zenuwstelsel. Ver, voordat het gehoor en gezichtsvermogen zich ontwikkeld hadden, beschikten de eerste diersoorten reeds over een reukzin. Ook heden ten dagen is bij de meeste zoogdieren het reukvermogen het best ontwikkelde zintuig. Want die berekent de andere keer ding. Dit is meer dat libies meekomt. Dit is af en niet normaal. Vooral bij de bepaling voor het juiste moment voor de verplanting en de prikkeling tot seksueel verkeer speelt de geur een grote rol. Zo jij die thuis zit, Atrono. Zo kunnen mannetjes olifanten in Afrika... Een tot paren bereid vrouwtje tot op vele tientallen kilometer afstaan, ruiken en opsporen. Dus zo, dit is eigenlijk niet nog eens, maar nog denk ik olifant. Want of je op wat ruik, geur, of wat ruik zijn voor wat olifant, dat want ik hier. Ik tak niks. Ja, maar dat want ik hier was maar nog zo aan een ruik zijn. Hij is meer vara. Dus in look boom. Dus in om de geest dat want ik dit soort maar dat krooli ben. Wow, maar goed, mensen met dat soort rug zijn het aan wanneer olifant. Hey, mijn look op bij wat oh, dus dat want ik in om mijn grabas zodat is meer voor is wie spam money de dosmering en de gogo taking.
Yeah, dat want ek my nou takie da olifant, jy weet. Maar goed, ook bij de jacht zien we dat geur een overheersende rol speelt. Roofdieren kunnen feilloos de geur van hun prooi over grote afstanden herkennen. Ja, het is nog go dichtbij per roofdieren die man smeer je. Dus tegen ik ook naar beneden, anders moet ik ook naar smeer je voor afstand. Het gebruik van honden bij de jacht en ander speurwerk, waarbij soms zelf een paar dagen oud geurspoor veilloos gevolgd kan worden, zijn natuurlijk alom bekend. Ja toch, want je ziet dat ik doe een bepaalde sani, dat de man ik de bepaalde dag ook, dat is meer als meer is hij libaba kan. Jawel. Zo diep als meer geur kan godaren beki, hoor je geurapparaat kring. Look hoe de haar in een oos, want in bereken zelf de haar dat nou belangrijk. Wanneer THC je niet bepaalde zijn, alle de zijn dat die play een big rol. Weet je, de wiri in een oos, dan dat nou beschermen met je wans en frigo na in. Dat een wiri hoor je tegen van op Sagodoro. Snap je? Want als man op die want hoor je voor een free goeie man vrouw, nou zo jongen, dat pita frigo in een vrouw, zo gewoon een free hoor, heus in een vrouw hersen. Nooit meer akka door die kan bekijken.

Afishi fei fi fri fri feri kali be mo afishi wang. No se ni ngwe la fu vode so tsandi smar na serio isani. Beni me bari ok to wan bong shwiti odi. Ma khut fu go moro fara nangana ye chi ma mi begi if aspir werk fu na geur. Want dat geurtreffen speur, alles wat doet die Abi. Maar ook andersoms kunnen de meeste prooidieren, waar de mens ook toe behoort, als het even tegen zit, hun belagers meestal van verre ruiken. De betekenis van bepaalde lokstoffen, de zogenaamde sekshormonen of feromonen, die door veel dieren worden afgescheiden, wordt de laatste jaren steeds duidelijker. En ook hier kan men zien welk een geweldig gevoelig zintuig de reuk is. Ja, je moet zeggen dat je want of je reuk neurocomoren, dan wil je zo'n neurocomoren. Goed, van vele tientallen kilometers is de omtrek komen te staan bijvoorbeeld schadelijke insecten af, scheiden zich af door zich op de mens te verspreiden, de geurstoffen te laten en natuurlijk waar vliegen regelrecht in de val lopen. Je ziet dat die, daarom moet je mens onderhouden, je hygiëne is goed, want zonder je sabi kan de aanval niet vrij en niet ietsje vrij en loont die den bereken. Ja, want zijn dat per se hard en vrij. Dus voorzichtig. Het gaat hierbij om zeer kleine hoeveelheden geurstoffen en je wens op uiteindelijk stof dat die eco naam door. Ja, mijn lieve mensen, dit is eigenlijk, laat me zien, een geurstof die ze eigenlijk naar een boom die pittorie maar of je go eigenlijk binnen af go door naar een pistorie go google you sani dat je streven me kon gewoon naar een pistorie weet je wel maar san tweet of je streven go looky sani dat je streven kan volg je sani en dat je streven gie uit inzetting voor je smeer je smeri want in die wans maar abing egi smeri dat hij in elkaar me kwam zijn ving, weet je wel. Maar wans aan in de koffer zolang als je een geur de hygiëne is daar. Probleem nou die meisje of een geur. Goed, mijn lieve mensen, we gaan verder even door met een funky vibes.

Ja, en dat want ek hier volgende week dan my konanga want to eteris olisana avrokofasi fudin so bonik amandel, ember, anise, apple, bergamot, bosbloemen, kamfer, kardamon, bijna bedinka kargazo, en castoreum. En natuurlijk ook castor oil. Alle die pistori die ze abide informatie naar den egi rokofasi. Dus volgende week maandag al is het een 20 minuten tot een half uur dat die met potje zo aandacht naar tapuna pistori die ze. En dan kan jij lekker verder gaan, want de zand is niet zo jerk. Maar je ziet dat die bijna tegen doen zijn, dan moet je vragen. Zelf wanneer je kaarsen gaat kopen, moet je vragen dat vooral tegen de bepaalde zand. Soort kandra neem bij een plant aardig of nadielijk. Weet je, nog zo is het dwelen met de kraan open. Tegen doen zijn, doen boom. En weet je wel, want trouwens kan dat gewoon. Sani ma noteer dat je terug gaat op zoek dat je lukken zei pas na jou. Ja toch? Dat zo je ziet dat die ala sani kan komen voor een boongi je na van jou in zitten. Je was het een boom. Dat want dat deed. Maar we gaan even luisteren naar Aretha Franklin. Yes. Even kijken. Bam. Ja. Yes. What you

Yes, en u bent nog steeds afgestemd en met Luko Nayuru, voor degenen die er wat aan hebben, dat want takje weet je dat alibi, het is 7 minuut. Even kijken hoor, VB Karawang ding, hier bakken, even kijken hoor. Let me see. Ja, en om 11 uur heb je natuurlijk Emily. En Emily heeft altijd schoenen in haar pocket. Dus Emily, ik comforteer je dat ze go naar jou. Ze kan potie schreef boom boom en wie ze ik kon naar jou naar baas. Weet je, en ook laat me zien, even kijken. Dat wil ik helemaal niet horen, man. Maar goed, mijn lieve mensen, dus je begint gewoon alleen te praten wanneer je al zoekend bent. Wat heb ik dus even? Terwijl ik zoek.

Stem want dadelijk Emily, ik kon aan een eigen programma en Urmi e bar Ododi Baya. What a feeling. Thank you. Even kijken hoor, ja ben ik er, could be. Ja man, en dus ik denk niet dat zij er ook meer is, maar ja, adieke man, maar dat is niet voor afrouw dat hij. Maar goed, mensen, we wensen allemaal een boom, sweetie, uitzending, morfara. Goed, en wij gaan hier gewoon verder. Ik ga Lindjohn Ododi.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert.

0: aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio.

0: doos gegaan, bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden, daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. De ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken. En de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Fouten. No, kom je alleen aan de fouten. Dat ik mijn loopstraat aan zo tegen. Mijn loopstraat aan mijn rokken, mijn money, dat ik ga spelen. Ja, toch?

stond onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107 is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Jabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Vlaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dankbetuiging Saskia Gordon Zorgvol. Langs deze weg wil de familie een ieder oprecht bedanken voor de liefde, steun, troost en bemoedigende woorden die zij mochten ontvangen bij het verlies van onze dierbare moeder, partner, dochter, zus, nicht, collega en vriendin. Onze lieve Saskia Gordon Zorgvol. Een bijzondere dank gaat uit naar uitvaartverzorging van Dissels, mevrouw Heliante Spier, de bewassingsgroep Jozef en de heer Paul. Wij zijn enorm dankbaar voor de liefdevolle begeleiding, betrokkenheid en steun die we tijdens deze moeilijke periode hebben ontvangen. De familie, zowel in Nederland als in Suriname, van veraf of dichtbij, willen we van harte bedanken voor hun betrokkenheid, medeleven, gebeden en steun. Uw steun heeft ons geraakt en kracht gegeven. Onze lieve Sas is gaan rusten bij de Heer. Hoewel het gemis groot is, vinden wij troost in ons geloof en in de wetenschap dat dit afscheid niet voor altijd is. Wij zullen haar weer zien. Nogmaals bedankt voor alle steun en liefde. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Openbaring 21, vers 4. Met liefde en grote dankbaarheid. De familie Zorgvol, Gordon en Marcus.

0: is Malta. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

prachtige woorden van Carter Karma en Kenny B. Vaudea, Trawana Wifseka. Met deze mooie woorden open ik mijn twee uur durende uitzending via Mart Radio, uiteraard. Caribbean FM Salto. En in de ether zitten we op de 107.9. Voor degene die via het web beluisteren, radiomart.nl. En u mag rustig bellen op 020-471-4291. Het welbekende nummer van Radio Maat. Mijn naam is Etienne Wicks en ik ga u twee uur bijhouden met wat muziek, wat nieuwsflitsjes. En zo wil ik dan deze twee uurtjes doorbrengen. Dus we gaan eerst even nog terug naar de muziek. En daarna gaan we kijken wat in de wereld gebeurt of in Nederland gebeurt. Want over twee weken moet het begrotingstekort gemaakt worden. En dan zitten we voor Prinsjesdag. De mensen gepresenteerd worden, moet ik zeggen. En dan zitten we dan weer tegen het de problemen die zullen reizen. Kijken hoe of het kabinet het redt. Maar daar kom ik zo op terug. We gaan even luisteren naar wat muziek. En even rustig nummer van Bryan Adams, Everything You Do. Yes, daar komt-ie.

Yes, everything I do it for you. Een mooie woorden, en dat is vaak zo. Alles wat ik doe, dat doe ik voor u. U die luistert naar Radio Maart, daar zitten we hier voor om u toch een beetje op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de wereld, wat er gebeurt tussen onze Surinamers en het nieuws. Luistert u maar naar het volgende ideeën die opkomen dagen, dat jongeren meer zendtijd hier gaan krijgen misschien. We doen ons best om het zo prettig mogelijk voor u te maken. En daarom wens ik u ook veel luistergenot. Radio Maart staat voor alles. Het moment van de waarheid breekt aan voor het minderheidskabinet Jetten. Over 2 weken moet de begroting af zijn, zodat de plannen klaar zijn om op Prinsjesdag gepresenteerd te kunnen worden. De tijd dringt om vooraf de steun van oppositiepartijen binnen te halen. Tot nu toe zijn de grote politieke discussies over bijvoorbeeld de verhoging van het eigen risico geparkeerd. Het kabinet is niet verder gekomen dan het polsen van oppositiepartijen of ze bereid zijn een deal te sluiten. Echt onderhandeld is er nog niet. Het was ook wachten op de economische voorspelling van het Centraal Planbureau die vorige week kwamen. Omdat die belangrijk zijn voor het opstellen van de begroting, heeft het volgens het kabinet niet veel zin om eerder te beginnen met onderhandelen. Een slechte raming zou de hele begroting weer op zijn kop kunnen zetten. Yes! Jette gaat nu met de billen bloot, zouden we plat hebben gezegd. Daarom weer een muziekje. En zo gaan we verder tot er ook wat bellers komen. En die misschien wat te vertellen hebben over Suriname of over Nederland natuurlijk. Vaak horen we nieuws over Suriname van de bellers. Maar ook Nederlands nieuws of wereldnieuws is bekend. Zoals meneer Tromp aangeeft van de straat van Hamoud. Hamoud, ja, zeg ik het goed? Nee, denk ik. Maar hij geeft dus aan dat hij dat wil gaan bezitten, dat het een Amerikaans grondgebied moet worden. Nou, ik denk niet dat je verder hoeft te gaan, maar dit maakt de wereld een stukje onveiliger, denk ik. Ik hoor graag uw mening. Laten we gaan luisteren naar Afos Bossi. En dit is een nieuwe van de Suripop van het jaar 2026. Ik ken hem zelf ook nog niet. Ik luister met u mee. Afos Bossi, dat was altijd de geweldigste, onomkeerbare, onvergetelijke liefde. Afos Bossi. En het is Toril Dikmoet die dit heeft uitgebracht.

Yes, yes, die herinneren we ons allemaal nog. Affeurs Bossie. Prachtig nummer van Doriel Dikmoet. Affeurs Bossie. Haar eerste Bossie. Heerlijk. Ik kan me het nog heel goed herinneren. Toen was ik... Nee, dat vertel ik u lekker niet. Ik was wel vrij jong. Maar goed, het kan verleidelijk zijn om onderweg een paar seconden tijd te besparen. Maar juist die seconden kunnen uiteindelijk veel duurder uitpakken dan verwacht en in het ergste geval ernstige gevolgen hebben. In Nederland riskeren weggebruikers namelijk een boete van €120 voor een bepaalde vorm van risicovol gedrag. Afhankelijk van de situatie kan het bedrag bovendien snel oplopen naar ongeveer €300. Het gaat om gevaarlijk gedrag bij spoorwegovergangen, waarbij sommige fietsers ervoor kiezen om de sporen... Ja, ik krijg berichten binnen, maar ik kan even onderbreken, sorry. Mijn excuus. Over te steken terwijl de slagbomen al gesloten zijn. Dat lijkt misschien een snelle manier om tijd te winnen, maar bij een spoorwegovergang kan de situatie binnen enkele ogenblikken veranderen. Dat wat aanvoelt als een paar seconden tijdwinst kan daardoor ernstige gevolgen hebben. Dus mensen, let op je kinderen, let op jezelf. Ga niet een spoorwegovergang zomaar oversteken als de slagbomen al naar beneden zijn. Want dat kan u heel duur kosten en buitendien brengt uw eigen leven in gevaar. Het is precies 2:30 en ik ben nog steeds aan wat nieuwtjes aan het zoeken. En mocht het niet uitkomen, dan gaan we lekker weer naar de muziek toe. Ja, Zweedse snoephype leidt tot overname Nederlandse snoepfabrikant. Dat is ook misschien... Nee, er zit veel reclame in, dus dat kan ik je niet aandoen. Ondertussen gaan we luisteren naar een prachtig nummer van Travassie. En vorige week had ik de heer Edgar Burgos, eventjes niet op zijn naam komen, Burgos, in de studio met een heel mooi interview. Een zeer welwillend mens die zich helemaal bloot gaf hier in de studio. En nog steeds na 60 jaar van zijn populariteit geniet. Een wonderman noem ik hem. Ik heb veel van hem genoten en ook veel van hem geleerd. Makkelijk in de gesprekken. En zo hoor je natuurlijk te zijn, dat je kennis kan overdragen. En dat doet deze meneer zeker. Travassie zingt Bigar, Gaidi, Baba, Paiman. Iets dergelijks. Wat nog licht bekend gemaakt moet worden, is dat er vanmorgen een kleine telefoonstoring weer was. Het kastje van de KPN schijnt er niet zo geweldig meer te doen. Dus wij zijn op zoek naar een ander kastje. Maar als het goed is, werkt alles weer en dan kan ik u weer horen als u belt. Laten we gaan naar Edgar met Bigar Gali Baba Paiman.

Alaikum salam. Ja, ja. Oké, maar we hoeven niet zo ver van huis te gaan natuurlijk. Hoe kan dat ook dat in zijn naam bijvoorbeeld Biggie Stong of zo, Bernard Dorp. Ja, dus we gaan ook let naar Biggie Stong of zo, Mata. Zo, wat is er nou? Inge, Poco. Maar we zijn pak Inge neemt gitaar top. Dus Harop is uitgeschakeld. Harop neemt gitaar top.

dan voor verdwaalde tijden. Ik ben een oude in je rappen bij. Oude in je. Want er over in je, je bent altijd dronken, ja, geef me. Kita ingi boku, oko ne, oko toku, ipa charita kutu, ano miki, ayu teki. Atna yu, ingi boku, tampoko nyanche, iya. Ma uktu, let pasan deso, taun espang, wan trapasi kan charugona Indonesia, bahasa Indonesia. Hey!

विजयर गाली बाबा पाइमा यहाँ iets iets dergelijks. Is gezet maar voor dit. Ach, in Suriname zou je wel denken, als het geld op jouw rekening staat, moet je er gewoon over kunnen beschikken. Dat is vrij normaal. Maar in Suriname wordt zelfs dat steeds duurder. Vanaf 1 augustus kost een geldopname bij een cashautomaat geen 11 SRD meer, maar 17 SRD euro en 60 centen. Voor alleen het opvragen van je saldo betaal je, dan moet ik eventjes een seconde wachten. Dat gaat vervelend toe. Keuze bevestigen. Ja, dat wordt een beetje lastig. Hoe gaan we dat nou doen? Ja, ik ben bezig met mijn telefoon om het nieuws voor je te brengen wat ik verzameld heb. Maar dat gaat een beetje lastig met alle reclames, et cetera. Maar hoe zijn het? Je hebt je geld op de bank staan, je gaat naar een ATM om het op te nemen. En voordat je het in handen hebt, is er alweer een bedrag vanaf. Voor de banken zijn daar reden voor. ATM'ers moeten worden onderhouden, beveiligd en beheerd. Dat kost geld, maar de vraag is ook waarom. Laat me lasten even begaan. Waarom moet de klant steeds meer betalen om simpelweg over zijn eigen geld te kunnen beschikken? Het gaat misschien om een paar SRD's per opname, maar wie meerdere keren per maand cash moet opnemen, ziet het bedrag steeds terugkomen en het saldo verminderen. Want je wilt ook niet in dit veilig land met cash thuis zitten. Dus je neemt wat op dat moment nodig is. En ondertussen worden burgers op allerlei andere manieren geconfronteerd met kosten hoger voor het gebruik van financiële diensten. Voor alles lijkt er wel een tarief te zijn. En dan wordt ons ook nog verteld dat we vooral digitaal moeten betalen. Dan heb je dus helemaal geen overzicht meer, bedoelen ze. Digitalisering is niet het probleem. Het probleem is dat we steeds meer richting een samenleving worden geduwd waarin cash gebruiken geld kost. Terwijl alternatief digitaal betalen nog lang niet overal zo vanzelfsprekend is als men ons doet geloven. We zijn nog niet zo ver dat je werkelijk overal met het POS-systeem kunt betalen. Er zijn winkels, markten, kleine ondernemers en andere plekken waar contant geld nog gewoon nodig is. Niet iedereen beschikt bovendien over dezelfde mogelijkheden. Voortdurend digitaal betalen wordt dus lastig in Suriname. Dus wat moet de burger dan? Je geld op de bank laten staan en betalen om het te kunnen gebruiken. Of extra kosten maken om je contant geld, omdat je contant geld gewoon nodig hebt. Er wordt veel gesproken over de financiële inclusie en de digitalisering. Maar financiële inclusie betekent volgens velen ook dat iemand zonder onnodige drempels toegang moet hebben tot zijn eigen geld. Eens of niet eens? Ik hoor je graag. We gaan een leuk Spaans nummertje draaien. Na een niet echt de oude doos. Want het is inmiddels ook al 20 keer weer op een andere manier gemaakt.

0: Ja, wat een lekker vrolijk nummer, hè. Ja, als je goed kan dansen, dan voel je je happy in dit soort muziek. Ik kan dat niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet ook niet, is dit nou een meringue? Is het een cha-cha-cha? Is het een guaracha? Minasabi. Misschien kunt u mij helpen van... Oké, we hebben een beller en die belt op tijd naar de muziek. Dat vind ik prachtig. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Hallo. Ik denk dat het probleem niet opgelost is.
1: Ja, hallo.
0: Jan, ik hoor je wel, maar jij hoort mij niet.
1: Hallo.
0: Ja, het probleem is dus niet opgelost. Ik denk dat het kastje nou een vervanging
1: Hallo.
0: is. Jan,
1: Uw telefoon doet dat weer niet.
0: ja, ik begrijp het, Jan. Je hoort mij niet, dat is bekend.
1: Nu hoor ik je wel.
0: Nu hoor je me wel.
1: Ja.
0: Hoe is dat mogelijk?
1: Ja.
0: Hoe is dat mogelijk, Jan?
1: Kom door het weer.
0: Het komt door het weer, zei die oude man. Je gaat je gang, Jan.
1: Allereerst de mensen en de luisteraars. Ik hoorde je een lied draaien, Bigger Baba, Bigger Mai.
0: Oh, je spreekt het goed uit.
1: Ja, het is mijn oertaal.
0: Ja, vroeger, maar je spreekt het al lang niet meer, volgens mij wel.
1: Oké, ja,
0: Enkele
1: dat
0: keer.
1: tijd hebben we.

0: Want je spreekt veel Nederlands, vind ik. Ik hoor je ook niet vaak Surinaams praten.
1: Nee, ik kan alle talen.
0: Behalve betalen,
1: beetje, hè? Beetje Engels, Nederlands.
0: Mooi.
1: Salami.
0: Sarnami.
1: Saladang.
0: Wat is Sarnami eigenlijk? Een mix van Hindu en...
1: Sarnami is Hindoestaans. Dat wordt nu Sarnami genoemd. Vroeger was Hindi of Hindoestaans genoemd.
0: Ja.
1: Maar een meneer had in de jaren 70 gezegd dat het geen Hindi is, maar afgeleid van Bhojpuri. Dat is een taal in Bihar.
0: Zo.
1: En hij gaf het de naam Sarnami, omdat het in Suriname werd besproken.
0: Mooi.
1: Maar bigger Baba en Mai, wat zeggen? Baba en Mai zijn boos.
0: Mm-hmm.
1: En hier zie ik Baba, Jack Menke is ook boos.
0: Oké.
1: Offshore olie en oliedom heet. Suriname op pad naar schijnwelvaart. Ja, ik denk dat deze meneer, ik kan hem begrijpen hoor. Hij heeft waarschijnlijk Ingi roots.
0: Yeah.
1: Want al zijn stukken is tegen offshore en goud en wat er niet meer in het binnenland wordt gezocht. Hij vindt dat de biodiversiteit, daar moet de Surinaamse overheid zich richten.
0: Mm-hmm.
1: Want olie en goud die raken een keertje op.
0: Uiteraard.
1: Maar schoon lucht en biodiversiteit kan je veel meer verdienen. En daar ben ik met hem eens. Maar ja, Suriname weer sinds 1980. Meneer Jarab begonnen was met
0: Saramaka,
1: staatsolie.
0: Staatsolie, ja.
1: Wil Suriname zich verrijken met olie.
0: Maar dat zal ook gebeuren, denk ik hoor. Ik denk dat er voor zo'n kleine bevolking wel genoeg in het vat zit, toch?
1: Voor korte termijn zal het wel zo zijn. We waren verrijkt door plantage, koffie, cacao, later reis.
0: Ja, maar dat is de slaaf aan.
1: Hoe heet het? Banaan en al dat soort grote stapelproducten die naar Europa kwamen.
0: Ja.
1: Daarna hebben we gehad bauxiet. Daar hebben we flink van geprofiteerd. Onze generatie.
0: Mm-hmm.
1: Maar uiteindelijk een jaar of 5-6 geleden of langer, bestaat die bauxietindustrie niet meer in Suriname.
0: Nee, ik heb begrepen dat er wel weer bedrijven zijn die er belangstelling in hebben.
1: Ja, dat zei
0: Chinezen, hè?
1: Meneer Chan, Weiland Chan ook. Maar toen vond men in Suriname dat dat niet kon. Want het is een NPS-baby.
0: Oh?
1: Als je mijnbouw gaat, dan moet je niet zonder toestemming van NPS. En de vorige regering wilde met Xin Jinping, of hoe ze heette, het West-Suriname-project weer beginnen.
0: Ja, klopt. Maar dat is ook mislukt.
1: Maar toen kwam die ruzie tussen VAP en mevrouw Hertelt en NPS ging uit de regering.
0: Mm-hmm.
1: Dus nu zijn ze weer erin. En af en toe lees ik dat ze weer tussen neus en lippen hoor je dat West-Suriname weer gestart mag worden.
0: Ja, het kan kapitaal verlies worden. Er is al zoveel geld daar zo verloren gegaan.
1: Nou, dat is heel jammer. De staatsgreep.
0: Ook, onder andere.
1: Heeft toen in 80 heeft meneer Chena Sen onder druk van Nederland. Want Nederland was ook er tegen. Pronk toen minister in 75. Die vonden dat het economie, hoe heet het? verdragsmiddelen niet daaraan besteed mocht worden.
0: Ja, maar Jan, we gaan er een beetje eruit voor het eerste uur.
1: Oké.
0: Okay. Het is, we hebben nog 3 minuutjes.
1: Nou ja, in die 3 minuten wil ik zeggen van, ik lees een stukje, maar ik vraag me af waarom men dit doet.
0: Waarom
1: met een
0: men
1: joint erbij is het altijd zonnig, rikkeleek. Waarom moet je dat bijhalen, zo'n krant? Men schrijft toch ook niet als die grote Nederlandse feesten zijn, Lowland, dat daar ecstasy in pakken wordt verkocht.
0: Nee. Maar, nou, misschien kunnen we in een tweede uur daar weer over gaan brainstormen.
1: Dan kom ik, ja? Met u.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van twee bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Jabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne.

0: マ・レイディオ。
1: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
2: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Vrijdag 28 augustus 2026, Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum, Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Live performance, Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

prachtig cultureel muziek. Pasahe, me pasahe. Megobar, mamaudi. Of iets dergelijks. Ik kan het niet precies weer uitgeven, maar in elk geval, we gaan moeder groeten in het Nederlands vertaald. En de ritme die erbij hoort, dat is zo aantrekkelijk. Dat, ik kan bijna hier niet rustig op mijn stoel zitten, moet ik u eerlijk zeggen. Mijn handen bewegen, mijn voeten bewegen, maar ik moet voor die microfoon blijven zitten. En ik geniet er dus rijkelijk van. Ik laat nog een stukje horen uit deze. Volgens mij was er nog een LP uit 1984, de 12-inch Maxi. En daar zijn deze liederen op verzameld. Wilt u dus een cultureel middagje of avondje hebben? Ga naar Maisa Pasa Mi Pasa. Ik kom even langs.

Jette, de premier van Nederland, heel dichtbij, het begrotingsjaar komt aan. En hoe staat het in ons geliefde Suriname? Na een jaar regeren, dan komt er even weer een berichtje binnen, dat is niet zo leuk. Na een jaar regeren is het tijd voor een eerste balans. Niet op basis van verkiezingsbeloften of persberichten, maar op basis van wat burgers zien, horen en ervaren. Mijn conclusie is somber. Het eerste jaar van de regering Simons Rusland wordt gekenmerkt door een gebrek aan transparantie, onvoldoende bestuurlijke daadkracht. En dan moet ik eventjes weer op de read-versie drukken met een toestemming. En het gaat dan zeker verder, maar u moet even geduld hebben. Het zijn lastige tijden met reclames, et cetera. Ieder krant, ieder nieuwsbericht wil een stukje reclame toevoegen, zodat ze je portemonnee een beetje leeg kunnen trekken ook, toch? Sasa Neuroko. Onvoldoende bestuurlijke daadkracht en een opvallend onvermogen kritiek serieus te nemen. Dat begint bij de communicatie. Persconferenties zouden het moment moeten zijn waarop de regering verantwoording aflegt aan de samenleving, de journalisten, vertegenwoordigers, et cetera. Immers, de vragen die onder de bevolking leven, dat is niet mals. In plaats daarvan lijken de persconferenties steeds vaker zorgvuldig geregisseerde evenementen waarbij de controle belangrijk is geworden dan informatievoorziening. En dat doet het volk geen deugd. Het systeem waarbij journalisten slechts één vraag mogen stellen illustreert dat treffend. Zonder de mogelijkheid om door te vragen blijven ontwijkende en onvolledige antwoorden vaak onweersproken. Dat beperkt niet alleen de journalistieke controle, maar uiteindelijk ook het recht van de burger om volledig geïnformeerd te worden. Ook de beantwoording van vragen roept steeds vaker frustraties op. Concrete vragen volgen geregeld lange uiteenzettingen waarin veel wordt gezegd, maar weinig wordt beantwoord. Tegen de tijd dat een journalist verduidelijk wil vragen, is de volgende al aan de beurt. Zo ontstaat eerder verwarring dan helderheid. Opvallend is ook bovendien dat de houding van verschillende bewindslieden ten opzichte van de kritiek. Zelf-evaluaties zijn doorgaans lovend, terwijl kritische geluiden regelmatig worden weggezet als ongefundeerde of afkomstig van mensen met verkeerde bedoelingen. Ja, aldus het dagblad De West. We gaan terug naar de muziek. En een van mijn favoriete nummers wil ik even laten horen. En dat is dus van mijn favoriete zanger ook, moet ik zeggen. Grote bewondering voor deze blinde man. En dat is niemand minder dan Stevie Wonder. En Stevie Wonder zingt voor ons I Just Call to Say I Love You. Dus reken maar, als ik je nu wel, dan ga ik je één ding zeggen. I just call to say I love you. Really, I mean it. Ik ga bellen. Nu. Nee, dan staat er nog op de achtergrond het Surinaams muziekje. Die moet ik even uitzetten, dat is een beetje dom van mij. Maar waar staat die nou? Hier. Die moet ik dan uitzetten en dan gaan we naar Stevie Wonder luisteren. Dit keer op een goede manier. Alsjeblieft.

Peng, peng, peng, peng, peng. Prachtig nummer, hè? Vindt u ook niet? Ja, als u het graag een keer weer horen, dan belt u gerust naar de studio op 020-471-4291. En dan zorg ik dat ik het voor u herhaal. Ik hoop dat ik allemaal duidelijk overkom. Ik zie dat mijn lampjes goed uitslaan, want het schijnt dat wij toch een beetje met een toog snelheid naar binnen komen. Soms lijkt het alsof wij een race houden tegen de klok. Maar, wat zegt Staarnieuws over de heer Jack Menke? Terwijl offshore oliegiganten en Suriname counterparts economische groei en hardware, olieplatformen, oliereserves en de logistiek benadrukken, is het vertrouwen in de politiek en extractieve instituten reeds jaren tot bijna nul gedaald. De offshore oliewinningen zal de zoveelste golf van schijnwelvaart met nieuwe elites voortbrengen zonder ontwikkeling. Daarentegen zal Suriname met hernieuwbare bronnen in harmonie met de natuur als pijler en inclusieve politieke, economische en educatieve instituten succesvol ontwikkeld kunnen worden. In tegenstelling tot de extractieve instituten met niet hernieuwbare mijnbouw als speurpunt. Suriname kan met de hernieuwbare bronnen als hoogste prioriteit ontwikkeling realiseren in plaats van zich te laten meeslepen in een terugkerende mijnbouw. Aanhangwagen met groei zonder ontwikkeling. Aldus de heer Jack Menke, ook een oude rat in het vak. Dus hij zal het misschien wel beter weten als ik. Prachtig. En ja, wat moet ik zeggen? Volgens mij is het meneer Steve Meijer die ook een stuk in de krant schreef van iedereen in Suriname is corrupt. Nou, daar word je toch even stil van. Het lijkt alsof

0: En iedereen een slechte mening heeft over zijn eigen land. En een goede mening begint bij jezelf. Doe er wat aan. Wat zou jij willen veranderen in Suriname, zou ik deze meneer willen zeggen. Want ook dat boek van Julian Witt, dat herinneren we nog allemaal. Het komt nooit meer goed in Suriname. Vond ik een verschrikking. Ik denk dan altijd, hoe durf je dat? Hoe durf je zo negatief over een land te schrijven? Er worden steeds mensen geboren. Er komen steeds nieuwe regeringen. Suriname kent een goede democratie, dat moet ik eerlijk zijn. Ik hoop dat u het ook met mij eens bent. Er worden verkiezingen gehouden. Er is een parlement en er is een telefoontje. En ik ga nu naar het telefoontje. Goeiedag, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Jan.
1: Nou, over corruptie gesproken. Ik ben net begonnen.
0: Met corruptie. Ben je ook corrupt dan?
1: Ja.
0: Zo. Ja, nee, met een grapje.
1: Ik heb mij verrijkt met corruptie.
0: Nou, met grap. Ja, klauwloos aan heren. Daar staat de politie voor de deur.
1: Nou, van mijn maal is gekomen.
0: Ja, nou? Nee, ik ken je niet zo, Jan.
1: Meneer Haagmat is gepromoveerd toen hij nog leefde. En de titel was Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname.

0: heb geen darmen. Zes de plantage, economie, slavernij en ga maar door. Dus het, het is niet iets van nu.
1: Nee, nee, Kudup is voor alle tijden, hè? Dat is eerlijk. Nee.
0: Meneer Hakmar leeft niet meer.
1: Nee.
0: Maar het is een goed boek. Hij is gepromoveerd erop, dus het
1: mooi.
0: Is niet dat hij het uit zijn duim heeft gezogen. Want als je op gepromoveerd bent, dan sta je voor een commissie aan, bij de promotie van professoren.
1: Okay.
0: En dat heeft hij goed gedaan. Ik weet niet of je hem gekend hebt. Ik heb hem ook gekend.
1: Ik heb hem gekend, ja. Hij heeft hier in Zuidoost ook gewoond, hè?
0: Wat zei u?
1: Hij heeft hier in Zuidoost ook gewoond.
0: Maar dat weet ik
1: het
0: niet.
1: Het waren twee broers, volgens mij was hij een tweeling. Ja,
0: als ik me niet vergis. Twee broers, dat was van een grote familie.
1: Ja, eentje was een tweeling. Kernkamp weg, zorg.
0: Oh. Ik ken hem en zijn broer Jan. Die was vakbondsleider. En in 80 moest hij vluchten naar Nederland.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Hij is naar Venezuela gegaan, geloof ik.
0: Wat zei je?
1: Hij is eerst toch naar Venezuela gegaan en daarna is hij naar Europa gekomen.
0: Ik weet, meneer Wijntuin was ook in via Venezuela. Hmm. Maar van meneer Jan Hartman weet ik niet. Ik ken die Jan en meneer...
1: Het waren oude sorgoboys, hè?
0: André. Nee, ze waren van Abra Barocci.
1: Nou, ik heb een haakmat volgens mij. Ja, Kernkamp nee, weg daar.
0: Misschien later.
1: Misschien later, ja.
0: Dat was
1: een
0: typisch Abra
1: Barocci boy. Oh, dat zal Norman van Gom wel goed hebben gekend.
0: Nou, maar Van Gom is jonger, dus ik weet niet. Toen zat hij, is volgens mij is André Haakmat hier jong gekomen. Voor de studie.
1: Het zou kunnen.
0: En toen in de jaren 60 was hij ook lid. Van Suriname.
1: Oh ja? Oh, daar heb je hem goed gekend.
0: 60, ja.
1: Want jij bent een echte on-Suriname man, hè?
0: Wat zei u?
1: Jij bent een echte on-Suriname man.
0: Nou, echt. Ik heb... Nou.

0: Adelman. Samen voor het small hebben ze, je weet in Suriname, ze, als mensen samenwonen niet getrouwd, dan zeggen ze, ze wonen in concubinaat, hè?
1: Ja, ik had even een bezoeker. Ik moest even wat zeggen.
0: Okay.
1: Ga je gang, Jan.
0: Die mensen die in Suriname in concubinaat leefden. En toen had een van die scheepvaartmaatschappijen hier, één of twee Surinamers gehaald hier. Om in de las en dan weet ik, scheepboot te werken. Maar de Nederlandse overheid of hier herkende concubinaat niet.
1: Ja.
0: Dus die mensen die waren hier gekomen, die mannen, hadden een vrouw en kinderen. Maar ze konden hier niet een kinderbijslag voor hun kinderen krijgen. Of alle soort pensioenen, mocht er iets gebeuren voor een vrouw of kinderen, minderjarige kinderen. En toen hebben deze twee heren als student, na opdracht van het bestuur van Suriname toen, de zaak onderzocht en voorgelegd aan de Nederlandse staat dat het een erkend systeem is in Suriname. En zo hebben ze voor die mannen die hier toen kwamen, voor kinderbijslag en eventueel als de vrouw of hij, als zij, de mannen kwamen te overlijden,
1: yeah,
0: en de vrouw een pensioen, weduwe pensioen konden krijgen. Mm. Dus dat heeft hij niet geschreven, maar dat weet ik.
1: Oké.
0: Okay. Toen ons Suriname 70 jaar zou worden, is er een bulletin uitgegeven door ons Suriname.
1: Yeah.
0: En ik had al die stukken die kwamen van alle oud-bestuursleden moeten typen. En meneer Gessel, die stuurde vier bandjes. In plaats van dat hij het schreef, stuurde hij vier bandjes. Dus ik moest alles beluisteren en typen.
1: Okay.
0: Meneer Zetny was ook hier in Nederland toen. Die schreef met een potlood. Dus wat ik niet, als ik het getypt, soms was het onduidelijk.
1: Hmm.
0: Maar hij had net een kantoor hier geopend met zijn zoon, daar ging ik naar hem toe. In de James Wattstraat in Oost. En nou, hij had een heel goed stuk geschreven. En toen zei ik hem tegen Jules, waarom ga je niet een boek schrijven over jouw politieke inbreng in Suriname? En zo is hij begonnen met zijn boek, een boek te schrijven over de politiek in Suriname. Dus deze heren, en die ik nu noem, die hebben goed werk gedaan. Zowel
1: nou, dat hoor ik, ja. Deze verhalen ken ik natuurlijk niet.
0: Nee, deze heren hebben goed werk hier gedaan. Tijdens hun studie, meneer Heerstel, Gessel, Frits Small, Hugo Kooks.
1: Yeah.
0: Noem maar op, er zijn een scala. Jane Weidenbos, mevrouw Jane Weidenbos, noem maar op. Dus in Suriname heeft een belangrijke rol in de decolonisatie van Suriname. Hier in Nederland en via de leden die teruggingen, Bruma, allemaal in Suriname een belangrijke bijdrage geleverd.
1: En wel Suria, heb je die nog gekend?
0: Ja, ja, ja. Wel Suria was...
1: Daar kom ik vaak.
0: Mijn tweede werkgever.
1: Oh ja?
0: Ja, ja. Ja. Kijk, ik was lid van Suriname. Maar ik werkte... De stichting Wel Suria was mijn werkgever. En ik werd gedetacheerd naar de Vereniging van Suriname, het gebouw. Want het gebouw was eerst onder beheer van Welsuria.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nee,
1: ik weet dat ze het voor een prikje gekocht hebben, toch?
0: Nou ja, dat is niet waar. Kijk.
1: Het symbolisch bedrag dan?
0: Ja, nou kijk, ik ga je vertellen.
1: Vertel.
0: In 86 was die vloer, trap, kozijnen, ramen en het dak lekte. Toen ben ik naar mijn grondbedrijf was beheerder geweest.

0: gewezen en onderhandeld met grondbedrijf, met de gemeente. Jan Schever was toen wethouder. En uiteindelijk in 1991 werd het gebouw overgeheveld naar stadsdeel Oost. En daar zat mevrouw de Koning als stadsdeel voorzitter. Toen hebben zij gesteld, ze hebben berekend wat het zou kosten om het pand te renoveren. En toen hebben ze een voorstel gedaan om het pand symbolisch voor 1 euro te verkopen.
1: Ja, toch? Nou, dat is me bekend.
0: Met die verstande dat ons Suriname al die mankementen moest gaan renoveren en een lening moest nemen bij een bank.
1: Ja.
0: Dus het is, mensen zeggen ja, denk je zeg maar euro. Denk je zeg maar euro naar alle achterstallig onderhoud.
1: Ja, ik weet wat het gebouw nog uitzicht.
0: Ja. Ik geef het nu door.
1: Ja.
0: Omdat de mensen die toen onderhandelden, het bestuur daar zat, Hugo Cooks, Delano Feira Weilen, Rajan Bika.
1: Zo.
0: En Weilen, Rajan Bika en mevrouw Conchita Landbrug. En ik was de medewerker.
1: Mm.
0: En vaak deze mensen konden overdag door studie of werk niet naar die zittingen of naar de instanties gaan om over de zaak.
1: Het is een leuk verhaal, bedankt.
0: Oké, maar goed, je had het lied Tiger Baba, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Het is niet een lied van Trafasioor.
1: Nee, klopt.
0: Romeo Dunk heeft het gezongen.
1: Maar het is ook van een of andere oudheid uit India overgenomen.
0: Ja, nee, maar Romeo Dunk en Rudy Tangali, die hadden het in de jaren 50, 60 al, of tegen die tijd in Suriname. En Romeo Dunk, kan je toch?
1: Ja, ik weet wel wie hij is, man.
0: Hij is overleden, een tijdje.
1: Hij
0: was een zanger.
1: Kan niet zeggen dat ik hem goed gekend heb, hoor.
0: Nou, hij was een zanger en het laatste wat hij deed was bij Riels en lang jongeren daar.
1: Ja.
0: Zangles en muziekles gaf hij voor dat hij stierf.
1: Oké, mooi.
0: Oké, dat is mijn tweede.
1: Bedankt Jan, en zometeen heb je hier de directie zitten. En bewaar dan
0: een tweede belletje. Ik bespaar één voor de nakomer.
1: Oké. Bedankt voor het meedoen. En ik wens je nog een mooie dag. Hè? Ja, Purple Rain. Purple Rain is ook een van mijn favoriete nummers die ik je nu zal laten horen. Een liedje met een respect naar zijn vader toe, heb ik begrepen. Laten we eens gaan luisteren naar Purple Rain. En dat is van niemand anders dan Mr. Prince. Prachtig nummer.

Ja, aangezien het toch wordt. Sorry, ik was eventjes aan het babbelen met de luisteraars. Wat gasten hier binnenkomen, heb ik besloten wat meer muziek te draaien. En dan gaan we dus luisteren naar Dinsdag Koekeroe. Die heb ik net laten horen. En een heel oud nummer waar ik nog steeds veel bewondering voor heb, is van Clarence Carter, The Few Troubles I Have. Het is zo'n fantastisch nummer. Die wil ik u zeker niet ontnemen. The Few Troubles I Have. Normaal zou dat niet.

vijf minuten voor de klok van vier. En met deze neem ik dan afscheid van de studio. Mijn opvolger is de directeur hemzelf, die u verder gaat plezieren met wat nieuws en muziek. Ik dank u voor het luisteren en ik wens u een hele fijne avond toe. Tot de volgende keer. Hoedie hoedie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie School in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance School, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie School in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haa was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Fans presents vrijdag 28 augustus 2026 Ladies Night, het Events en Congrescentrum Ronneweg 12 tot 14 1043 AH Amsterdam. Live performance Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Like a sensor to keep their plants alive. Work at our bank. Also for IT pros who want to work...

0: er ergens een concert van iemand.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik kon 7 dagen in de week, als ik wil, gewoon concerten bezoeken. En zo kom je mensen tegen.
1: Ja.
0: En zo heb ik nog steeds met... En ik kan me nog dat voorval herinneren. Destijds in Haarlem, dat ik tegen een vrouwtje aanliep. Ik heb nog steeds contact met haar. En dan praten we echt hier 1982, 83. Ja.
1: Zo. Nog steeds contact?
0: Nog steeds contact, ja.
1: Mooi hoor. Nee, maar goed, je bent bezig. En het leuke ervan is dat je nog steeds actief bent. Het is je hobby, je passie,
0: ja.
1: Je lust en je leven. Mm-hmm. En je doet het graag ook nog.
0: Zeker.
1: En dan komt Norman om de bocht nu. Hij zegt van, maar ja, iemand die gepensioneerd is, 1 keer in de week, maandag, op een andere zender is. Ja, wat doet hij met de rest van zijn tijd? Maar het heeft zijn tijd zat over. We kunnen gaan onderhandelen.
0: Denk je dat?
1: Wat doet hij? En hij woont in de buurt ook nog. Aan de overkant van Maart Studio woont hij.
0: Ja, klopt.
1: Nou, makkelijker kan het niet.
0: Ja.
1: Dit is gewoon ja zeggen. Wanneer kan ik beginnen?
0: Nee, ik heb altijd een volle agenda. Als je nagaat dat ik soms met mijn vriendin moet overleggen, laten we even de agendas naast elkaar leggen, want anders zien we elkaar niet.
1: Ja.
0: Dus
1: ja, is waar.
0: Er wordt altijd wel aan mij getrokken. Kan je dit, kan je dat? Ik moet wel zeggen, in het begin van mijn loopbaan had ik natuurlijk heel veel vrienden.
1: Mm.
0: Maar naarmate je ouder wordt, wordt dat
1: minder.
0: Maar je leert ook, mijn moeder zei altijd, je vrienden moet je zelf uitkiezen. Dus niet dat jij uitgekozen wordt, mm-hmm. maar dat je ze zelf kiest. En ik heb nu een viertal mannen om mij heen waar ik van zeg van, ja, het is goed zo. Sommigen ken ik al dik 40 jaar.
1: Zo.
0: Ja, dat is mooi. Als er wat met me aan de hand is, dan staan ze ook naast mijn bed.
1: Mooi zo.
0: Om maar wat te zeggen.
1: Heel goed. Dat is goed zo. Het is een kleine groep hoor. 4.
0: Ja.
1: Maar zeer gehecht.
0: Hecht, die groep van 4. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Zeker.
1: Okay. Mooi. Vakanties. Laten we het over Dibu gooien. Zelfs Suriname. Wanneer ben je voor het laatst geweest?
0: Maar, waarom vraag je me daar maar?
1: Ik zou het moeten vragen. Ik ben een Surinamer.
0: Ik ben een Surinamer, maar de dag dat ik hier dus gekomen ben, 20 januari 1971, dat was ook de
1: laatste keer. Oh, daar is er
0: sprake
1: van vliegangst.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oh nee, want je gaat naar Atlanta.
0: Ik ga naar Atlanta. Ik zit heel vaak in Azië.
1: Mm-hmm.
0: Omdat Azië heeft me altijd aangetrokken. Natuurlijk nu Amerika minder door dat hele Trump effect dat ik zeg van mijn leven is nog te belangrijk om daar te gaan en dan bijvoorbeeld een kogel te krijgen.
1: Ja. Maar aangezien je inderdaad ook het leuk vindt om te reizen, heb je een plaats van bestemming waarvan je zegt van Azië heb je gezegd, maar een plek, een specifieke land waarvan je zegt van daar raad ik de luisteraars van Maart aan om eens een keer te gaan bezoeken.
0: Vietnam, maar ook Thailand, zeker. Bij mij is het begonnen in Hongkong. Dat ik daar ook leerde wat nederigheid is.
1: Hongkong?
0: Hongkong. En dat had ook te maken met werk. Maar dat je dan toch de andere kant ziet van de mensen die zich altijd zo gedwee gedragen. Dat ik denk van, oké, dit is een andere cultuur.

0: zij passen zich altijd heel makkelijk aan. Mm-hmm. Maar wij, een mooi voorbeeld, als je naar Spanje gaat en je ziet een Chinees daar, spreekt die Chinees Spaans.
1: Mm.
0: Toch?
1: Mm-hmm. Klopt.
0: Als jij de rollen omdraait en jij gaat naar Spanje, wat ga jij het eerst spreken? Spaans of Engels?
1: Engels.
0: Dat bedoel ik.
1: Mm.
0: Die Chinees, die gaat die taal leren.
1: Ja.
0: En dat hebben wij niet. Zeker.
1: De Chinees past zich aan. Aan de omgeving en de situatie.
0: Ook, ja, ja, ja. Suriname ook.
1: Ze gaan in de moeilijkste weken hun winkels openen.
0: Openen.
1: Ja. Klopt.
0: Weet je, niet dat ik daar echt in geïnteresseerd ben, maar zo probeer ik dus ook cultuur te snuiven, zoals ik het noem. Ik kom ergens en ik kijk, hoe leven ze daar? Dan ga je gewoon in gesprek met de locals.
1: Mm.
0: En daar kan je heel veel van leren.
1: Luisteraars, ik moet u wat verklappen. U bent nu aan het luisteren. Een gesprek tussen Benny Brown, radioman. Voor jaren 80 tot nu toe. Hij vertelt over zijn periode, maar ook over andere zaken. Maar u heeft een gedeelte gemist. Omdat bij de overdracht ik niet op een juiste knop heb gedrukt.
0: Oh.
1: Maar gelukkig, het is opgenomen. En we gaan het herhalen. Dus niets is verloren gegaan. Alleen heeft u een gedeelte van het gesprek gemist. Benny Brown is een, ik heb het al gezegd, radioman. Maar daarnaast houdt hij ook van andere zaken, waaronder eten. Wat eet hij het liefst?
0: Wat eet ik het liefst? Thais eten vind ik lekker.
1: Mm-hmm.
0: Sushi. Daar zou je me voor wakker kunnen maken in elk geval. Maar ik ben niet zo veel eisend meer qua voeding.
1: Okay.
0: Puur en alleen omdat ik ook aan mezelf moet denken. Ik heb altijd een arts gehad die tegen me zei, let op het zout, let op het zout.
1: Ja.
0: En ja, als je ouder wordt, dan moet je dus inderdaad op dat soort dingen gaan letten.
1: Okay. We gaan kiezen voor een stukje rust. En het is jouw specialiteit ook, als ik de naam zeg, Bobby Womack.
0: Weet je wat? Wacht even met die plaat, hè? Er was een artikel over Bobby Womack, ik denk een week geleden, in een Amerikaanse tijdschrift of krant. En ik postte een bericht daaronder van, wisten jullie wel dat Bobby Womack een verhouding had met de vrouw van Sam Cooke? En 3 jaar later, nadat Sam Cooke overleden was, dat hij met haar trouwde. En pikant detail, Bobby Womack had kleren van Sam Cooke aan.
1: Ja, tijdens zijn huwelijk met zijn vrouw.
0: Ja.
1: Erg, deze Bobby Womack. Maar hij heeft aardig wat slagen gehad, hoor.
0: Ook.
1: Hij werd geboycott. En die broers van Bobby Womack, van Sam Cooke, mm-hmm, zijn hem gaan opzoeken in een hotel. In elkaar geslagen ook nog.
0: Waarom denk je dat hij dat plaatje gemaakt heeft? I wish he didn't trust me that much or so much.
1: Ja.
0: Het gaat over die relatie met die vrouw.
1: Mm. Maar laten we eerlijk zijn, het was een pijnlijke situatie.
0: Ja, absoluut, maar
1: ze waren goede vrienden.
0: Goede vrienden.
1: Bobby Womack en Sam Cooke.
0: Ik ga niet te veel vertellen, maar anno 2026 gebeuren dat soort dingen nog steeds.
1: Ja. Ja.
0: Dat kan ik zeggen.
1: Jongen, die Bobby Womack, maar muzikaal gezien is hij sterk.
0: Oh, zeker. Mensen moeten eens naar Harry Happy gaan luisteren. Of,
1: dat ook nog.
0: Het cyclus, of trilogie moet ik zeggen, van The Poet, album. Nou, dan doet hij ook zijn verhaal over. Ja.
1: Dit was een geweldige.
0: Absoluut.
1: En het wordt nog steeds nagezongen door de nieuwe generatie.
0: Die weten niet waar het over gaat.
1: We gaan even luisteren naar Bobby Womack en zijn zo terug.

0: favoriet van de acteur, comediant Richard Pryor. Mm-hmm. Zijn favoriete nummer is dit. De If You Think You're Lonely Now, Wait Until Tonight.
1: Precies.
0: Prachtig nummer. Goed gedaan. En wanneer ik hem hoor, moet ik ook denken aan iemand die je misschien ook gekend hebt. Dat is Ed Verveer. Discjockey geweest in Club Fantasy Ebony aan de Lijnbaansgracht daar. Die is er niet meer. Een paar maanden geleden, vier maanden geleden, is hij overleden. Ed Verveer, discotheek Fantasy Island was het. Heb je hem gekend?
1: Nee.
0: Oh, dat is een mooie. Hij draaide ook dit soort muziek. Ja. Vaak ook hoor. Bobby Womack draaide hij grijs. En Henk Saruku, onze collega, die is er nog. Maar Ed Vermeer, Verveer heet hij. Anno de Moro. Dan weet u dat, luisteraars. Een keer gaan we aandacht aan hem besteden. Want hij heeft mooie muziek afgedraaid toen ook. Mensen verliefd laten raken op elkaar. Kinderen zijn geboren. Alles aan Ipsa op de muziek van Ed Verveer. Maar goed, dat nog een tralesie. Zijn er ontwikkelingen die je nauwlettend volgt? Ook AI heeft zijn intrede gedaan in de muziekwereld.
1: Ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Kijk, ik heb er zelf weinig mee te maken. Maar het kriebelt wel natuurlijk, zeker nu. Ik zou natuurlijk gewoon vandaag vanaf 6 uur een programma hebben. En dan zou ik AI daarvoor kunnen inzetten. Mijn stem, je merkt het toch niet.
0: Je meent het.
1: Ja, dat kan allemaal. Ja.
0: Maar dat is niet mooi meer, toch? Is naar hoor naar spot toe, toch?
1: Ja en nee. Als je een keer niet kan, is het natuurlijk een oplossing, hè?
0: Ja.
1: Om die continuïteit te waarborgen. Dat gewoon je programma blijft doorgaan.
0: Ja.
1: Maar om je een voorbeeld te geven. Mariah Carey, die heeft nu zelf een verzekering afgesloten. Om te voorkomen dat haar stem door AI gebruikt gaat worden.
0: Zo.
1: Waar gaan we naartoe?
0: Zo. Ja, er zijn mensen die dat leuk vinden, die ontwikkeling. Maar er zijn ook anderen die zeggen van, no man, muziek is iets anders, is een gevoel.
1: Precies.
0: Maar nu wordt het, Milosabi, ik weet het nog niet. Ik weet niet aan welke kant ik nog moet gaan staan. Want ik hoor heel veel op YouTube langskomen artiesten die denken van, nee, is dat waar? Kan het kloppen? Nee, ze maken ook remakes, hè, van bekende nummers.
1: Ja.
0: Waarvan ik denk van, hey, prachtig, leuk gedaan. George Benson en Michael Jackson zouden dit leuk vinden. Ja, samen iets hebben gedaan. Maar Ivor Kodapi.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar soms is het ook te controleren. Weet je, ik bedoel, vroeger hadden we Google niet om dat soort dingen te controleren. Maar als je handig bent of slim bent, dan kan je altijd of de artiest pagina. Meestal is dat wel een .com die je dan moet benaderen. Dan kan je nagaan of die persoon daadwerkelijk iets nieuws heeft uitgebracht of niet.
0: Oké. Benny, we zijn bijna aan het einde van ons gesprek. Dit is gewoon een introductie, hoor. Dus dit is om je de sfeer te laten proeven. Je woont aan de overkant hier ergens in de buurt.
1: Ja.
0: We gaan onderhandelen. En dan kom je deel 2 vertellen, deel 3, deel 4, deel 5 en deel tanfassie.
1: Nee,
0: ja, leuk dat je bent gekomen. Leuk waarmee je bezig bent. We houden contact. Je ziet de situatie, Mart. Ik heb je gebracht ook naar Reigersbos. Dat heb je ook gezien.
1: Ja.
0: Ik heb je het verhaal verteld. Het is modern. De tijd. Je hebt onze personeelsleden gezien, die mannen. Digitaal mengpaneel daar. Dat is een hele andere situatie dan dit wat we nu hier hebben.
1: Maar alles valt te leren, hè?
0: Zo, dus zeg het ze nog eens een keer voor me. Vertel dat aan alle andere luisteraars.
1: Nee, maar ja, goed. Ik ben zelf ook met een kleine Alectootje begonnen. En ik weet niet of die naam in Valkenberg je nog zegt.
0: Ja,
1: maar daar werd het gekocht destijds.
0: Ja, Alecto.
1: Ja, maar nu zijn het echt de grote mengpanelen, DNR's. Beringer heb ik zelf een aantal van thuis staan die ik gewoon gebruik.
0: Ja, gewoon leren.
1: Ja.
0: Oefening, baatkunst.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Zo ben je ook begonnen.
1: Zo ben ik ook begonnen.
0: Ja. Ja. Die breed die dat stukje gekker uitknippen en mooie herhaling.
1: Voor die andere mannen die niet willen.
0: Mooi. En is er nog iets wat je zegt van dat wil ik ook even bespreekbaar maken, misschien voor een volgende keer, maar ik zeg het alvast. Noem mij een paar namen van die Disco Action Boys van jou toen. Zodat ze weten dat je niet hier namens jezelf zit, je, maar namens die hele crew.
1: Eentje is zo bekend, hè? In Papa Lodi, hey, bijvoorbeeld.
0: Reggae.
1: Met die reggae.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook Bob Henry gehad. Zeg jou niks.
0: Nee.
1: Maar als ik
0: Bob
1: zeg...
0: Bob Henry.
1: Ja, Bob Henry. Als ik zeg... Hij is directeur geweest van SLM, dan weet iedereen het.
0: Wat? Hans Huis.
1: Juist.
0: Ewald Hans Huis.
1: Ja.
0: Was this jockey bij...
1: Precies.
0: Oh ja, dat wist ik niet.
1: Nou, bij deze.
0: Oké. Okay. Ja, hij was ook een fanatieke muziekliefhebber.
1: Precies.
0: Ja. Sowieso.
1: Dus ik weet je, als ik zo kijk... dus Lodi... Bob Henry, we hebben natuurlijk James Henry ook gehad. We hebben John Henry hebben we ook gehad.
0: Ja, en een broertje van je was er ook.
1: Dat is John Henry.
0: John Henry,
1: dat
0: okay.
1: is mijn jongere broer die
0: dat
1: niet meer is.
0: Ja.
1: Maar, en hij was onder andere oprichter van Disco Action. Dus met hem moest ik onderhandelen voor wat hoort wat. Snap je? Dus zodoende ben ik eigenlijk in Radioland terechtgekomen. En ja, er kwam ooit iemand uit Boston, wil ik je nog meegeven, van JC Entertainment. Die kwam hier en zei van, I heard a lot about you. Hij had heel veel over mij gehoord. Mm. Ik had geen idee waar hij het over had, maar ik heb 3 jaar voor hem gewerkt.
0: Zo.
1: Met al die grote Amerikanen. Een Joe Jersey, een Mary J. Blige. Al die mensen die hij liet in Amerika het contract tekenen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar gold dan Amerikaans recht op. En die werden ingevlogen hier.
0: JC heeft Keith Sweat naar Nederland gehaald,
1: onder
0: volgens
1: andere.
0: Mij.
1: Ja.
0: Keith
1: Sweat,
0: ja. Freddie Jackson.
1: Ja, ook. Ja.
0: Mooi hoor.
1: Al dat soort dingen. Daar was ik dus heel dichtbij.
0: Mooi. Goed, je hebt nog veel meer te vertellen. Dus daarom is dit maar het begin van een langdurig proces, luisteraars. Benny Brown was in de studio van Maat. Hartelijk dank en we houden contact met
1: Dank
0: elkaar.
1: Dank je wel.
0: Graag gedaan hoor. Oké. Okay.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd, deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
2: Events presents vrijdag 28 augustus 2026 Ladies Night, het Events en Congrescentrum Ronneweg 12-14 1043 AH Amsterdam. Live performance Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2-4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en Congrescentrum Ronne. Ronneweg 12-14 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gua sernang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apir si maaf air grontapa lontu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi ating sobun soma no so December. Esi nangagaw bipoyula sa pagkara nangalanser Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middag

0: en zaterdag van 10 tot 1 uur 's middags. André Stoers, Around the World.
1: This is your captain speaking.
2: For

Bericht van overlijden. De heer Roy Frederik Hoahing. Met groot verdriet delen wij mede dat onze geliefde vader, man, broer, opa en oom, de heer Roy Frederik Hoahing, op maandag 10 augustus is heengegaan. Hij was zoon van Wijlen, Humphrey en Cornelia Hoahing. Geboren in Paramaribo op 2 februari 1947 en overleden op 10 augustus 2026. We zijn dankbaar voor zijn leven, zijn liefde en alle mooie herinneringen die hij ons heeft nagelaten. Hij zal voor altijd een bijzondere plek in onze harten behouden. Rust zacht, Roy. Je wordt gemist, maar nooit vergeten. Het afscheid van Roy vindt plaats op dinsdag 18 augustus om 12 uur in de aula van de Nieuwe Ooster Begraafplaats, Kruislaan 126, te Amsterdam. Na de afscheidsplechtigheid zullen wij Roy gezamenlijk begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Nieuwe Ooster Begraafplaats. Familie, vrienden en alle die Roy een warm hart toedragen, zijn van harte welkom om samen met ons stil te staan bij zijn leven, mooie herinneringen te delen en hem de laatste eer te bewijzen. Wat blijft zijn de herinneringen, de mooie momenten, zijn liefde en wie hij voor ons was, voor altijd in onze gedachten en in ons hart. Namens de nabestaanden Amina Hoahing, Hartju Utomo, Rivolino Hoahing en kinderen, Sheridan Hoahing en gezin, broers Benny en Gerold en hun gezin, zusters Joyce, Rosette en hun gezin, en Wijlen, Carlien, Siglien, Henry, Percy, Humphrey en Julien. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wens hen heel veel kracht en sterkte toe.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Lieve luisteraars, we zijn er nog. Ik ben er tenminste in participatie. We gaan nu naar de actualiteiten, nieuws, informatie. Dingen die u hebt meegemaakt, zelf hebt meegemaakt, gelezen of gehoord. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Martin die nu met mij van gedachten wil wisselen. Afgelopen vrijdag was het volgens mij. Toen hebben we Roy, alias Borger Breveld. Borger Breveld is zijn eigen echte naam. Herdacht en is gecremeerd. Hier in Nederland. Veel mensen dachten dat het in Suriname zou gebeuren. Dachten ze. Maar nee, de familie heeft besloten om het hier te doen. Klari, Roy, we kennen hem als een echte Surinamer. Njamasanti, Fusanata, kijk, hoe kan het op vrede? Maar toch, hij is hier begraven. En veel bekende Surinamers, waaronder Lachman, Henk Aaron, die zijn ook hier overleden. Hoor. Dus zo is een Surinamer, de bekende Surinamers. De nationalisten, die komen helemaal in Nederland. Sterven. Het gebeurt. Een groot taboe, het draait zo. Maar het was een mooie aangelegenheid. En mensen mooi in waardig hebben ze hem herdacht. Mooie beelden, mooie tories. Vooral zijn broer uit Suriname, die dominee, die heeft hem neergezet. Zijn dochter ook. Prachtig, Borger Breveld, een grootheid. We waren van plan, want hij, als jullie kijken op onze website, heeft hij daar mooie verhalen verteld.

0: verteld over toen hoe hij is begonnen. Alles meegemaakt, discriminatie, maar ook doorzetten. En hij zou een serie programma's voor ons maken. Over radio, televisie, vooral camerawerk. Hij was van plan om alsnog ze over te dragen. Maar noodlot, agwe. Dus, maar we blijven hem herdenken. En gedenken ook nog. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Dit is Maat Radio. Hallo, wie daar? Ik dacht dat u in de uitzending was, maar volgens mij is die storing nog niet verholpen. Dat u mij hoort, maar ik hoor u wel, maar u mij niet. Dus probeert u het nog eens een keer, Koluku, even naar dat te play. Dan Koluku voor moest doen, want anderen geven aan van, ja, je mengpaneel van Mart, dat ding bestaat al lang, 30 jaar. Ja, dat is nodig. Het kan. Maar, Koluku, gaan kijken waar we het vandaan halen. Want het gaat lukken. Het wordt tijd, inderdaad. Soms moet je meegaan met de nieuwe tijd. Maar ik heb gemerkt, en ik heb het meerdere malen herhaald, dat we in Reigersbos ook gebruik kunnen, mogen maken van een super deluxe studio. Maar die mannen van Mart, waaronder Norman ook nog, zijn nog niet in staat om dat ding te bedienen. Daar heeft Mart bij een jongen, ja. Nou, hier wiki lang kan dit toen lang op een uitzending. Of morgen langs Revi. De programmamakers nog maar gaan omdanging. Maar we gaan overwegen. Wie bent u? Welkom.
1: Dank u wel, met Jan.
0: Welkom, meneer Jan.
1: Nou, ik kwam erdoor. Dus het ligt niet aan het paneel.
0: Het ligt niet aan het paneel, nee. Je komt er wel doorheen. Dus ja. Net hadden we een stoorzender gewoon tussendoor. Dat kan.
1: Zou kunnen.
0: Maar ja, goed.
1: Weer kan ook een rol spelen.
0: Alweer? Zo?
1: Ja.
0: Alweer ik is aan schuld toe.
1: Nee, ja. Je kan storing hebben.
0: Ja, nee, maar goed. We hebben Jan in de uitzending. En Jan is meestal op de hoogte van alles wat er vroeger is gebeurd en nu.
1: Nou ja, wat nu gebeurt. Ik keek net naar interviews met laatste Kwaku. En iedereen vindt dat het door moet gaan. Maar de bezoekers dan, zowel man, vrouw, jongeren. En als het hier niet kan, zegt één persoon, dan moet het maar naar Almere. Ik denk dat dat een wensdroom zal zijn. Almere en Amsterdam verschillen. Kijk, de grootste groep mensen die naar Kwaku gingen zijn Amsterdammers. Er komen wel wat mensen van buiten Amsterdam. Maar Amsterdam is de stad of de burgers. Hier hebben Kwaku, zeg maar, al die tijd hoog gehouden. Maar we hebben nog niks gehoord van de leiding. Want twee weken voor het einde had mevrouw Foster en meneer Soekra gezegd dat ze zullen gaan onderhandelen met de gemeente. Dus ik weet niet of dat al gebeurd is.
0: Nee, volgens mij is het nog niet gebeurd. Het gaat even duren, toch? In oktober zouden ze terugkomen met een...
1: Oké, dan verhouden. Want gisteren was twee dagen het event Ricky Lake.
0: Ricky Lake, ja, klopt.
1: En Rijk hier leek, ja. Ik zag een artikel, ik had het al gezegd. Ze koppelen gewoon Rijk hier leek met Jonkos.
0: Oh.
1: Ja, in het parool.
0: Oh ja, het is reggae, hè? Reggae wordt vaak gezien.
1: Ja, maar
0: gezien.
1: Reggae is niet waar. Dat alle reggae mensen...
0: Nee, Jonkos, nee, dat is waar. Dat is niet waar, nee. Klopt.
1: Maar er wordt een stempel gedrukt op alle niet-westerse activiteiten.
0: Ja.
1: Of het nou Reggae Lake is, of Milan, of weet ik veel. Hoe ze maar allemaal heten. Er wordt een stempel gedrukt. Ja, ik heb het ook gezegd. Die Lowland, daar gaan duizenden mensen naartoe. Met hun...
0: pilletjes.

0: ecstasy.
1: Ja.
0: Maar dat wordt niet geschreven in de krant.
1: Maar van reggae league schrijven ze wel en vergelijken het met een Jonko festival.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Kijk, het is, ik ken heel veel mensen die van reggae lieder houden, maar nooit drugs hebben gebruikt.
1: Nee.
0: Kijk, en, er is een geschiedenis hoe het ontstaan is, reggae en die relatie in, met drugs in Jamaica toen. Meneer Hans Borger heeft daar een scriptie over toen geschreven. Had ik van hem gekregen, niet ik, van Suriname. Ik weet niet of die er nog is. Maar ik ben een stempel plakken op de, dat drugs. Andere festiviteiten heb je, zie je dat bier of hoe ze het noemen. Daar vloeien.
1: Ja, alcohol, ja, klopt.
0: Alcohol. En grote activiteiten. Maar goed, wij zijn een kleine gemeenschap, dus je moet het. Je moet het accepteren.
1: Maar wat vond je van het artikel zelf in het Parool? Negatief?
0: Nou, ze geven even aan. Ik heb het nog niet gelezen. Alleen de kop staat mij niet aan. Maar goed, ze hebben twee dagen, het weekend daar. Elk jaar is het. Ik hoop dat dat doorgaat ook volgend jaar. Want als de één niet doorgaat, dan zie je dat de mensen die het organiseren ook niet zo enthousiast. Kijk, Kwaku en Reggae Lake zijn twee niet te onderscheiden activiteiten.
1: Ja, ze verschillen van elkaar, hoor.
0: Ja, ze verschillen. Maar we weten allemaal, oud Kwaku, en toen ik ging, had je een speciale hoek daar voor reggae, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, Yvette en Soekera hebben een paar jaar geleden het ontwerp van de reggae leek geïntroduceerd en dat loopt die twee dagen. Dus laten we hopen dat dat blijft. En dat voor Kwaku wij van de gemeente nu iets moeten horen. En de stadsdeel. Want die zijn aan zet.
1: Ja, dat is waar.
0: Want die wisten dat als je rondom een evenementterrein. Wat al jaren, 50 jaar. Nu 51 jaar, denk ik, dat Kwaku daar gehouden wordt. En sommigen zeggen, ja, het is cultuur, het is wat dan ook. Dan hadden ze met het bouwen van huis daar rekening moeten houden.
1: Ja.
0: Maar dat hebben ze niet gedaan. En dat is begrijpelijk. Maar je, kijk, bij Arena klacht niemand. Daar is ook nu volgebouwd.
1: Rondom Ajax Stadion. Daar,
0: Ajax Stadion. Ja. Maar daar zie je dat men daar veel meer winkels en uitgangscentra van gemaakt hebben. Dus men had bij Kwaku, waar het gehouden wordt, ook in die lijn moeten denken. Minder bewoners, maar meer internationale organisaties, een nationale organisatie die daar hun activiteiten zouden kunnen presenteren.
1: Okay.
0: Maar dat hebben ze niet gedaan.
1: Nee. Abon, ja.
0: Dus ik hoop dat de gemeente, ik weet niet of ze naar u luisteren, uw programma, maar dit een schort voor de boeg wil ik geven aan mevrouw Hansema. En meneer Anton de Kom in Zuidoost.
1: Anton?
0: Kleinzoon van een.
1: Oh ja, Vincent de Kom heet.
0: Ja, ja. Kleinzoon van een voorvechter van gelijkwaardigheid in Nederland.
1: Mooi. Je hebt een mooie schot voor de boeg gegeven, Jan. Graag dank ik je bijdrage.
0: Okay, Tamu. Tot morgen.
1: Ja, tot morgen. Goed zo. Luisteraars, Juru Egwe, we hebben nog 30 minuten ongeveer te gaan. Zijn er dingen gebeurd waarvan u zegt van dat moet bespreken?

0: zichtbaar worden gemaakt. Ik heb informatie, ik wil het delen met anderen. Heeft u een vraag, een hulpvraag, dan kan het ook. U bent op zoek naar een oude LP of een oude artiest, een muziekstuk, Kang, Weyepisuku. Komt u maar in 020-471-4291. Marticipatie heet het programma. Vandaag heb ik op bezoek een radioman, Benny Brown. Hij heeft passie voor muziek en artiesten, showbusiness. Hij is actief, nog steeds. Hij zit in de studio en hij luistert. Hij kijkt gewoon van wat we doen, hoe we het doen. Het is anders dan wat hij vroeger heeft gedaan. Bij hem gaat het meer om pokoe. En informatie, achtergrondinformatie over artiesten. Maar hier praten we ook over pokoe. Maar ook over sociaal-maatschappelijke zaken die zich voordoen. Maar het is een talkradio, geen muziekzender. Af en toe hebben we muziekprogramma's in de nachtelijke uren. Trouwens, u moet even wachten, want hij is inderdaad bezig. Ik heb u verteld het verhaal van een discjockey die ik jarenlang heb gevolgd. Een radio personality, Paul Porter. Hij heeft toegezegd, hij heeft gezegd, luister, ik ben met pensioen. Ik heb ietsje meer tijd dan Benny Brown. Dus ik kan eens in de zoveel tijd een programma voor jullie maken. Hij noemt het Quiet Storm. Mm. En hij is in de maak. Hij heeft zelfs een affiche voor me gestuurd. Het is op onze website ook. U kunt het zien. Dat hij aanstaande is. Hij zegt, coming soon, zoiets. On Mars Radio. Hij gaat een jingle maken, ook een promo. En dan gaat hij het opsturen. Maar dat is leuk. Een gepensioneerde radioman die ik heb gevolgd. 40 jaar lang. Ik heb hem een bandje opgestuurd. Ik heb het verhaal al verteld, maar ik wil het aan Benny ook herhalen. Ik heb een cassettebandje gehad van, weet je van wie ik het heb gehad? Ernst. Emmanuels. 40 jaar, langer zelf, want bij 43 jaar something, had hij meegenomen uit Amerika, want die ging ook vaak naar Amerika.
1: Nog steeds.
0: Nog steeds, hè? Toen kwam hij met een cassettebandje. En ik begon te luisteren en ik zei van, son, jongen, dit is top of the bill. De manier hoe ze het doen, weet je, Amerikanen zijn ook een beetje aanstellerig en een beetje show, een showtime. Met jingles, commercials, alles ertussen. En ik zei van, wauw. Dit is dat ding. En op een gegeven moment, zeg maar 3 maanden geleden, heb ik een kopie. Ik zag die man op internet, zijn e-mailadres. Ja. Heb ik een fragment naar hem gestuurd. Een fragment uit dat cassettebandje. Ja. Wat kreeg ik? Who are you?
1: Ja.
0: Want ik ben niet van Asani.
1: Ja, maar dat zijn de leuke herinneringen.
0: Ja. Hij schrok, hij was diep onder de indruk. Zo blijven we hebben urenlang gesproken.
1: Ja.
0: En even zeggen, ja, hij is nu al gepensioneerd. Maar hij houdt van radio. Mm-hmm. En hij wil zeker Amsterdam een keer bezoeken. Ja. Zijn ouders zijn geboren in Trinidad.
1: Oh.
0: Maar hij zelf in Amerika. En hij wil graag kennis maken met andere culturen.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Dan is hij goed in Amsterdam, toch?
0: Ja, dat zei ik hem ook. Ik zei, kom met Kwaku nou. Nee, ze zei niet. Hij kon niet komen. Maar hij gaat een programma verzorgen voor Mart. Niet wekelijks, maandelijks, maar gewoon sporadisch.
1: Ja.
0: Tamanfieri. Ja, hetzelfde geldt ook voor jou. Tefieri.
1: Ja.
0: Oké, luisteraars, u maakt niets mee. Niets meegemaakt dit wiki. Geen spantorie. Man-vrouw relatie, alles gaat goed daar thuis. Ik ben niet boos op hem of hij niet op jou. Oh, want we bemiddelen ook, hè. Hier bemiddelen we ook in die relatieproblemen. Ja, we zijn ervaringsdeskundigen.
1: Wie is Dr. Love?
0: We zijn ervaringsdeskundigen, we kunnen adviseren. Dus als er iets is, die zegt van ik heb een vraag, want ik vertrouw de zaak niet. Wilt u voor me gaan bespioneren, meneer Norman? Dan, dat wil ik niet. Maar als het moet, dan vinden we wel iemand via Mart die de zaak voor u wil. Gaan ophelderen. 020-471-4291 is het nummer. Ze zijn druk bezig hier in de studio, luisteraars. Omdat Dat moet ook worden gezegd. De luisteraars beginnen te klagen van ja, ik zie jullie niet meer. Vroeger waren jullie op YouTube en op Facebook en al die mooie dingen. Maar al bijna 3 maanden lang of langer zelfs, geen Mart YouTube. Wat is er gebeurd? Nou, luisteraars, we moeten spiegelen op om iemand voor ja. Die niks goed ook. Wat er gebeurt. Ja? Dat is, ja, ze zeggen er zijn veel kapiteins, Tapuan Boto, Sabibangs. En velen doen hun best, willen het oplossen. Maar op een gegeven moment doet die links en die andere rechts. En dan moet ik zo snel mogelijk ze bij elkaar roepen. En zeggen van jongens, deze kant gaan we op. Want als hij moest los op Noah en Okang, Gozodoro. En één persoon maar moet leiding geven, toch? Zo ken je dat ook. Je hebt gewerkt in een. Ja. Één persoon moet zeggen van hé, eindverantwoordelijk ben jij.
1: Ja,
0: dat is aan Ogo. Wie daar? Welkom, goeiedag.
2: Goeiedag met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
2: Ja. Ik. Dat is wat over mensen die gepensioneerd zijn. Dat ze eigenlijk dan het komt erop neer dat ze in een gat vallen. Hè? We hebben dus niks meer te doen. Ik was een keer op een feestje. En toen vertelde iemand dat hij in Mungo had bij de boksiet of zo had hij gewerkt. En een heleboel die na hun pensioen kort daarna overleden waren. Want ze vielen in een leeg gat. Ja. En dat is ook uit studies gebleken. Werk levert structuur. Ja. Collega's, status en reden om de deur uit te gaan. Al dat in één weekend weg, dan valt er meer weg dan een salaris. Ja.
0: Er is een gepensioneerde ook in de studio. Hij zit hier. Hij luistert mee. Hij front zijn wenkbrauwen.
2: Ja, hij past om in een gat te vallen.
0: Benny?
2: Ben je
0: ook in een gat gevallen, Benny?
1: Nee, absoluut niet. Ik heb het nog drukker dan toen ik werkte.
2: Ja, kijk eens aan.
1: Ja.
2: Dus een Grieks onderzoek van 16.827 mannen en vrouwen. Dat gepensioneerden 51% meer kans hadden om in een onderzoeksperiode te overlijden. Dan leeftijdsgenoten die nog werkten. Ja.
0: Oh, wat ik weet dat wel speelt bij gepensioneerden, sommigen althans. Ze krijgen ruzie met hun vrouw thuis.
1: Omdat ze
0: zijn vaker thuis, ja. Vrouw begint te vervelen van die man.
2: Ja, ik ga me.
0: Ga naar je werk, man. Ga weer werken.
2: Ja.
0: En dan krijg je spanningen.
1: Ja.
0: Ze zien elkaar nu vaker dan voorheen.
2: Ja, je krijgt spanningen.
0: Ja.
2: Maar tegenwoordig kiezen de mensen toch ook voor een latrelatie. Want ik bedoel, onder één kap blijven brengt al vlug een ruzie, denk ik. Ja.
0: Oké. Nou, Anne, bedankt voor je bijdrage.
2: Ja.
0: Goed zo.
2: Okay.
0: Dankjewel hoor.
2: Ja.
0: Hey, dag. Ja. Ja. Sommige mensen zijn natuurlijk vitaal. En die zijn moeten plaatsmaken voor een nieuwe generatie. Ja toch?
1: Ja.
0: Bedrijven die zeggen van, hey, sorry, leuk dat je hier 40 jaar hebt gewerkt. Maar het is time to say goodbye. Maar die man is nog fit en vakkundig ook nog. Toch moet hij thuis gaan zitten. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je zo in een gat valt, ja. Ja, toch? Je hebt geen andere hobby's.
1: Ja, maar ik denk dat het ook daarmee begint, toch? Dat je naast je werk toch andere bezigheden moet hebben.
0: Ja.
1: Heb je dat niet, dan is de kans vrij groot dat je inderdaad in een gat terechtkomt.
0: Ja.
1: En wat je inderdaad zegt, dat je met vrouw lief ruzie krijgt omdat je te vaak thuis bent en dat zij dat niet gewend is van jou.
0: Ja. Ja, lastig.
1: Lastig, hè?
0: Lastig, ja. Die vrouw was gewend om wanneer die man niet thuis is de markt op te gaan. En nu zegt die man van, hé, laten we thuis zitten, een beetje saaien, Piet. Dan krijg je

0: spanningen, ja.
1: Je weet wat ze zeggen, in voor- en tegenspoed, toch?
0: Ja. Maar toch zijn er mensen die tips kunnen geven, hoor. U bent gepensioneerd en u doet het uitstekend. U wilt het verhaal vertellen. Komt u maar in de uitzending. 020-471-4291. Hoe heeft u het gedaan? Ja, en het is altijd natuurlijk leuker wanneer beide zijn gepensioneerd, man en vrouw. Gepensioneerd, dan wordt het tijd om te gaan reizen.
1: Ja.
0: Leuke dingen doen die we in het verleden niet hebben gedaan. Prachtig. Komt u het maar vertellen. We wachten op u. ja, er wordt hard gewerkt. En Claire, die zit ook in de studio. Als ik haar zie, moet ik altijd vragen van... Hey Claire, je weet wat er op de straat gebeurt. Je bemoeit met bijna alles hier in Gein ook. En Zuidoost. Wat heb je gezien? Wat heb je meegemaakt? Reggae Lake. Je was daar. Zeker weten, Misaptaki Godape. Kom ons vertellen. Welke artiest was jouw favoriet? Reggae Lake, Claire in the house. How are you?
2: Goedemiddag, meneer Norman en luisteraars. Het gaat goed met Claire, hoor. Naar omstandigheden. Zo zeggen de Surinamers, toch? Naar omstandigheden gaat het een beetje. We doen ons best. En Reggae Lake... Ik was toevallig gisteren.
0: Ja.
2: Zaterdag was ik er niet. Maar gisteren. Ja, wat zou ik zeggen?
1: Zeg het zoals het is.
2: Ik vond het niet zo.
0: Oh, het heeft geregend, ja.
2: Nee, dat was het niet. Het miste een sfeer. Nou, wel wat bekenden gezien. Maar die zeiden ook allemaal, het miste een sfeertje. Anthony B was wel heel erg goed. Hartstikke gelachen. En eerlijk gezegd, daarna heb ik nog een ommetje gelopen en ben ik naar mijn huis gegaan.
0: Hmm.
2: Ja. Wat ik wel mooi vond, zijn die prachtige sieraden die daar waren.
0: Ja.
2: Dat heeft mijn aandacht wel getrokken. Een dame uit Rotterdam met hele mooie sieraden. Kijk.
0: Ja, je zit er vol. Je zit helemaal vol, man.
2: Sieraden. En er was ook nog een dame met hele mooie kalebassen. En dat soort dingen vind ik altijd wel mooi om te zien. Hoe kleine ondernemers zich daar bekend maken. Want iedereen, het was echt best wel druk bij die standjes. Die vrouw was letterlijk bijna dingen aan het vermaken voor andere mensen op maat.
0: Zo.
2: En ja, dat vond ik wel heel mooi. Zeg eerlijk, dat was prachtig. Ja. Oh. Jammer voor, ik denk dat het ook te maken had omdat de school vandaag weer is begonnen.
0: Oh.
2: Tenminste in Amsterdam, Noord-Holland. Rotterdam heeft nog even vakantie, dus ja. En de Rotterdammers die daar waren, die hadden het hartstikke gezellig. Maar je merkte ook dat er mensen ook, nou ja, de kinderen moeten weer naar school. Dus sommigen waren ergens in de middag en die zijn dan weer eerder weggegaan. Dus je merkte wel dat de school begonnen is, dat het ook minder druk was.
0: Hmm. Oké, dan hebben we een mooi verslag gehad van jou omtrent Reggae Lake. Ja, dus, maar zijn er andere dingen gebeurd waarvan je zegt van dat neem ik ook meteen mee. Claire is een van onze programmamakers op de Statendag. Het programma heet Ladies from the Hood.
1: Samen?
0: En ja, dames uit de buurt, hè? Zoiets klinkt, is het toch de letterlijke vertaling of niet?
2: Ja, het gaat erom dat we uit Zuidoost komen en dat we eigenlijk programma maken eigenlijk voor iedereen die wil luisteren. Maar ook proberen om de mensen uit Zuidoost, maar nu hebben we ook veel mensen daarbuiten, dat ze hun verhaal kunnen vertellen. Het kan zijn dat het iets heeft te maken met, wij doen een spiritueel programma, maar daarnaast hebben we ook hele leuke items, want alles is spiritueel. Muziek valt onder spiritualiteit. En ik merk dat heel veel mensen zich ook weer aanmelden. Omdat ze toch interessant vinden om te laten. Ze willen eigenlijk de wereld laten weten van hoe het bij hun is ontstaan. Muziek maken. Heel veel jongeren. De laatste jongere die ik in de uitzending had, die maakte filmmuziek. En
0: filmmuziek.
2: Hij gaat steeds verder. Ja, hij maakt filmmuziek.
0: Okay.
2: En dat vind ik wel prachtig voor zo'n een jonge man uit Amsterdam Zuidoost. Mm-hmm. Geboren en getogen in Zuidoost.
0: Mooi,
2: in, uit Holendrecht. Naar Suriname is gegaan om zijn roots op te zoeken. Ook heeft geleerd, een beetje geleerd over het binnenland. En de taal van het binnenland. Verder de

0: En hier afgestudeerd, volgens mij had hij zijn HBO afgemaakt. Is toen naar Amerika gegaan. Is daar verder gegaan om zijn onderzoek te doen. En ja, teruggekomen met muziek. En alles wat hij bij elkaar heeft verzameld. Probeert hij zich staande te houden in deze maatschappij. Ik vind het prachtig om te doen. Ik vind het leuk. Het informeert mij, maar het inspireert mij ook aan één kant om mijn dingen te gaan doen die ik bijvoorbeeld niet heb kunnen doen toen ik jong was. Vanmiddag heb ik ook een gesprek gehad met Walter. Een hele inspirerende jongeman in Amsterdam-Zuidoost, die eigenlijk een beetje met de architectuur bezig is van Amsterdam-Zuidoost, waar het begonnen is. Hij is bezig met project Gliphoeven.
1: Ik heb ze gisteren gezien. Ze willen in de studio komen. Heb je ze uitgenodigd?
0: Ik had hem al uitgenodigd, maar hij wou nog wat meer. Hij wou nog wat een en ander verzamelen.
1: Ja.
0: Nou, hij is nu met een heel mooi project bezig. Nou, hij zal het zelf vertellen als hij hier is. Ja. En ik mocht gaan kijken. Prachtig om te zien. En waar ze zich in verdiepen. Waar ze ook jeugd mee innemen. Ja, ik vind het prachtig. Zulke jonge mannen die zoveel moois doen. En eigenlijk zoeken ze mensen in de tijd van Gliphoeven. En daaromheen al die flats. Om hun verhaal te doen.
1: Juist, je krijgt ook een rondleiding.
0: De rondleiding doen ze al in Amsterdam-Zuidoost. Ja. Heel anders dan de normale rondleidingen. Want ze nemen je in alles mee. En ze leggen ook hoe die straatnaam is ontstaan. Prachtig hoe ze het doen. Maar deze jongeman, hij moet zijn verhaal zelf komen vertellen. Ja. Heel inspirerend.
1: We zijn met z'n drieën.
0: Prachtig. Hij werkt ook met een dame. Die zit er ook in.
1: Okay.
0: Nederlandse dame. Het is gewoon mooi. Het is alleen maar mooi. En ik vind het echt mooi hoe ze nog ook de jongere ontwerpers, die kleding ontwerpen, zoals Smip. Iedereen kent Smip een beetje. Het is eigenlijk Bims omgedraaid naar Smip. Dat zijn een aantal jongeren die een eigen merklijn hebben. Smip. En je zou zeggen dat alleen jongeren het dragen. Nou, ik ben niet zo jong meer, maar ik draag ook Smip. Alleen maar omdat ik het mooi vind wat ze doen. En wat ze... eigenlijk dat ze een stukje van hun roots ook meenemen erin. Ze doen ook muziek. Waar heb je? Daar heb je ook professor Soortkill. Die zit er ook bij.
1: Oh, die zit erbij.
0: Ja, die is ook van community. En echt mooi wat die jongeman doet. En ook mensen eigenlijk inspireert. Vooral jongeren die bijvoorbeeld een opleiding niet hebben afgemaakt. Of wat de reden ook mocht zijn. Misschien voelden ze het nog toen ook niet. Misschien waren er andere problemen. Maar deze jongeman heeft ook op school gezeten. Kwam van een bepaalde opleiding helemaal naar beneden, de laagste opleiding, laten we bijna soms zeggen. Laten we zeggen, niet de laagste opleiding, maar veel lager dan hij eigenlijk moest volgen. En dat hij gewoon op een gegeven moment zijn eigen universiteit nu heeft, waar hij eigenlijk mensen vertelt over het straatleven. Mm. Wat het kan doen, maar waar het je ook naartoe kan brengen. En dat je niet hier hoeft te blijven. Je hoeft jezelf niet klein te houden, maar je kan jezelf zo groot maken als je wil. Je moet wel lezen. Je moet jezelf wel gaan inlezen in bepaalde dingen. En ik vind het prachtig wat hij doet.
1: Okay.
0: En een van de jongens was Smip, zijn vader. Hij is half Nederlands, half Surinaams. Zijn vader komt volgens mij uit Jackie van Miri.
1: Huh?
0: Dus hij heeft daar ook nog wat, ja, roots bij. En dan was ze hun eigen ding. Prachtig. Ik kan nog zoveel doorgaan over deze jonge mensen die in Amsterdam-Zuidoost bezig zijn. En ik ben trots. Ik ben trots op hun. Sommige van de jongeren waren, dat zeggen hoe ze zeggen, Nederlands criminelen. Maar op een gegeven moment hebben ze het licht gezien.
1: Mm.
0: En je moet ook geluk hebben wie je tegenkomt.
1: Ja.
0: Ik heb bijvoorbeeld één jongeman. Dat is misschien het laatste dat ik nog even ga vertellen, want anders ga ik te lang door.
1: Nee hoor.
0: Deze jongeman die was eigenlijk, ja, een beetje een goede voetballer. Maar de weg kwijtgeraakt op een of andere manier. Verkeerde vrienden zag ik nooit. Want als... jij was zelf ook verkeerd, anders zou je niet meegaan met die vrienden. Dus je moet ook een vinger naar jezelf wijzen. Maar je kan geïnspireerd raken door anderen, dat je een verkeerd pad gaat volgen. En op een gegeven moment is hij in de gevangenis beland in Frankrijk.
1: Zo.
0: Daar is hij moslim geworden.
1: Zo.
0: Hij heeft andere mensen zware criminelen tegengekomen. Die hebben hem eigenlijk kennis laten maken met geloof. En hij komt terug na een aantal jaar en hij is... jongeren gaan inspireren met voetbal. Neemt ze mee, praat met ze. Waar moeders vechten met deze kinderen, neemt hij ze onder zijn vleugel, begeleidt ze en eigenlijk.

0: is hij nog zo klein. Hij is nog best klein, maar hij heeft wel zijn kleine voetbalschool. En het is niet iemand, een onbekende meer. Mensen kennen hem nu.
1: Klopt,
0: als je kind goed kan voetballen, maar hij heeft wat probleempjes met luisteren, laten we zo maar eens netjes gezegd. Deze jonge man neemt hem mee onder zijn vleugel, probeert ze te begeleiden. En heel veel moeders zijn trots hierop. En ja, dat vind ik. Deze mensen mag je echt als rolmodellen zien, ja, vind ik. En we geven altijd al die rolmodellen. Die ene die net een advocaat is geworden of wat dan ook. Maar er zijn mensen die vanuit een andere positie eigenlijk nu rolmodellen zijn. En ja, die mogen ook wel gezien worden. Ik vind dat Amsterdam Zuidoost te weinig doet voor deze jongeren. Ook die dame die hier in de studio staat, die nu eigenlijk een ruimte aan het zoeken is, die met jongeren bezig is.
1: Sharon?
0: Nee, Pamela.
1: Oh, oké. Okay.
0: Jongeren, meiden heeft ze onder haar vleugel. Die thuis iets, een beetje aandacht tekort komen, maar voordat ze een andere pad op gaan, gaat ze met ze knutselen. Ze kookt met ze. Ze mogen hun verhaal vertellen waar ze tegenaan lopen. Ze probeert te helpen. Mm. Ze probeert te kijken waar ze terecht kunnen. Nou, dat zijn gewoon prachtige mensen die niet alleen een lintje verdienen, maar gewoon echt een goede. We zien jou.
1: Ja.
0: En vind ik, je mag gezien, ze mogen gezien worden. En niet van, oh ja, ze doen goed. We praten maar even over ze. Maar zet ze een keer goed in het zonnetje. Dat vind ik wel.
1: Benny, je hebt kennis gemaakt met Claire.
2: Aangenaam.
1: 2 wekelijks op de zaterdagochtend tussen 10 en 12, toch?
0: Inderdaad.
1: Ladies
0: inderdaad,
1: from the hood.
0: Inderdaad.
1: En Benny is een radioman, radiopiraat, ook uit mijn tijd ook bezig geweest hier in Amsterdam. Aangenaam. Hij doet het nog steeds. Maar het leuke van hem is, hij is doorgegaan waar Norman is gestopt. Want hij is een hiphopper.
0: Oh, nice.
1: Kijk.
0: Nice,
1: hij is verstand
0: nice
1: van de artiesten ook.
0: Ja,
1: van. Nou, Danny, deze dame houdt ook van hip-hop. Ja, dat was als nooit.
0: Ja, zeker.
2: Oh, ja, je vroeg eerder wie de rijkste was. Jay-Z.
1: Ja.
2: En ik denk dat daaronder Dr. Dre valt.
1: Oké. Okay.
2: Ben je het mee eens of niet?
0: Ik ben het helemaal mee eens. Ja, helemaal
1: wie nog meer? Welke volg je? Welke hiphopper zeg je van?
0: Ik volg eigenlijk op dit moment geen hiphopper meer.
1: Wie?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Gewoon andere. Ja, gewoon te druk met andere dingen.
1: Ja.
0: Dus vandaar. Vroeger was ik up-to-date met alles. Ja, nu kan ik wat op. Hiphop was voor mij eigenlijk de muziek waar je eigenlijk je kon uiten.
1: Uh-huh.
0: Op een bepaalde manier. Nog steeds, jongeren uiten zich nog steeds op een bepaalde manier.
1: Ja.
0: Sommige teksten die ze roepen is eigenlijk uit, ja, hoe moet ik het zeggen? Sommige zijn angst. Sommige zijn niet gehoord worden wat ze roepen. En ik weet niet of je het met me eens bent. Soms wil ik ook dat ouders luisteren naar de teksten. Sommige teksten zijn echt hard. Maar je kan ook aan je kind vragen van, waarom rap je dit? Waarom is jouw tekst zo? Tuurlijk heb je wat rommelteksten ertussen dat ik denk, oh mijn god, dit gaat nergens naartoe. Maar dat moet er ook zijn.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Er moet voor iedereen wat zijn. Maar sommige teksten zijn echt wel teksten dat je denkt van, wow, dit is echt een boodschap.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Niet alleen naar vrienden, maar ook naar ouders toe.
1: Zo.
2: Het is wat ik al eerder zei. Het is ook wat je meemaakt. En
0: ja,
2: dan kom je toch weer op de straat uit. Hè?
0: Klopt. Klopt. Ja. Dus hiphop is diep.
1: Maar dat het zo gerezen is. En je kan meer. Je nee, kan, het gaat niet meer weg.
2: Nee,
1: nooit,
2: je,
1: never.
2: Je kan er niet meer wegdenken.
0: Nee, het jammer is dat als onze zwarte artiesten die rappen. En die best wel mooie teksten maken. Die worden niet gehoord. Maar komt er een van de wit Pietje die ergens op een boerderij woont. Die zingt iets over schapen. Een geweldig nummer. Het wordt hartstikke goed gedraaid.
1: Ja, ja.
0: En het wordt een hit. En ineens is die man daar.
2: Ja.
0: Anderen die beter dan hem zijn.
1: Ja.
0: Die moeten maar voor een €200 moeten ze het misschien doen. Deze man verdient tonnen.
1: True.
0: Dat is oneerlijk.
1: Ja, maar laatst is er eentje overleden. Trouwens Tony Scott.
2: Ja.
1: Is ook een mooi verhaal hoor. Daar heeft Norman en Exotica Radio Piraat ook een vinger in. Hè?
0: Ja.
1: Zijn broer was discjockey bij ons. En die zei, mijn broertje, die rapt de hele dag. Zo kwam hij. Hij wil een rap maken voor Mart Radio. Iets, een soort station call. Elke uur, een uur promo.
2: Ja.
1: Uur promo was het. En die jongeman heeft het gedaan.

0: En we vonden het leuk. Uitgezonden. Ja. En wie komt erbij kijken? Peter Duikersloot van Rhythm Import. Die hoort dat hij zegt van, hey, je hebt een jongen daar. Ik heb iets gebracht. Ja. De rest is geschiedenis.
1: Ja.
0: Tony Scott.
1: Ja.
0: Surinaams jongeman in Heems.
1: Ja, in Heems.
0: Is ziek geworden. En laatst begraven volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Maar hij heeft zijn best gedaan.
2: Zaterdag.
0: Ja. Zaterdag was het nog?
1: Ken zijn dansers.
0: Ja.
1: Een van zijn dansers is mijn ex-schoonbroer. En Kenny Thompson.
0: Hmm.
1: En je hebt ook nog die andere danser Vincent. Die les geeft in Amsterdam Noord. Die hadden ook een ode naar hem toe.
0: Okay.
1: Ja, dus prachtig. Ja, maar het is jammer. Jammer zo jong. Ja, maar ja, het is eigenlijk de laatste tijd als je om je heen kijkt. Ik ga het weer zeggen, mijn oma zei altijd van... Als je 50 haalt, moet je blij zijn. Maar als je 60 bent, dan moet je echt een feest geven. En ik dacht, maar wat zegt deze vrouw? We zagen toen we jong waren niet dat er mensen echt wegvielen.
2: Ja.
1: We zagen het niet. Uh-huh. We hadden er geen tijd voor. Maar nu dat je in die leeftijdsklasse zit, kijk gewoon je Martie naast je, die ineens praat je met hem, morgen is hij verdwenen.
0: Ja. Ja.
1: Dus we schrikken erom. Laatst mevrouw Marcus toch? Anita Marcus, haar dochter.
0: De dochter, ja. Klopt.
1: 52. Marlon, een jongen waarmee ik ben opgegroeid, Ganzenhoef. 51, precies een paar dagen daarna. En zo gauw maar door. En toen zei iemand vandaag, oh ja, morgen wordt meneer Raymond Broeks, wordt die begraven. Ga je niet? Ik zeg, nee. Ik zeg, waarom ga je niet? Ja, het is toch, ik zeg, 80 jaar. Die man, 80 zoveel, hij heeft geleefd. Niemand wil hem missen, voor onze familie niet.
0: Mm.
1: Maar hij heeft kunnen doen wat anderen niet hebben kunnen doen. 42, je komt in de bloei van je leven.
2: Ja.
1: Je hebt je pensioen nog niet eens gehaald. En wat ik nog erger vind, is als je je pensioen hebt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Net als jullie net zeiden, van wat ga je doen? Die man zit de hele dag thuis.
0: Ja.
1: Ik heb ook een goede vriend gehad. Echt een topper. Hij ging met pensioen. Hij smeekte om te blijven werken. Nog geen jaar daarna was die man weg.
0: Wauw. Zo.
1: Ja. Dus, koester het leven. En jaag die man niet weg als die, of die vrouw die als die met pensioen is. Weet je, verzin maar wat voor hem. Dat die bijvoorbeeld tuinman wordt. Weet je. Dat zie ik bij die mannen bij ons in de straat. Dan zie je tuinmannen, ze helpen elkaar. Ze maken mooie bogen van die plantjes. Die een heeft de afro of zo. Ze hebben een dingetje, je ziet ze s'avonds lekker een biertje drinken. Koester het, ga jij maar met de vrouw op stap. En doe leuke dingen, want het kan nu nog. Want als het voorbij is, dan ga je treuren. Maar die man of vrouw komt niet terug.
0: Leuk, Claire. Prachtig wat je hier hebt gedaan. Je hebt je van je beste kant laten zien.
1: Oh echt?
0: Je hebt laten zien dat je talent bent, ja. Gewoon van de zijkant gehaald. Bob, hey, Fura, heer uitzending. Tamara dit. Heel goed. Prachtig. Dankjewel hoor.
1: Alsjeblieft. Ja, doei, doei.
0: Dankjewel, Benny ook.
2: Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
2: Is zo, man.
0: Ja. Raymond neemt van ons over. En hij gaat door met Nusu, Instagram Antongo en nog veel meer. Tewantralis, bakalo, vibra, langa, sa. Adjossi.

0: hackers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden twee mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend, de groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
1: Events presents vrijdag 28 augustus 2026 Ladies Night, het Events en Congrescentrum Rondeweg 12 tot 14 1043 AH Amsterdam. Live performance Samba Cool, DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen: Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en Congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

0: Aceite. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gua sernang anu notete. Alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apir simam air grontapa lontu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi a teng som un soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
1: This is your captain speaking.

Bericht van overlijden. De heer Roy Frederik Hoahing. Met groot verdriet delen wij mede dat onze geliefde vader, man, broer, opa en oom, de heer Roy Frederik Hoahing, op maandag 10 augustus is heengegaan. Hij was zoon van Weile, Humphrey en Cornelia Hoahing. Geboren in Paramaribo op 2 februari 1947 en overleden op 10 augustus 2026. We zijn dankbaar voor zijn leven, zijn liefde en alle mooie herinneringen die hij ons heeft nagelaten. Hij zal voor altijd een bijzondere plek in onze harten behouden. Rust zacht, Roy. Je wordt gemist, maar nooit vergeten. Het afscheid van Roy vindt plaats op dinsdag 18 augustus om 12 uur in de aula van de Nieuwe Ooster Begraafplaats, Kruislaan 126 te Amsterdam. Na de afscheidsplechtigheid zullen wij Roy gezamenlijk begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Nieuwe Ooster Begraafplaats. Familie, vrienden en alle die Roy een warm hart toedragen zijn van harte welkom om samen met ons stil te staan bij zijn leven, mooie herinneringen te delen en hem de laatste eer te bewijzen. Wat blijft zijn de herinneringen, de mooie momenten, zijn liefde en wie hij voor ons was. Voor altijd in onze gedachten en in ons hart. Namens de nabestaanden Amina Hoahing, Hartju Utomo, Rivolino Hoahing en kinderen, Sheridan Hoahing en gezin, broers Benny en Gerald en hun gezin, zusters Joyce, Rosette en hun gezin, en Weile, Carlien, Siglien, Henry, Percy, Humphrey en Julien. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wens hen heel veel kracht en sterkte toe.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: DJ Mike, krijg je ook niks te horen. Dank je. Maar geluidprobleem, ja, zo nog. En dus ja, anders gaat Salto het zo overnemen. Ja.
1: Zij draait daar,
0: ja, maar het, kijk, er komt niks eruit.

luisteraars van Radio Maart. Ik groet u hier vanuit de studio. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Fijn dat u nog afgestemd bent op uw favoriete zender. Maar ook een familiezender. Een zender die al meer dan 41 jaar actief is. En wij zijn blij dat u heeft besloten om nog steeds afgestemd te blijven op deze prachtige zender. Ik heet u van allen welkom. Samen gaan wij proberen om een mooie uitzending te maken. Ik zit hier tot de klok van 8 uur. En daarna krijgen wij de heren van Stan onder leiding van Kruden. Ik ben zijn voornaam even kwijt. Meneer Kruden en de heer Vito Boerne. En die gaan om 8 uur deze uitzending overnemen tot de klok van 10 uur met hun programma De Heren van Stand. U bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. En zoals ik al eerder zei, dit programma wordt gepresenteerd door uw gastheer. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En we gaan proberen samen iets leuks van te maken. De afgelopen 2 uur hebben wij de directeur nog ook in deze uitzending gehad. Ik heb hem nu afgelost. Hij had een studiogast. Ik ben de naam van die meneer even kwijt. Meneer Winnie. En tante Winnie. En tante Claire was de afgelopen 2 uur ook aangeschoven hier in de studio. En daar hebben we het een en ander van haar mogen vernemen. Informatie moet je moet niks. Alleen doodgaan moet natuurlijk en naar het toilet gaan. Maar informatie is nooit verkeerd om het tot je te nemen. De bedoeling is dan wat je er vervolgens mee gaat doen. Ik heb een paar zaken hier op mijn agenda geplaatst die ik vandaag met u wil doornemen. En ik hoop dat u interactief ook hiermee gaat participeren. Dat is de bedoeling althans. Ik heb ook nog een stukje nieuws over Insernaan Tongo. Dat is elke maandag het geval. En dat doe ik speciaal voor de trouwe luisteraars van deze geweldige zenders. De mensen vinden het toch fijn voor Archie en Nyunsu in de Egi Tongo. Iviri, des mas doina foroisi, des mas danga baka en des mama yere. Den Anyunsu in Ding Tongo. Min afgetoom si dipi in den tori, want ik ben mi aan een onderzoeksjournalist. Mi e poer de item me poer tapa internet. En me walof de nieuws me poer na Star News, omdat Star News nou aan vadekar, nou aan platform in Senang. Niet aan Ramcharan, aan het tak me na Ramcharan na Mati. Maar het is gebleken dat ASEAN als station is de objectief. Dat ligt van je op NOS, ligt van je op CNN en ligt van je op Al Jazeera, Iviri. En if me want someone shan me negwa TikTok, no zo TokTik, no zo FB, if I show it B. Nee, ik tenminste ik nieuws moest de jaja. Dat met ik voor Sernana Star News, Holland met ik voor NOS, Amerika met ik CNN. En de brada voor nu drapen in het Midden-Oosten, Al Jazeera. En tegenwoordig, ik ga Archin in haar Ingrid Tongo ook toe. Voor de Foutang, Ayuru do de no de. Na bijna 220 wintiki. Bijna 220 wintiki psa Ayuru voor 6 euro. Ayuru egwe. Egwe heeft not noti. En hij wacht in mijn aan Ayuru. Maar mijn breed tak mis donja voor Prister want to San Juno en mi hoop taki ta na yuru ta yuru fuk bakondoro dat u besa lobeng na fas di fiti. Samo luku na fes presi da me sita ki mi me want to marchi in mi buku je begrijp en da me sita ki walos dus noro mo start na nyusu in Sernaan Tongo. Nyunsu in Naini Sernaan Tongo. Saya si in Sernaan dat na den tatrasma den da apwalo muiti fatori echenchi en den tori sa echenchi na rechterlijke macht na de mana ta echenchi den tori en walo

datra nanga des masai du datra oroko dene agri nanga afas faden to disi e chenchi na akantoro fu minasabef na fiskari want fiskari na hof van justit faden kare om na fiskari kantoro ma dis na rechtelijke mag. Je hebt uitvoerende macht, je hebt rechterlijke macht, ja, maar het is wel macht die je hebt. De macht die lai in vieren. Maar geen getreur. Denk dat was maar, de was ko, dat zowel de man zijn dong, zowel de man zijn napu, de meekaring zittende en staande magistratuur, de moest zorgen dat de wet zouden meki, of zouden napa baka. Amustang jaja fasi en amustang de wan fasi tak alas mag kan si tru fa uroko dong in afgo academia score of verstang sana mai tak want is am tere mani sai tak nga yu la gesta kim te kwa a wetboek fu strafrecht maar am de so wan fasi tak alas mag mus man begrijp sep sa tru de afvereniging fu medici de mai kaden serevi VMS so boom. Dat na de Vereniging van Medici in Suriname. Na vice-president de lukute reactie voor het bedrijfsleven. Ik heb alasan mine manchentje kooi na ten antongo. Waaronder Awandi de Kaar, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB Soboen. Na associatie voor Surinaamse fabrikanten. Dat na ASFA Soboen. En na etewande dat de kari na associatie voor de pching nangaren minder biji onderneming in Senang de maikar de manati ak mos ala de manat na maatschappelijk orga en de Senang orde voor de karing de orde van advocaten de maikar de schrift sofa de manat schrift daar ini. Saden dat rasma nee agri dat na den serieuze problema die de voor de wetswijziging zou de man tek na one say no more. Ik heb tegen wijzig van wet en of def one say am def na la say if hiri. En if je change van wet van one say no more dan natuurlijk dan je kiesi wet man karen reuring. Je kies wel lo jugu if hiri en dat desma no one. En volgens VMS, dat naar de man voor Vereniging voor Medici in Senang, de man vindt niet dat de man zei te praten in het parlement, a DNA zo boem. Na morgen heel college voor konderen, de man het schreef ook toe. De man moest kar de man het kon en de man het moest luku fatori de trutru. Zo de man kan zien, ef atori e wakana fas di fiti. En na zo VMS stakkie. VMS ook toe. Moro na moro. De vindt dat na rechterlijke macht. Dat na derde macht. Ini na trias politica. Sabi, met bij Currency Johnson. Wetgevende, uitvoerende. Na etawande. Met vergitawan dat die. En VMS vindt niet dat Asan moest praten. Moksi en kawang, ifiri, wana wang, anatrawang, regering en bemoeien aan regering tori, rechter en bemoeien aan rechterlijk tori, dan politiek mij bemoeien aan politiek tori, ifiri. Dat nasa VMS, staki, dat we gaan tratori nou, dat we gaan strepen, dat we op takatori is mee behandeld, ba. De man voor de kaart, de man is baka, en VVI. VVI nou een orga die de Kari Verkeersveiligheidsinstituut. En de man had die. De man had abwalof zorgu. Voor denk zo many. Mancheri zijn vindpresi tap lanti dang so boom. Morofuru, je ziet dat zo'n mancheri zijn vindpresi. Adesso taki, zo'n tronk. Na once man no more, deinator dat hij. Zo'n troon, je ziet dat we wagen naar een bron bij Sigiri of toe wagen naar den Schrevi. Maar zo liefst ook toe, je hebt dat we mijn in het tablant die dan, we gaan toeka aan een paal. Dat de mekaar eenzijdige verkeersongevallen. Je vier hier. En
In Abidjan, voor aan verkeersveiligheidsmoen, de man Chakafesi Takskoutu, moest lukken en tot die smorokring en Pep Boutou moest praten. De man moest praten, Boutou, want aan hij gaat overtak de majenju Fuji van Boutou, maar hij gaat erover tak hij aan verkeersveiligheid moest daarheen en aan daarheen. Je vier naar Samustang. In de kaap, tablang die dan de alamei redelijk van Ewani. No, true, kwet hier. En, 10 à 5 augustus, dan aan verkeersveiligheidsmoen op begin, true, mijn brie, onder de 15 net, hè. Ja, onder de 15 zakba, dus na 2 deed die Sadaubaka, dan een man het officieel, de man begin, voor tja, want bewustwording, ini, alat neem, differenti, passie, in na foto. De ma op een slogan die de kari no do lau tap na lantidang. Maar de mask de mani poten na nyu support no do gek tap a wegdek. Maar mi e vertaling tap a fast di fiti no do lolo sani tap lantidang. A dat VVI e kari en de mai aksi de ma se tek prati tap lantidang nanga de wagi no so truck no so bromba chigiri tak de mus chawang de mus sorwang wan fasi de mus handel tap wan fasi san fiti pe adeso taki anamus do anam deso tak omen man cheri mus fin presi VVI directoro Joan Casno adrai ensere feni taki de man cheri sep sa lantidang de furtumsi. Vooral de manchere zijn vriend precies naar Wansi, lek van Betakikba, waar mijn rij boks en een paal, vier de soort sanity. Trama, hij draait tapu naar een wagi, maar aan het tak, atuka naar een terat wagi, gewoon uit het niets, dat een wagi draait tapu. En de Torah den vriend serieus zo. Sisa Kasno Adrai, vriend ook toe dat, waar los mijn rij toen Sitranga, roekeloos. En if dat nou zari, ook toe de Nyang Bita. En tegenwoordig aan de Nyang Bita wang, tramen Nyang Tiki ook toe, of de tekken op je snee spoeri, fietsing, if van vader karen, if nou een hash, dat er goes don baka, dat er goes na, dat er goes don den wagi of den bronfiets, tak de tek prati na lanti dang. En alleen en tor dat die, den anamus de somoro, dat na sa, Sisa Kasno Adrai Fini. Ministry voor Justitie naar Veiligheid. Masra Harish Monoronat Monorat. En na Vespresi voor die. En na Edeman voor een ministerie. Dat een officieel akondig aan verkeersveiligheidsmong. Dus Monorat verklaar je ook toe. Dat je de controle tapa alanti dang is in een go doorheen do charengwa he dat want taki furfuru you die emek gebruik voor alanti dang in hoor rekening tak is in een go yo mitanga alanti tapa dang sa oluku if je reep tapo en fast defiti if je abden boom papira if je no dringi if je no smoko if je want jawaland den he pray ook toer anata sopi wande mic met die blaas, de man loopt even nyang aan wiri toe, no zo aan kronto, of no zo aan assisi, ifiri. Alleen in Torah, de man loopt ja ook toe, dus minnesap, if I de zo in zijn naam ook toe. Tijdens Amunfu Verkeersveiligheid, de AVVI, de man orga walo activiteit, one of the activiteit, de man kaar play in play and paint activiteit, dus in pre in een soort vervie activiteit. En de mohor een soort mini, een soort ching, bicycle, rij, voor de jongwang in Latour. Morofara de hoor een lezing, een soort juridische lezing, en een lezing dat te horen, een lezing dat na Amrabasi Karamat Ali, of zorgen voor lezing dat die.
Etowan Tronk VVI, en sorry taki, a verkeersveiligheid, na voilà. Voilà die ei, contaplan die dank, en allemaal abin verantwoord toe, voor zorgo, tak, alibi kapalan die dank, a verkeersoboom, moest dit tapwan boom verantwoord toe, fasi. En dat bij de Wantori voor VVI, soboom, die bij abin over zij, tak, waloman tjere vindt presi, tapu. Lantidan. We komen op Fara. En de Meshitaki. Want mijn bloeken zijn boemtok. Mijn gang. Mijn Meshitaki. Frederiks Hoop Passie. Is op de Manchere Gwangalanga. En Frederiks Hoop Passie. Walolisi. Je Shitaki. Tapa Passie dat in Walom Mancheri. En vindt Presi. Dus we gaan lukken. San vindt Presi drapen. I bawang di sana fos lesi mana tutrong yawang smadi last libi tide tapu na pasi di dekar Friedrich Schoberg en alibi smadat last en libi lek van takikba en akrante skrifi tak op a jeng sonde di psade wan libi smadat last libi inna verkeer tap lanti dang. Wang mandi be wakata blanti dang di bakana tapu Friedrich Schoberg amanati sankomsa wang wagi reina kamang en esina nga golden challenge kwa academia atoso en drapede akolas en libi moro fare karen na sref de dati ook tu wamang fu 19 jaar, maar dat bij de bron, maar bij de tap van bron bij Sigri, maar dat schreef lasen, maar lasen libi, nou een aanrijding, een naki, tapu, bomawer. En zo is het actie dan Tusma, las den libi, tap lantidang. Na aanrijding voor Frederiks Hoopweg in haar soort Santo Dorop, dat die vindt president op zonde bakana, leg voor tak ik ba, waman die bewakata blank lantidang. Tevuk ba an ambulance chanen gwe mana en familie chanen es bitengo na academia atoso ina atoso later de man bel school to taki amandi wagina ken na frigde so pasi aman kola sen libi en de aneng fu asmari la sen libi dat ne de kring na an ka kring ete en ook to moro nyusu fato dat ne de no ya so en so ye sitaki school to tang ondrosuku na tori disi ya me si jataki sorry psadra panga wa hong bal knuppel ook to walo sare psadra oso se ya re. Maar ja, zo je ziet dat het is niet alles wat aan alles aan Switori zijn we kiesifieren. In Brasjong, dan de voetbal, ja, abi verkiezing baka, adi de kaart president verkiezing. Nou ja, zo, one of the man die ook tek presie, ama ze ook tek praten na verkiezing. Na Luis Inacio Lula de Silva, amarat na senator fu Flavio na ana en na senator Flavio Bolsonaro, amarat bere president afisi, maar nou a president fu no ya so in Brasong dat na mazara Luis Inacio Lula da Silva, de man ala tu man begin den campagne in den presi. Pe de smadi e krakaden en mi kante itak no falek tranga fit de mai fiti fu wan tron president a president is donono a man wani fu tron president eto wan tron en a trama dat be de president afisi dat be de mazra Flavio Bolsonaro a manati oktu a man wan tron

0: président Baka. Dat bede wap chinyon soufou brachon, chabi moroto ori de, mar ye begreip ta ki tom si dipi mine goin de sot sandati ifiri. Be bet takwa hong baltori ifiri, en waman fufu tenti nan a siksi yari, den enfa man e bigi nan a es, as fu fai kangaren as fu selfie nanga fei fu vector skoutu oraman skoutu e denki taki baka di de mambe apwam chin toko amanati te kwa honk bal knuppel en anako an traman amandi amanaki aman kiswan frakturu wan fraktur neng na en na ondro se ifen kruktanu en datrabe abif kamindri fu yepa mandi si fades mai taki da wap chin toko fen presi in wang apartement pe masra amani ap foten tanga siksi ari masra SV bende oktu amani SV abe musmwang a de tenga ta kam gweliba apartment want a yuru fen doro fa gweno ba man amane bu wangwe kwet kwet ki kwet kweti te fuk ba a angifer kon shaman drape en drape de man kon ki stoko na ngane sire fi wan de kanen word de wisseling a word de wisseling di si eskaler te fuk ba amanis SV te kwa hong bal knuppel uit apartement pa be de en da man begin nakta patramang ne jama nakaman en kruktu ondro ano en amanat bem gona datra fu datra luke moro fara en natuurlijk amani si SV skoutu oraman en ina tordisi dan tem de mahori dat wan taki de mo luku moro fara fator disi waka kring ja, in de tori fu abontu fu skoutu, de we sitaki masra revelino ek na dritong amawini afverkiezing fu asernang skoutu bontu de kare SPB en afverkiezing dis behoort die na net van de kare zonde neti en amawini afverkiezing valk nanga wallo sting ik kan taki 2/3 meerderheid en astrebe go tussen Fare Cardeman VNB en a partij fu VNB dat na a partij fu Masra Revelino ek en a tenanga no amana voorzitter van Buntu en na drie lees ba kama kamdra amana is fu VNB vernieuwingsbeweging voor Scootbontu. Nou, drie lees ik bij Amawina verkiezing DC. En na baka midrineti, dus kotak moet de man ten vroeg, dat de man kon sitaki masrafane kisi IT barchi, na IT tentang a drie steng, en a tramang, dat nou een man die de kar de Haan, de Maikaren Team De Haan onder leiding van Angelo Waterberg. Meneer Sabtse de Maikaren Team De Haan. Amman had kiesi voor Bartje naga, voor Tinti naga toesting. Naga winnie dis voor VNB, na partij voor Masra van Eyck. Dan ama leti voor Sdong ETV verjari, voor Sorgo Taki. En luku alle den tori, voor alle den man die den abontu voor Skoutu. Dat bede, want tori fu senang skout bontu pe si taki masra revelino vanek drilis baka makandra awina verkiseng. Mene vanek me fosteri, mene sabi, ma me fosteri. That is the thing. Kouluku san de moro. Boma wekhu be abikba. And ik ben Sitak ding van de kaart de man is hier. Vergiet van de man. Maar ja. Ja. Ook aan laatste item. Dan we zitten in Mata. In Mata, de inheemse, de Indische boom. De man had gewend te praten in Xaba. Je begreep. Maar bakak Xaba ook toe. De man ook zorgen dat de man praat. Alle soort trassen zijn die de wanf de zand die de man praat. Na Sweetie Tata. Krantjes schrijven like Sweet Batat. Maar minanga yusabe like Sweetie Tata. En na dat die de man zorgen dat de man chaman brari kon in na productie voor a landbouw. En een nyang voorziening, voedselvoorziening, zo boem. En dan gaat dat ook toe. Dus mij zei liep drapen aan wat boem zijn het doe. En pref de angatap ook daarin de zorgo taki. De zorgo voor taki een nyang in een dorp dat die mata zou bekari. Een nyang dat die ne kan golasi. In vieri. En dat werd de wantori. Fu mata peshitak an xaba wande prani mane prani suiti tata oktu en non buntori fushi tak wantus mai wiki den shitaki in e wakti lanti mana yusrefe kanga yo egi densi yusrefi densi ye langai anu in es don les lesi es dolek bow wow mai esorgu taki ye dunga shani ifiri en mi beshi want transani oktu. En dat ben de voor elkaar. Ja, dat ben de van Am Kutori. Na president heeft Sernang, Sisa, Jennifer Simons, ook zorgen dat allemaal die want kies concessie voor going go to. Tapu in na kondre, abaka kondre Sernang. Allemaal die want concessie. De manati moest wachten. President Jennifer Simons vindt taki. De no praat is in een go. Je alles maar een concessie. Lek fa bepsa before. Awan luku. Alles aan kring kring. Fos de lange wan concessie gi you. En ook toe, mi belees wan tori taki. 3% voor de man die een win go to noya so, de man dat moest zorgen dat 3% voor de opbrengst moest gaan lanti kas, land spade karing, en moest gaan in a kasif lanti. En dan kan deze tak je win go to, dat am go to dat na view, en if dat no more mooi, dat go te go a track onder, want de mij zijn en die track onder, dat lanti schrift nef, si next, voor a winnie die je win go to, na la se fu abaka kondre fsernang ifiri. Dus dat mi be wan prat na nga uno. En a laste pisi sa mo chako dat dat u erek ba na radio. De man be wan wan reggae festival ifiri. Reggae festival. En ala soort ma aben denki over a festival. Si sa mi collega Claire is wie, vind ik dat in een krant, mijn brief parool, no, even een volkskrant, want ze beschrijven dat ik aan de wet mij karen, smoko festival, nou ja, iedereen zijn ding. Ifiri, if you lobby smoko, dan is smoko. You know die lobby smoko, in een smoko, ifiri. En in een moes voor smoko toe, ifiri. Maar ja, de mij hoort een sign in sensation white, sensation black. Of tegen mij hoort Trasani van elkaar een appelsap en een soort sap, even peren sap. Ik kan tegen aan een spot doen, droga is zeer draperen. Daar heb je de man voorlichting bij. De man is zeer XTC, mijn sap soort C, maar even Roy C. De man is zeer XTC, weet. En dat tegen je tak de man, wan orga, wan sandy, alle jaren de mij doet. De man. De man hoor een reggae lake festival voor chara reggae muziek kahi. Dat altijd jou abisma zijn ne agrina gaan en todis en de man broka festival. En mi kan tegi, mine sabef kwaku e doen, maar reggae festival, na gaan to tra festival, te de man hoor den festival, te de man mek wins, archibong, mine sab fu kwaku, maar te de man mek den wins, de mij memory ook toe de libisma De mijn orga walo sanji den jongen wang. Vooral in asomoro, mek den kan apprecieri. Zo so, is tak aman de festival orga man. An de money wang de praktiri. Maar de doen san baka. Die a gemeenschap. Ifiri. En toch, ja, want toen man in de ja. Kijk, er is sprake van vrije meningsuiting. Je mag pot zijn wan in kranti. Ifiri. Maar voor si pot was aan in kranti. Look in ja, ik is pikiri voor jou. Te de man sa jers jou. An de minang a jou ere. De man sa pot de san na parole van volle skrant. Bigge look in festival. Sa de man sa jers jou. Sep vind pre. Sep sa drapet. True, true. Logo logo regi festival nanga tra festival nanga kwaku festival wat na broko wan broko den sane dat staat gewoon als paal boven water en isbere anjunju in sernang tongo milok mi hopu taki utek mooi prati de nyunju di mi broko broko junu inu egi tongo en trawiki munde da mi debaga nanga wan nyunju in sernang tongo en we chapor neng batak yere taka festival an reggae festival an serna festival yere na wa yertra orga aben ma ya yere de ma skrifin kranti taka sane na wa smoko smoko sane ifiri smoko smoko sane ja idri moet voor zichzelf weten ifiri next no boom smoko no boom ja puiri no boom tekwa asisi no boom drink sopi ook tu no boom ifiri maar evi du de sanati Sorgu fi duen tap wan frant wortu fasi. Tak trawan nomus ap las fu you. Ifiri. Inaman barapis dat puru taki une noamana mak duen sani. Alas ma abaleti fu duen tori. Awai drink wan bita. Atrawai tek wan noso. Atrawai chichi. Ifiri. Alas ma abem sani. En im lip alas ma ine warde. Ifiri. Alleen, you de eis. Ju edu sa edu den tor disi dueng tapuan fasi pe tramang no ablas fu yu no mek lanti sor no tapu wan de mai sor no tapu tum si furu ifiri tum si furu de mai sor no tapu ba dus ko ji wan bon exemple ifiri natuurlijk soms smeri soms man a manga smeri en de mai asociera smeri de mai smeri wan jonko dan walos ma e asociera smeri na ogri ifiri ma anaf de so en af de zo. Alama in jamen sani. Atrawe kisa jonko. Fu datra srefi. Op dokters advies aan mij kisa sani. Ifiri. Lugu. Mi nami bita me dringen. Tramalop disi. Tramalop dati. Alama mo sap fin srefi. Eemal we tak smoko tori. Waarom. Dan. Nou gawang. Wagawang poku. Pe. Sarji. Sarji Masra en Sarji Masra Livo Uko ben sing abara ulukubung smoko man ulukubung dringi man ulukubung alama mos ulukubung
1: zonder advertenties en video's
0: maar je greep dat altijd want to sano kami dri je want startup want fast difficulty maar no want start want bon fasi Livo Uko Koroku, luku, boom.

Lobby Artiwam, en dat bij de Sargi Masra Lifo Hugo, Kodoku, Uluku Boom, Alamay Duensani, Tap Enfasi, Tap en Front Word to Fasi, en Lek van Betakikba, Trawang, de man die daar loont toe, de naam Ablas van Oasma, maar Alasma Abal Leti, hoe doe je eerder zijn? Ifi, ja. Fafunu, me begrijp dat je alles maar jankba, patugwa faya, wanyan switi, en wanyan bruine bonen, atrawanyan antrua, atrawanyan drink wan supu, ifiri, atrawanyan wan swakoro, atrawanyan waherheri, bami, asasanego, isap, akukruf senang, amat differenti falak, ifiri. En amore sweet kukuru, na ser nan kukuru. Dat me kan tegi. En if one man dine agri nan ami, they kan teka jen jen, they na kong, futemi, if me na tak boom. Na ser nan kukuru, na amore sweet kukuru di de. Once an say she in, na ser nan kukuru. Wapalde nyang sayo miki, wapalde nyang e tek ting. Motekwa eksempre, lugu, if you klaar wang, Vader gaan we snert. Ik heb onze namen in een snert. We poten lasani. We poten agufutu. Zoals agutere. Fourufutu. Zoals je pot ook to harde kip. Maar de soort sandy zie. Ik tek ten. Want. Ik saf den met die fossi. Ik saf den boom fossi. Je was de mooie en was een kring dat je putte in water met haar begin boeren. Alleen van kan safu dat je ziet dat hij boeren. Dan mij poer doti. Alleen een doti dat je poer. Ja, soms maar de fringa her water. Ik weet dat je put nieuw water. Alles mijn boord op in fasi. Vieri. Maar dat nou een tak tak ak tjernan kukuru. No tranga. Lugo jabisma. Vooral den bigisma onder uno. En ano umas my white boy.

Yeah, ya wallo manch ma de mana bi borman mi kan tegi o ire ke khrapu ma me kwa moy pinda supu boy lekfa o ma bo meken sabi duwe gro kona senan o ma meken pinda supu boy you pinda supu o ma na ben ko bay wan patra pinda kasi na wenkri o ma be bay lala lala pinda da da wan so tsandi de kar ton ton of afar ana ton ton mi sap fare karen yudi da oso sap fare karen ya wan mata a mata da da a pinda go no so udu zani mi vergit fa dat ning me fi sabi kan kar kon noti to noti fo se bi wan fo tu negi wan da o mai na o mai fo ma pinda na nga o mai fo ma pinda na nga fare kare na nga mata tani ta konfini te fukba ta konfin moi da o mo meke egi pinda ai mokse na nga kare wan pti so tu of na nga wan tu trasani sons mai pot pepre i viri da pinda so po bigi meki mara a mete bora fesi oktu wan tim saf de meti i sabi tranfuru dan mij karen harde kip. Maar je weet maar, dat is wel lekker harde kip. Dan mij karen soep kip. Soep kip dan mij karen. In vierde. Maar dan... Te voek ba. Je te kwam groen bana. Kan je wale bana mindri. In vierde. Wale bana da mindri. Dan gaan we toe. Moro groen bana. Je begin borden. Ik ba borde mooi. Nee, zorgoef me kwam bal nangen. Zij de mekie pot wan geerbana. Omdat a geerbana, hij zorgoef taki den bal zei mekie. A tong tong. A zo de karen toch. Penda soep met tom tom. En zo maar de karen tom tom. A geerbana, hij zorgoef taki den bal zei mekie. En een fadon. Hij tawang. Weet man tak het zorg voor de binding. If you that now of the so to sweet in yang pinda supu. Maar ja, wel een fout dat sweet in yang toe era eling. Zo is mijn yang gewoon eling naar Alisi. Kan de zo alisi want groen toe daar zei bere, firi. Ja, maar ik trouwij met okro bravo, trouwij met omens, trouwij met supu soortu. Isabi, alles wat supu de. Xaba supu. Blon ku nodru supu of fare karen. Bo you, e finyane supu dati. You know one jaja man of fro. Maya, sawe si jano, na atori sambe tegu senang kukuru, infiri taki senang, na asoy for kukuru na un abeng. Ana kriyoro nyawang, yabi snesi nyang, snesi emeken chongmen, emeken fashion, alasot shong, Ifiri, ayam panis saya makan nasi, en bami, en soto, en pichel, en pear, en bakabana nang pinda susu. Ifiri, ayam saya makan pepper watra. Mana dati uang asap makan ya, emek tra tra santu. Ifiri, mau isabi asan suiti watra, nang aksaba brede, en afisi, moro fur. In zijn naam zou gwenti na Anjumara no so tukunari. Maar ik kan me kennen aan trafici ook toe. In vier uur. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig...

0: die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Marta. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

lebih arciwana oso metaku grantangi taku tampo di yesi arci na sender di nafiu a sender di wekarwan famiri sender no ya so ya idei na programa di dia kari mart gevarieerd po we taktori na usrevi we drai poku we ji Weji, u kan ji rai, u kan ji informatie. Maar je ook toe, die daar ook zo. Je ook toe.

0: if you want if you finish van ook doe, if you up one sign in and a size dong, you can push and coin out sending to that one taki can car kong na Radio Mart. Radio Mart dena Wout Trichemstraat nummer IT. En vrij vrij ik archie Radio Mart tap 1 notisebi kaba marchi negi noti. En na grond tapa long toe ook toe jaba okasi pe kan van Radio Mart en dat na www kaba marchi Radio Mart kaba marchi NL. If you want car corner studio da a nummer van studio na noti to noti 4JB1 4291. Ito want trong noti to noti 4JB1 4291. Now you ready to baka ubet tuna nga yuti da osho mi wang yeah mi wang chawan tu sani kong na inyu foro isi fu kan chenchi praxera nga userefi ifiri mi ne englek fam takik ba na Raymond Dalvoor Dala en mis donja tena yuru fu aichuru en baka aichuru yo chisi Gordon Cruden masra Gordon Cruden na masra Fito Bourne en de manato kona de heren van stand na wan programma di den tu manate e pristeri so bung de chara programma dat kon yu foroisi ifiri ayuru di psado betak over sen na nyan fa sen nyan suiti ook tu maar ja dat hebben we al gehad. Wo lu kuno fa u kan tak tori na nga unsrefi ich hab de yuris na moeilijk yuru ala man yang ba tramay go tap wan pchin ai want ich hab michel solistik banyang sri bay chiri na sluimer je begreep maar buriano de ifiri mis donja unu spesrutu en if no as man kar kong mine verprekti no ama fu balkona studio abo moyoi fu tru if you have one item fi kan kar kong maar if no ama ne bel dan do dare un poco natuurlijk ifiri en mo dare un poco fu masra fa manis ne baka ana wa masra benti de kar big time
1: lego lekker baby you are the best baby co fire
0: een las minder.

0: date y listen.
1: Mensen, big time met hun programma, met hun muziek. Eén las men deur. Ja, zijn mensen die daar bij op 10 wintiki gwelibuk bijna Euro C Bureau. En Euro. Euro moest waka. Obedoa mooi zijn van Euro nee waka. Dat want daar was aan nee. Go boon tapa, go dan tapo pemine aan Euro Elibi. En. Mi avant. Poco ja. En een poco die me op klaar klaar is aan een poco voor Carifa. Ik heb nou even mijn taken boom Carifa. De mijn karing mina toke mina boroman.

0: U bent goedenavond, u bent live in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Hallo?
0: Ja, u bent in de uitzending, Paé.
1: Zeg het. Ik ben meneer, hoe
0: heet je? Dalvoer.
1: Meneer Dalvoer, hoe gaat het meneer Dalvoer?
0: We doen ons best.
1: Goedenavond met Arman, wat ben je met Wat met jou, meneer Dalvoer? Gaat het goed met jou?
0: Meneer Arman, het gaat uitstekend met mij. Dank je wel.
1: Ik ben echt blij, ja? Dat je bent gezond, ja?
0: Ja,
1: ik wil je vragen, ja. over van mij. Meneer Haag, ja? Jij meneer Haag? Van Alphawa?
0: Nee, die ken ik niet. Nee.
1: Meneer Haag, heet die Haag? Vroeger dat bij Radio Bar.
0: Nee, ik ken hem niet. Nee.
1: Oh, maar wat je vragen, die plaat, toch? Wat je bent gedraaid, hè? Die plaat, toch? Die plaat, hè? Ja?
0: Ja.
1: Je hebt niet meegemaakt. Nee, die plaat was mooi. Die plaat was... Hoe zei je erbij? Allemaal mooi. Ja, hè?
0: Boontori, ja. Mooi.
1: Ja, is mooi.
0: Ja.
1: Is mooi. Is mooi, hè?
0: Ja, zeker weten, zeker weten.
1: Maar wat je vragen,
0: ja.
1: Mensen, ik heb ook, ja? Mensen, dat is een man. Maar hij heeft twee dochter en zoon.
0: Ja.
1: Hij is gescheiden. En mijn vader moet wel recht en eruit. Hij lacht niet, ja? Ja. Maar hier in Nederland, wat voor dat was hij? Dat heb je niet.
0: Nee.
1: Dat is over. Wat voor dat was hij? Hier is voor de baas. Met dat woord.
0: Nee, die ken ik niet. Nee.
1: Nee, in Holland is de vrouw hier de baas.
0: Oké, okay. Oh ja, dat bedoelt u, de vrouw is de baas.
1: Ja, echt waar. In Nederland is de vrouw de baas. Nou, veel vrouwen wonen die aan de stadion. Zie je, je vader is aan de Marokkaan, wallo.
0: Ja.
1: Maar ik heb veel vrienden van mij. Ja, echt waar.
0: Oké.
1: Wat denk je? Jammer.
0: Juist.
1: Wat denk je?
0: Boensani, man. Ja, huh? Het is niet anders toch?
1: Is het niet?
0: Als aan het praat, boem toch? Kijk, een vrouw.
1: Ja, Sami. Maar, ja, Sami. Daarvoor.
0: Nee, maar. Ja, maar wat mij betreft, een vrouw mag de baas. Het is.
1: En dan mag je. Ja, dat samen. Ja, probleem. Je gaat door met de politie. Oh ja. Zeg maar, zeg.
0: Ja. Ja, maar in de moesma. In de goede tijd liep je om als mijn
1: oost. Nee, hallo, zie je nou, hè?
0: Nee, maar goed.
1: Hallo. Kijk maar wat in deze Holland, Europa.
0: Het is geven en nemen, meneer Armand. Geven en nemen.
1: Wat zei je?
0: Tijd liep je nou als je schreef naar een oma'sma, naar een maasma, in wat oost. Dus geven en nemen. Geven en nemen. Iveri. Geven, ja, liep je zoiets aan een schreef.
1: Nee, dat is zo. Alles is zo, hè?
0: Nee.
1: Ja, alles is zo.
0: Oké, nee, dat is Abi. Nee, dan ben je wel een sweet net, Timor of Vara.
1: Is goed.
0: Oké, okay, man. Thank you.
1: Ik ben blij, ja?
0: Ja, hoor. Dank je. Dag, Armand. Dada.
1: Dag, meneer Dafoe.
0: Dag, Armand. Doei. En dat bij de Paé. Hij werkelijk in Armand. En nou, een man die krak. Nou, een trouwe luisteraar voor Radio Marto. En als je ziet, dat man ook toe. Hij tekent tegen voor Belko naar studio. Nou, wij hier, want Toussani, je vieri. En we gaan door naar Poco San Bedrai. Dat ben je wat Poco voor Carifa. Mina Toke, Mina Boromang.

And that been the not be the Father Cardeman baka new style. If lobina de moro new style and Ibeka Yaraste ook to voor Masra Carlos Aron. And for me she know down bena we go out of IT. 20 years I been tiki go le book by na Europe say bureau and then dan mi also go fu chamoro poco ko in euphoroji fi kas dan baka and dan ik kan ke niet fu den poco ook to dan ga yuru fu ai yuru wa gua conscienci soms af en toe brada Michael Kraven Beek dan en conscienci soms af en toe.

0: me bariu.
1: En dat bij de mensen Michael Graaf van Beek naar een consensie, soms af en toe. De man die nooit zo, denk ik, de lid de radio of Archie Radio Maat, nooit zo, je Archie, uw families zijn de Radio Maat. En if idee naar programma die de Kari Maat gevarieerd en een man die presteert een programma die zie je naar Masra Raymond. Dat voer. Ja. Hij moet nog maar klagen. Aweer. Aweer nog van jaarlijk is de naar de DAVC. Nono de naar Sweet Weer. En zo'n tron. Ik wil ook het af in Jeng Jeng. Ik kan ook om een. Om een. Nono de naar mijn ponent op 20 graden. 20 grenny. 20 grenny nog een mooi. Nog mooi weer. No, mooi San Fifiri. En wat Atumsi Fire Song. En een ook te horen. Daarmee zei Jimmy, mijn attack voor mijn sherefi. Mijn attack voor mijn sherefi. De song Fire Atumsi is een pimptang. Je begreep? En is een pimptang. En dat betreft Jim de Weer, die slecht voor de no-no. En sterker nog. Even koruino, je hebt me klagen toe. Kwet, kwet. Je hebt me juist naar gwe, mekwe. Even korutumsi. Nou, even je roma, je onder je broek. Nou, ik heb zorg dat je een mooi dek trui, je hebt een mooi jas. Niks aan de hand. Je vieri. En zo is dat koru, ja. Nou, wat is mijn suku warang? Mijn suku kruipi kamak aan de raar. Ivieri, Solees Tusma, Solees Drisma, Solees Fosma, je begrijpt. Maar in elk geval die zie, dat Amana Tusma no mo. En te Tusma met aan een sherefi, dan dat we gaan naar mijn masramene. Naar mijn masramene, we zingen een poco over Soso Tusma. Kan kan drie, naar mijn Soso Tusma.

En dat was Kankantri. Onder voorzang van Matramene. Zoals Toesma. Mooi Pokémon. Daar is over nagedacht. En man denk je voor zijn met haar Pokémon of haar schrijf haar Pokémon. Mooi Pokémon. Kankantri. Alhoewel, de Kankantri kan een Pokémon. Altijd naar 100. In vier. De man heb ik Lolo Pokémon. In vier. En dan ook een artje van Pokémon. Zou een man eisingen aan Baradamsko. Aman is bij plein wel op band voor ze. Maar bij plein pakko sound. Baka pakko sound, tamangona. Vader man, aan de melody travers man. Trouwen, corona band. Baka corona band, aman vindt dat is mooi geweest. Ik ga mijn eigen band oprichten. En dan pokoe

Guyver Life Band, na en poko Amsterdam medley. Big beka yere want to moist them for fa oro singi mane mbaka for guitar mane mbaka. Franciscus Abori, na ete want trama be singi ook to in a clip DC if iri. Mana moi singi, sana man sap singi, sana man a singi man if iri. The alafas de bong in body, de bong in singi, de bong in dancey. Alafas de bong, pede ne bong. Mi bring un bring taku de serna man is a uno no a party so libisma on follow ko taka so ifiri mevrouw van vrouw dis nemba mevrouw Dorothy I be aksi mi wa aksi mi luku go mi luku kong mi drala san tapu ma a poco se be wa yere fu lusu un tongo mi no ma feni mi sap tak no per sutrus poco a poco di sap ta maka chinsho na na on a fanklekeit fu ser na so trefidensi ten viri mar mevrouw Dorothy mi na man fena poco kane wa man di archi di da osenono e fa man sabi fa poco neng en sumai singeng ta mese ne fa poco mi kis fu ma si sa Dorothy ne fa poco bere luso un tongo. Maar if jullie daar also, if you sap to my singing, dan vi karkom, noti to noti, 4-7-1, 4-2-9-1, dan dat toch ook kan zorgen dat we een boom fasi, voor tjara poko dis in afroisi, voor sisa Dorothy Moore. Ja, maar gaan we poko sarema, aben over one soort berry, ana beri fu pes mat dere ifiri en ana kamera toro wa tak ja ook to ifiri a lek faya ani tri beri aso ya traso ala so tra beri en da wa dongo go na sarji sarji masra ewald ewald crowers sang en caribbean combo ano sing over ani tri beri ma mo sing over yanku beri

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Sifnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar.

0: kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Luisteraars, goedenavond. Wij wachten even op de crew, als die voltallig is. En dan gaat zo het programma aanvangen van de heren van stand. Het hoeft niet lang meer te duren. Zometeen gaat dat programma, of hoe je het wil noemen, gaat die van start. Maar voordat die van start gaat, gaan we even naar een nummertje van La Sonora Panamanera. Thank you.

0: Je kijkt naar een tandenborstel die een nummer van Billie Eilish speelt. Maar wist je dat er een YouTube Music app is waar je ook naar de IDM-versie, de ska-versie en natuurlijk de originele versie kunt luisteren?
1: Duh.
0: Neem

0: Jawel, jawel, jawel. Het is maandag en de datum is 17 augustus. En het is tijd voor een nieuwe editie van de Heren van Stand. Gordon Kruder en Vittorio Boerde zijn uw gastheren tot klokslag 10 uur. Ja, ja. Het is weer tijd voor Late Night Radio bij Radio Mart. De hit is een beetje gaan liggen en er is een soort frisser klimaat voor in de plaats gekomen. Als ik nou echt moet zeggen dat ik... Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik nu fijner vind. Hè? Op de een of andere manier. Vito, wat vind je nou fijner? Dit weer? Of dat zware, plakkerige?
1: Nee, ietsje warmer wel.
0: Mag wel ietsje warmer zijn, toch? Ja. Maar ook want, niet... Zonder een jasje of iets, dan ben je niet veilig meer, toch? Althans, tegen de tijd dat wij hier weggaan. Hè?
1: Ja.
0: Dus het begint alweer frisser te worden. Maar ja, aan de andere kant... We kunnen moeilijk klagen dat het een slechte zomer was, want we hebben hittegolf na hittegolf gehad volgens mij, toch?
1: Ja, ja, ja. Een warme zomer. Het wordt ook steeds warmer, steeds alle zomers hier, hè?
0: Alle zomers, ja. Want airco bijvoorbeeld is niet standaard in de huizen hier ingebouwd, hè?
1: Ja, maar het is nu in één run, hoor. Airco's bij huizen nu.
0: Nou, kijk, zie je.
1: Hele wachtlijsten nu.
0: Wachtlijsten en maar ja, aan de andere kant, wij arme sloebers die in een huurwoning wonen, die... Die kunnen niet zomaar airco bevestigen.
1: Nee, die moet gewoon een waaier.
0: een waaier.
1: Gewoon, ja.
0: Net als vroeger.
1: Ja. Nee, tegenwoordig hebben ze van die dingen. Heb je die jongeren niet gezien?
0: Welke jongeren?
1: Ze hebben van die soort kleine fan.
0: Ik heb voor mijn dochters ook 1-2 gekocht. Ja,
1: ja, ja, ja, maar iedereen heeft van die kleine fans.
0: Een hippe kleine fan.
1: Ja. Ze hebben van die kleine fans. En dan, weet je, zo. Vroeger was het, hoor ik, voor make-up.
0: Oh,
1: om het dan snel. Zo is het een beetje begonnen. Maar nu is het gewoon als fan. En een heleboel. Dus als je festivals zie je mensen met kleine fan.
0: Kleine fans lopen inderdaad, dus ja. En jij hebt welke kleur is die van jou? Of?
1: Roos,
0: ja. ik had ook eigenlijk helemaal niks anders verwacht, hoor. Dus, Nee.
1: Maar zo, ja, mensen hebben van die kleine fans.
0: Maar dat zeg je dus op dat je zo'n fan niet zo mannelijk vindt dan eigenlijk. Klopt dat wat je zegt?
1: Nee. Dat klopt niet. Ik weet niet hoe je erbij komt.
0: Ik dacht misschien dat je die man nog vond. Dat je denkt, nou ja, een echte vent heeft geen ventilator.
1: Nee.
0: Want ik vind dat het moet kunnen, toch? Dat ben je wel met me eens,
1: precies,
0: toch?
1: Precies.
0: Oké.
1: Ja, moet kunnen.
0: Ik denk, ik moet het even checken. Want kijk, is zo'n uitzending moet je geen ruis laten ontstaan, hè?
1: Ja.
0: Je moet duidelijkheid geven aan je luisteraars.
1: Ja.
0: Zodat ze weten waar we het over hebben.
1: Precies.
0: Oké, maar aan de andere kant... Misschien kan ik ook nog een mooie fan voor je meenemen.
1: Ja, ik hoor dat je ze weggeeft. Dus dat is vandaar.
0: Nou kijk, het punt is een beetje, ik had er 1 gekocht. Maar ja, dan kan je er maar beter 2 kopen als je 2 dochters hebt. Dus ja,
1: Even
0: in dat geval. Ja, je moet daar toch een beetje altijd de politicus uit blijven hangen.
1: Maar je hebt niet 1 voor jezelf.
0: Nee, ik heb niet 1 voor mezelf. Ik heb een waaier, zoals je zegt. Hè?
1: Je hebt gewoon een waaier, gewoon een krant.
0: Nee, een officiële. Nee.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Nee, ik was op vakantie. Ik ben in Mallorca geweest, waar ik nog nooit was geweest. Maar daar is het serieus heet.
1: Ja?
0: Het is serieus heet in Mallorca.
1: Dus je voelde hem wel even?
0: Je voelde hem. En trouwens, voor de luisteraars die net als ik... Nou ja, trouwens, ik ben nu voor de eerste keer geweest. Ik ben nooit eerder daar geweest. Maar ik had wel gelezen dat het heuvelachtig was.
1: Ja.
0: Maar de juiste beschrijving is bergachtig.
1: Ja.
0: En dat betekent dus ook wel dat de straten soms een beetje uitdagend omhoog kunnen lopen.
1: Maar het is goed voor je beenspieren.
0: Het is uitstekend voor de beenspieren. Maar tussen 12 en 2, wanneer de zon zijn tanden het felste piert...
1: Ja.
0: Dan merk je wel dat het naar boven gaat. Dat wordt een hele berekende zaak wanneer wel en wanneer niet, hoor.
1: Ja.
0: Maar het was serieus heet. Echt serieus heet. Ja. Dus,
1: maar je hebt wel genoten daar.
0: Ik moet zeggen dat ik ben aangenaam verrast.
1: Mooi
0: eiland inderdaad. Ja, het is groot. Ik heb even opgezocht. Het is 8 keer groter dan Curaçao, een beetje, om een idee te krijgen.
1: Okay.
0: Dus je kan echt best nog wel hele stukken moeten rijden, hè, voordat je dus ergens bent. Of nou, hele stukken. Het is niet uren achter elkaar, maar je kan volgens mij 1,5 tot 2 uur nog wel rijden of zo. Op dat eiland, maar heel gevarieerd. Met de bergen en stranden die ze hebben. Je hebt die hele publieke plekken, hè, waar heel veel toeristen komen. Veel Engelsen, veel Duitsers. Duitsers, dat zag je ook aan de borden. Vaak in het Engels en in het Duits. Maar ik ken alleen maar die beelden van Mallorca, van die feestende massa's. Waarvan ik dacht, nou, dat is niet helemaal mijn ding.
1: Je hebt niet meegefeest.
0: Nee, maar dat heb ik niet. Dat kan je opzoeken als je wil. Maar als je andere dingen wil, dan heb je daar ook eigenlijk geen last van. Dus dat is op zich wel... Wel weer heel mooi. Dus ja, nee. Het is een aanrader, dames en heren. Het is 2 uur nog wat vliegen.
1: Oké.
0: En dus als je er snel even tussenuit wil. Ik heb begrepen dat het in de winter rond 15, 16 graden is daar. Gemiddeld, toch?
1: Ja, dat is lekker.
0: Klinkt ook wel iets voor jou, toch? Of niet?
1: Precies, dat wel.
0: Ja, heb je wel eens overwogen?
1: Nee.
0: Dichtbij? Nee. Wat is dichtbij? 2 uur? Italië is dat ook 2 uur? Ja, zoiets, toch?
1: Om op vakantie te gaan bedoel je?
0: Nee. Om te zeggen van, heb een...
1: Nee, maar dat ga ik niet doen.
0: Ik heb een huisje daar en... Nee?
1: Nee.
0: In de zomer, dan heb je gewoon je eigen huisje. Dan zit je...
1: Als ik dat ga doen, is het Caribisch gewoon tussen mijn mensen.
0: Tussen je mensen?
1: Ja, tussen mijn mensen ga ik gewoon.
0: Uit welk Caribisch land komen jouw mensen eigenlijk? Huh?
1: Barbados.
0: We gaan zo ver terug.
1: Back to my roots.
0: Ja. Ik zou maar niet meer vragen over de familie daar.
1: Oké.
0: Om te voorkomen, dat het daarbij blijft. Huh? Maar Barbados zie je wel zitten?
1: Nou, is duur daar, hè? Ja, best
0: maar,
1: wel.
0: Oké, maar wat zou je voorkeur hebben?
1: Naar een eiland?
0: Ja.
1: Ja, als het gewoon geld, gewoon geen probleem. Want ja,
0: ik heb het over...
1: als het geen probleem is.
0: Nee, ik heb het over gewoon een redelijk bestaan. Ik heb het niet over Monaco, Tories en dergelijke.
1: Nee, Caribisch gebied.
0: Ja, Caribisch gebied.
1: Bij mij is het Caribisch gebied.
0: Nee, maar welk eiland? Als jij zit te denken, Caribisch gebied is groot. Sint Lucia, Guadeloupe, Sint Thomas, Sint Kitts of Trinidad en Tobago heb je.
1: Nou, ik vond Grenada wel te doen. En Grenada is nog niet zo duur.
0: Nee, ook Grenada.
1: Dus daar is het te doen. Ja. Daar is het te doen. En weet je, sommige eilanden, als je dan daar bent, als jij zeg maar boven de een bepaald bedrag, dan kan je ook een nationaliteit krijgen, hè?
0: Maar dat bedrag ligt toch wel behoorlijk hoog, had ik begrepen, toch? Het was niet, we hebben het niet over enkele tienduizenden euro's, maar...
1: Nee, dat wel, ja.
0: Toch?
1: Klopt, dat klopt. Maar het is eigenlijk gewoon... als je een huis koopt op Mallorca, denk je dat het ook enkele... Dat is niet goedkoop, hoor.
0: Nee, Mallorca is verre van goedkoop. Want ik heb ook het vastgoed gezien wat daar in sommige gebieden ontwikkeld wordt. Nee.
1: Nou, maar dat, het Caribisch gebied is ook.
0: Ja, oké. Maar, oké.
1: Dus Grenada. Dat ook. Maar dat vond ik wel.
0: Ja, die sprak je het meest aan. En wat sprak je aan? De rust? De natuur of een combinatie van die twee?
1: Een beetje een combinatie van die twee.
0: Ja?
1: Ja. En het is nog echt... Het is nog niet een top toeristisch land, maar je ziet het wel dat het in ontwikkeling is.
0: Ah, okay.
1: En men zegt het is vrij stabiel op dit moment daar.
0: Ja, het is eigenlijk wel heel dus tijd stabiel. Eiland is altijd moeilijk, heel veel uitdagingen. Stijgende zeespiegels, ik weet niet in hoeverre ze daar last van hebben.
1: Men zegt ook, Antigua zegt men ook.
0: Ja?
1: Ja. Dat zegt mij ook.
0: Okay.
1: Dus dat is ook wel een iets dat ik...
0: Ja, denk. Dat zijn andere uitdagingen die daar zijn. En genoeg zoet water is ook vaak een uitdaging. Want,
1: dus zoiets, ja.
0: Oké, dat zie je wel zitten. En dan heb je een tuintje, daar schoffel je, verbouwt wat groenten. Ik probeer het een beetje voor te stellen. Ik wil de luisteraars meenemen eigenlijk. Je mee in een reis, zoals ze dat zo mooi zeggen.
1: Het is gewoon als een investering, zou je het moeten zien, hè?
0: Nou, dat vind ik weer zo koud en emotieloos dat je daar weer mee komt.

0: Je gaat daar op vakantie, maar ondertussen, ja, het kan niet... Op een gegeven moment staat het 8 maanden leeg, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik ga ervan uit dat je straks niet meer werkt, toch?
0: Ja, zo bedoel je.
1: Ja, dat dus bedoel dat ik. Nee, ik bedoel serieus. Ik heb het over echt verkassen. Ik heb het niet over... Kijk, de afstand is te groot naar mijn smaak om daar geregeld naartoe te gaan.
0: Precies.
1: Dus althans, dat lijkt mij een enorme uitdaging. Maar ik bedoel, gewoon stel voor dat je einde je werkcarrière komt. Of een huisje op Grenada.
0: Ja, of Sint Lucia.
1: Of Sint Lucia, of een huis moet ik zeggen. Waarom zeg je huisje? Een huis, ja.
0: Ja,
1: Je hebt je grond om je heen. Je hebt een mooie
0: Guadeloupe
1: veranda. Guadeloupe, ja.
0: Ja, alleen Frans ben ik niet zo best.
1: Nee, nou ja, we hebben niet heel veel gemeen, maar dat wel. Ja?
0: Dat is niet...
1: Dat absoluut wel.
0: Sterk in, dus
1: nee,
0: ja,
1: nee, dat is ook niet mijn sterkste punt. Nee. Oké, dus Grenada zou wel wat lijken.
0: Ja.
1: Ja, oké. Nou, dat is een mooi vooruitzicht om naartoe te werken.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Toch?
0: Dat klopt.
1: Maar,
0: ja.
1: Maar ga jij dan Nederland missen?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Weet je dat zeker?
0: Nee.
1: Heb je nooit gehad dat je dus ergens bent dat je denkt van... Nou, ik zou toch wel even snel willen kijken hoe het in Amsterdam is. En dan kom ik daarna weer terug.
0: Ja, misschien een maandje of zo zou je dan over kunnen gaan. Zo een beetje, maar ik dat niet.
1: Nee, je hebt niet het idee dat je van heimwee...
0: Heimwee niet.
1: Nee, toch niet?
0: Nee, dat gaat niet.
1: Het zou zomaar kunnen. Ik bedoel, je bent tenslotte geboren en getogen in Amsterdam. Ja, ja, ja. Hè? De hoofdstad van dit land.
0: Precies. Nee, ik ga niet zomaar hier in Nederland gewoon... laat maar nu naar Den Helder of ik weet niet wat.
1: Deventer?
0: Ja, nee. Dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, zie je dat niet zitten?
0: In Nederland ga ik niet zomaar naar een andere stad. Ja, je kan op een gegeven moment misschien noodgedwongen, woningnood... en dan moet je naar Almere bij wijze van... Ja, als het weet je zo.
1: Maar zie je Almere als groot? Is het als groot Amsterdam?
0: Nee, Almere zie ik als een dorp. ik hou niet van dorpen.
1: Ik weet niet. Ik weet niet, luisteraars in Almere... in hoeverre u het eens bent met Vito.
0: Ja, precies.
1: Kijk.
0: Nee.
1: Wat ik wel heb met Almere, is het moment dat je in Almere buiten bent.
0: Ja?
1: Ja, Almere buiten, dat voelt voor mij altijd heel ver weg aan. Vanuit Zuidoost is Almere Poort niet zo heel ver. Maar Almere buiten, want ik heb altijd het gevoel, vlak achter Almere buiten ligt Lelystad.
0: Maar ik vond Almere Poort, ik was laatst, hè?
1: Ja.
0: En ik reed met mijn auto, daar reed ik en dan stopte ik. En dan zie ik echt iedereen, alsof ze elkaar allemaal kennen. Dus dan kijken ze, wie is dat?
1: Ja.
0: Dus je ziet gewoon...
1: Wie is die andere man?
0: Nee, ja, wie is deze? Ja. En dan kijken ze echt die
1: indringer,
0: auto.
1: Indringer,
0: ja. Weet je, dan zie je ze echt zo van, hé, deze ken ik niet.
1: Dat is toch goed? Dat is toch goed? Ze waren een territorium.
0: Ja, maar ze doen echt zo van,
1: En ze moeten je nu horen hoe je over Almere praat. dus wat dat betreft, ja, lijkt
0: het... Dat was een hele andere vibe.
1: Je vond een andere vibe.
0: Ja.
1: Maar niet een hele dynamische vibe, hoor ik een beetje aan je horen.
0: Nee. Almere begint wel een beetje... er gebeuren veel dingen in Almere best wel.
1: Ja, maar ja, hoe meer mensen er komen wonen, hoe meer incidenten er kunnen plaatsen. Nee, maar hebben we in de Randstad dan een en al vredigheid?
0: Nee, dat heb je dus niet. Dus het lijkt wel alsof ze een beetje die kant op gaan.
1: Als ze erbij willen horen, zoiets.
0: Ja. Nee, maar serieus, je hebt veel... Dan hoor je weer dit, dan hoor je weer een schietpartij, dan hoor je weer dit. En
1: Maar het is altijd geconcentreerd in wijken binnen die buurt, hè? Want ik merk het heel erg, omdat je in die plekken als Purmerend heb je dat, maar ook in Almere, dan heb je de autoweg, die deelt eigenlijk die woongebieden in, toch?
0: Ja.
1: En per woongebied merk je wel gewoon dat daar een andere sfeer kan hangen. Maar dat is eigenlijk ook zo, net als ik hier in Zuidoost waar ik woon.
0: Maar in Almere moet je bijna altijd een auto hebben, hè?
1: Ik denk het wel, want de afstanden zijn flink.
0: Het is heel moeilijk omdat je denkt, openbaar vervoer is zelfs al lastig. Oké, dat heb je natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk wel bussen waar je over... Maar het is het winkelcentrum makkelijk naar...
1: Nee, je moet overal moet je naartoe. Het is gebouwd op de auto toch enigszins. Ik denk dat je daar gelijk in moet geven. Ja, waardoor alles een beetje ver is. Maar tegelijkertijd heb je dat in Zuidoost min of meer ook, hè? Want als jij bijvoorbeeld zegt, ik heb iets in de activiteit in Holendrecht. Dan komen de mensen van Holendrecht komen daar in de buurt. Verhuis je het bijvoorbeeld helemaal naar de Daalwijk-Dreef, bij wijze van spreken. Is dat een behoorlijke afstand, vooral voor jongeren, om daar te moeten komen, toch?
0: Ja.
1: En dan merk je dat het dan weer zich gaat concentreren op de mensen die daar in de buurt zitten. Dus die soort indeling is ons niet helemaal onbekend.
0: Maar wat je in Zuidoost wel handig is, en ook voor mensen, weet je, stel dat je daar gaat...

0: boodschappen, je moet naar huis en dit soort dingetjes. De snodders.
1: Ja.
0: Je kan zeggen wat je wil, maar dat is gewoon even een... €5 wil je eventjes... Nou, ik weet niet of
1: €5 is verleden tijd. Ik heb het al eerder gezegd. Ik vraag me altijd af wie de prijzen vaststelt voor snodders. Want ineens is het een... Is het hoger, maar het lijkt wel tegelijkertijd overal. Dus ik weet niet hoe dat is
0: werken. Ze hebben natuurlijk ook meer kosten natuurlijk, hè?
1: Ja, ik begrijp dat ze meer kosten hebben.
0: Verzekering, alles.
1: Maar het gaat om de marge, hè, waar je genoegen mee neemt. Maar ja, die prijzen, ja, €7 volgens mij nu wel een beetje.
0: Ja, maar goed, dat soort dingetjes, die zijn allemaal nog te doen.
1: Het zijn alternatieven om je te kunnen verplaatsen. En zoals dat wel, dat klopt. Want eigenlijk is met de bussen is er wel een netwerk, maar... Je moet daar niet s'avonds staan, nee. Absoluut niet.
0: Nee, precies. Hè. Soms weet je, dan moet je wachten. Want het gaat niet om de 10 minuten. Dan
1: precies.
0: Moet je weet je, dus dan is het handig, dit soort dingen. Zo'n netwerk. En dan kan je makkelijker verplaatsen. Hier zijn
1: dat zou je makkelijk kunnen verplaatsen. En daardoor kan je makkelijker verplaatsen. Dat klopt inderdaad. Ja. Dat zijn ritten die taxis niet aannemen natuurlijk.
0: Nee, precies.
1: Oké, maar je zou dus nooit uit Amsterdam willen?
0: Ja, nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké. Ja, weet je, ik weet eigenlijk niet als ik dus... Ik ben wel gewend natuurlijk om in Amsterdam te wonen. Maar ik denk dat ik het misschien nog wel eens op zou kunnen brengen om niet in Amsterdam te wonen.
0: Ja?
1: Althans, dat zeg ik nu hoor. Het is wel op zich vreemd als je opeens meer dan een uur moet uittrekken om naar het centrum te gaan. Dus dat zal ongetwijfeld wel. Maar nu heb ik zoiets meer van, ja, nou ja, weet je, wat wil je van een huis, hè? Wil je, het moet bereikbaar zijn. Het moet in de buurt van een winkelcentrum zijn. Vind ik altijd wel een hele belangrijke.
0: Ja.
1: Ja. Dus andere dingen zijn gaan tellen op de een of andere manier.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Wie weet.
0: Maar goed, mooie dag vandaag.
1: En wat voor dag is het vandaag dan?
0: Nou, het is een speciale dag.
1: Jij mag het zeggen.
0: Nou, jij bent gewoon Biggie Organ Man. Ik kan eigenlijk alleen het jaartal 1795 voor je noemen. Nou, nee, dan moet het eruit komen bij jou.
1: En de datum kan je ook noemen 70 augustus 1795.
0: Ja.
1: Op het landgoed Knip nam de slaafgemaakte Tula het voortouw. In het organiseren van een opstand tegen de Nederlandse koloniale bewind, om het zo maar even te zeggen.
0: Precies.
1: En daar waren ook Basha, Carpata waren er onder andere bij. Ja, ik kan wel doorgaan, hoor, Vito.
0: Ja, is allemaal. Maar ik moest je toch herinneren, leken.
1: Nee, je moest me niet herinneren. Ik wilde juist een beetje ruimte geven. Oh, ik denk, okay. Zeg jij dan nu, weet je, dan zien ze ook in ieder geval dat je niet alleen maar aan Grenelle denkt, maar ook aan Curaçao.
0: Oké. Maar hoe noemen ze de dag? En je moet het wel een beetje uitspreken.
1: Dia di Tula.
0: Oké.
1: Ja, de dag van Tula.
0: Oké, vandaag dus.
1: En dat is vandaag. En uiteindelijk is Tula toen opgepakt. Hè?
0: Ja, en onderweg er naartoe, hè?
1: Nee, niet onderweg.
0: Naar Willemstad.
1: Ja, ze waren aan het optrekken. En ze waren met een gewapende groep. En er sloten steeds meer mensen aan. En toen trokken ze natuurlijk richting Willemstad. Maar uiteindelijk is dat door verraad.
0: Ja, toch? Maar ze hebben ze niet bereikt. Of hebben ze het wel bereikt? Nee, toch?
1: Nee, ze hebben het niet bereikt. Nee. Uiteindelijk zijn ze terechtgesteld en gevierendeeld. Dat betekent dat je aan je benen en aan je armen wordt met touwen wordt vastgemaakt. En dan uit elkaar wordt getrokken. En dan het hoofd op een houten spies neergezet. Om te laten zien aan... De andere slaafgemaakte, dat dit het lot is wat je staat te wachten. Ja,
0: een openbare dan, hè?
1: Ja, dat klopt. En ja, die Tula is er dus vandaag. Ik neem aan dat die Tula kent. En mocht die Tula niet kennen, het is heel interessant om daar meer over te weten. Want eigenlijk, hè, want weet je, nu je dat. Eigenlijk wel leuk dat je dat nu zegt. Want heel vaak hebben we het nu over. Ja, het is iets van Curaçao. Maar feitelijk is het iets wat te maken heeft met onze totale historie. En dat toevallig in Curaçao is. Zo zou je het eigenlijk moeten benaderen. Want Tula's verhaal is ook ons verhaal. Want feitelijk, waar mensen terecht zijn gekomen. Heeft alles te maken gehad waar ze zijn verkocht. Of waar de boot heeft gestopt. Dus het is een veel groter verhaal. Het is niet zozeer een Curaçao of een Aruba. Of Sint Maarten verhaal ten opzichte van Suriname. Maar eigenlijk is het één historie. En dat familieleden wellicht zonder dat je dat weet. Omdat natuurlijk die verbanden zijn verbroken. Kan het zomaar zijn dat iemand van je opgroeit aan de andere kant van de wereld. Ja, dat is nou eenmaal het lot geweest van de mensen die slaaf gemaakt zijn. Ja, maar in ieder geval, Dia di Tula vandaag. Hè?
0: Ja, precies.
1: En je hebt, wat heb jij gedaan in het kader van Dia di Tula? Heb je nog iets speciaals gedaan?
0: Nee. Is er iets wat mensen uit Curaçao vandaag doen? Behalve dit herdenken, maar een...
1: Nou, dus op Curaçao zelf heb je dus een tocht. Ik ben even de naam kwijt. Waarmee je dus de tocht voor een deel dan die tool heeft afgelegd, kan onder begeleiding kan gaan maken. Zodat je hiervan kan zien en er wordt er verteld over die verschillende dingen. Ik was afgelopen maart, ben ik wel naar de plantage geweest. Okay. Althans het plantagehuis van de plantage Knip. Daar is dus die opstand begonnen. Dus die heb ik voor de eerste keer in levende lijf gezien. Dus dat was, alles was dicht, maar ik heb het in ieder geval gezien.
0: Is er vrije dag vandaag?
1: Het is geen vrije dag.
0: Dat niet. Nog niet.
1: Niet op het ogenblik. Dus, en het is ook nooit een vrije dag geweest. Dus dat is iets wat men zelf zou moeten adresseren.
0: Het is niet zoals bijvoorbeeld Kitty Kotti dat het een beetje wordt herdacht zo op zomer.
1: Er wordt herdacht, want er is een herdenkingscomité slavernijverleden op Curaçao. En die houdt zich bezig met informatie verstrekken over en stilstaan bij dit soort gebeurtenissen. Dus dat gebeurt wel. Ik weet niet wat het programma van dit jaar is geweest. Maar dat is er. Animo, ja, dat is. Dat zou groter kunnen zijn, naar mijn smaak. Maar dat is mijn persoonlijke mening als ik het heb over de eilanden. Maar het is in ieder geval al een plus dat men erbij stilstaat en dit deel van de historie ook deelt.
0: Okay, ja, natuurlijk.
1: Maar het is niet een vrije dag. Het is niet te vergelijken met een 1 juli.
0: Dat niet?
1: Nee. Ik weet trouwens ook niet dat 1 juli een vrije dag is op Curaçao. Volgens mij niet.
0: Niet? Tenminste, ik ben er wel eens geweest. Toen niet.
1: Nee, hè?
0: En volgens mij hadden zij volgens mij was dat 2 juli vlaggetjesdag.
1: Ja, klopt. Maar
0: dan hebben ze wel zo'n. Maar goed, dat heeft het niet echt. Dat noemen ze vlaggetjesdag. En dan zijn er wel in het centrum een paar van die optochten. Maar dat heeft niks met Kitty Kotti of zo maken. Maar hebben zij zo'n. Of is vandaag bijvoorbeeld een bevrijdingsdag? Of
1: nee, niet zozeer. Het is meer het herdenken van de opstand. Hè? Dat was de grootste opstand van slaafgemaakt in het Caribisch gebied.
0: Ja. Maar zij hebben dus niet een. Tenminste, niet een.
1: Nee, niet dat ik weet, maar ik ga even snel nog even de computer raadplegen om te vragen, is 1 juli een vrijdag op Curaçao, toch? Dat is een beetje wat we willen weten.
0: Ja, maar goed, 1 juli, dat is echt Suriname.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus ja, zij hoeven dat niet te hebben, denk ik.
1: Nee, het betreft, het is de afschaffing van de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Dus het is, dus we moeten er zeker wel bij stilstaan. Even kijken, nee. 1 juli op Curaçao is momenteel geen officiële vrije dag. De officiële feestdag rond die periode is 2 juli. Dia di Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag. De regering van Curaçao vermeldt 2 juli expliciet als wettelijke vrije dag. 1 juni staat dus niet op de lijst. En dat betekent dat 1 juli, Kitty Kotti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij op Curaçao, geen algemene wettelijke vrije dag is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 10 oktober. Dia di País Corso. De dag van het land Curaçao, als ik het goed heb. En het heeft dus niet een officiële status.
0: Nee, nou ja, dat hebben ze niet. Of nog niet. Ik dacht dat ze 1 juli wel zouden overnemen, dacht ik. Ik denk dat ik iets had gelezen, zoiets. Dat ze het ook...
1: Tot zover mij bekend is daar geen sprake van, nee.
0: Okay.
1: De dingen ontwikkelen zich apart van elkaar. We zeggen het in ieder geval maar.
0: Ja.
1: Even een andere switch. Ajax, jouw favoriete ploeg, die heeft de competitie geopend. Hè?
0: Ja.
1: En kijk je tevreden terug? Of denk je, ik zie lichtpuntjes. Ik zie de hand van Jordi. Hè?
0: Nee, nog niet.
1: Je broertje?
0: Nee, nog niet.
1: Ben je blij met... Ze zijn actief op de transfermarkt. Kan je daar warm van worden?
0: Nou, ze hebben dan Julian Brandt.
1: Ja.
0: Je ziet wel dat die wel kan voetballen.
1: Dat is altijd een behoorlijke voetballer. Ik weet niet op deze leeftijd, hè? Dat moet ik er wel bij zijn.
0: Nog steeds zie je het wel voor de Nederlandse competitie dan.
1: Ik heb nog geen wedstrijd gezien waar hij speelde.
0: Ja, je ziet wel dat hij kan voetballen. De aankopen, die moeten nog helemaal integreren. Ja, in Nederland is het zo, als je niet meteen scoort in de eerste 2 wedstrijden, dan ben je al een miskoop. Dus wennen is er niet bij. Of nieuw land, sommige mensen zitten nog in een hotel. Sommige mensen, ze kennen vaak geen Nederlands.
1: Ja, vaak dus als het volbetaald is, moet je van alles kunnen meteen. Ja.
0: Je moet meteen al, ook al is je familie nog niet over, je moet meteen al gewoon scoren. Gewoon. En anders ben je miskoop.
1: Ja. Dus en dat moeilijke Ajax-systeem moeten ze leren, toch?
0: Ja, dat is ook. Nou ja, weet je wat het ook is? Hè? Je ziet nu bijvoorbeeld die trainer, zijn Spaanse trainer. En je ziet op de manier hoe hij wil spelen. Ja. Weet je, kort, tikken. Beetje op zijn Spaans.
1: Ja.
0: Alleen, veel spelers uit andere landen, vooral uit Nederlandse landen, hun basistechniek is

0: als een Spanjaard.
1: Ja, nou, een Spanjaard. Maar Nederland toch wel een behoorlijke basis tegen Nederlandse voetballers. Maar,
0: nou, als je gewoon het verschil ziet gewoon in Spanje.
1: Ja.
0: Nou ja, we kijken vaak, of je kijkt ook vaak.
1: Ja.
0: En het maakt niet uit, hè, of je naar Celta de Vigo kijkt, of dat je naar Atletico Madrid gaat. Gewoon balsnelheid aannemen. Ja. Gewoon, dus niet in paniek raken als mensen druk zetten.
1: Er wordt knap uitverdedigd, ook door laag geclasseerde teams. Hoor. Ja.
0: Die basistechniek, daar zie je heel vaak dus dat in Nederland, nou, dat zie je haast niet meer.
1: Nee,
0: dat zie je haast niet meer. Dat gewoon
1: maar
0: strak inspelen.
1: Maar voetbal is toch over het algemeen wel technisch verzorgd, toch?
0: Ja, maar op een andere manier technisch verzorgd. Niet in de kleine ruimte. Weet je, ik vind ze daarin echt tekortgeschoten. Want je moet maar... Nou ja, jij hebt nu niet gekeken, maar dan kijk je naar de Ajax-wedstrijd. Dan wordt er even getikt en dan komt er een bal kniehoogte.
1: Ja.
0: Of net te kort. Of,
1: ja.
0: Weet je, dat soort kleine dingetjes. En vooral als het druk wordt gezet.
1: Ja, door de tegenstander.
0: Dan,
1: ja,
0: en dan zie je dit soort fouten. En dan, dat zie je niet makkelijk in Spanje. Laat me het zo zeggen. Als we kijken. Dus wel als die basistechniek als in een kleine ruimte. Ik weet nog dat Seedorf dat toen had. Seedorf was toen op een gegeven moment was hij echt Zuid-Europees. Hè?
1: Klopt,
0: gewoon.
1: Ja. Hij was dan bij Ajax.
0: Ajax was heel Zuid-Europees. En dan komt hij in het Nederlands elftal. En dan zegt hij van, hij roept dan vrij.
1: Ja.
0: Maar dan staat er een man 2 meter. Maar
1: dan
0: spelen ze hem niet meer
1: in.
0: Want ze denken, dat is een man in je rug. Maar terwijl, je moet er maar eens kijken bij een Spanjaard.
1: Ja.
0: Zij raken niet in paniek.
1: Nee.
0: Zag je ook tijdens de WK. Spanje-Frankrijk. Frankrijk had qua, nou ja, snelheid, atleet, veel meer. Maar die Spanjaarden, als zij de bal hebben, je komt niet zomaar aan de bal. Gewoon hun aanname,
1: was goed, ja.
0: Positiespel, hun aanname, altijd hun lichaam tussen de man en de bal. Dus die basistechniek, dat hebben die Spanjaarden.
1: Nou ja, het is een andere manier van spelen. Ik denk zelf wel dat, zeker van het Nederlands elftal, dat de spelers technisch vaardig genoeg zijn. Alleen er is een bepaalde manier van spelen gewoon in Nederland geslopen. Dat is die bal bij de keeper, hè? Breed op die bek, toch, weet je wel?
0: Ja.
1: Dan inspelen. En dan gaat het een beetje lopen. En dat is, dat is een beetje die Sijstervisie, toch? En die heeft een tijdje gewerkt. Want heel vaak met dit soort systemen, die werken een tijdje. En na een tijdje hebben anderen het door. En dan moet je dus door evolueren. Maar ik merk nu wel dat het spel van Nederland wel heel erg plichtmatig aan het worden is. Want op de WK zagen we dat ook heel erg. En als je de lijnen weet te verstoren, is er niet een alternatief. Hè? Een andere manier van spelen. Ja, dan kan je er misschien voor kiezen dat de keeper die bal wel een keertje uittrapt. Maar dan krijg je weer, vuurpijlen naar voren. En ik merk die mate om te kunnen switchen. Verschillende systemen op verschillende momenten. Dat mis ik ontzettend bij het Nederlands voetbal. Dat heb je wel inderdaad bij het Spaanse voetbal. Maar aan de andere kant bedacht ik me ook net, je had het over Seedorf. Maar kijk, die speelde natuurlijk met Pirlo en met Kaka op een middenveld. Ja, dat kan je wel geven natuurlijk. Hè?
0: Nee, dat klopt. Maar je moet kijken hoe bijvoorbeeld een Pirlo, die zou bijvoorbeeld in Nederland bijvoorbeeld niet doorbreken.
1: Ja, je hebt Ik ben het met je eens.
0: Dat gaat hem dus niet lukken. Maar die kan alleen spelen als er goed positiespel om hem heen wordt gespeeld.
1: Klopt helemaal.
0: Maar niet dat je met je man moet mee terugrennen omdat het jouw man is. Weet je, dus dat soort spelers, maar, weet je gewoon, hier gaat hij het niet redden.
1: Maar kan je nog wel voetballen zonder met je man naar mee te rennen? Kan je je permitteren in een team dat bepaalde mannen eigenlijk verdedigend minder doen?
0: Dat kan wel. Als jij gewoon uitzonderlijk.
1: Ja, uitzonderlijk. Ja. Ja.
0: Dat soort mensen kunnen dat nog wel. Alleen ja, als jij niet meer beslissend bent, dan gaat het moeilijk worden.
1: Nee, dan wordt het moeilijk, want dan ben je de eerste die ze gaan wegjagen.
0: Kijk, dat zag je op een gegeven moment ook bij Messi.
1: Ja.
0: Messi, die zet geen druk, hoor.
1: Nee.
0: Dus als jij dan op een gegeven moment als team druk wil zetten en eentje doet niet mee, dan tikken ze je gewoon eruit, omdat er altijd eentje vrij staat.
1: Maar Messi is er toch ver mee gekomen.
0: Omdat de rest
1: op zijn leeftijd ook nog een keer, hè?
0: Precies, maar de rest is zodanig dan ingesteld.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment speelde hij niet meer, laten we zeggen, in de tijd van Barcelona.
1: Ja.
0: Toen was het de rest van het elftal zo goed. Maar op een gegeven moment, zeg maar bij Argentinië.
1: Ja.
0: Argentinië zakt gewoon terug.
1: Ja.
0: Zij gaan niet hoog druk zetten. Want ze weten, als ik met z'n allen hoog druk trek en Messi loopt niet mee.
1: Dan mis je er één, ja.
0: Ja, dan mis je er één om druk te zetten. En dus wat ging Argentinië? Die zakt gewoon terug. Die denkt van, maak jij maar het spel, ik maak me niet druk. Dat konden zij heel goed, wat zij maakten. Zij raakten niet in de war van, nou speel maar rond.
1: Nou, ik vond altijd juist, ik ben geen fan van Argentinië meer, maar juist bij achterkomen vond ik het wel knap hoe ze steeds in staat waren om... Om sterker op druk te spelen. Terwijl ze misschien daarvoor eigenlijk helemaal geen schijn van kans maakten. Dus dat moet ik ze wel meegeven, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ja, oké, Ajax heeft aankopen gedaan. Er komt nu een nieuwe Spanjaard, heb ik dus begrepen.
0: Ja, linksachter.
1: De zevende zomer aanwinst, zo heet deze jongeman. Ja. Goffred Torrens heet die man. Hij is 19 jaar. En hij komt van Barcelona over. Nou ja, hij heeft een contract voor 4 jaar getekend. Dus dat is duidelijk dat Barcelona van hem af wilde.
0: Maar ze hebben een terugkoop.
1: Een terugkoopoptie.
0: Ze doen dat nu heel... Ze hebben het een beetje van Real Madrid hebben ze het overgenomen.
1: Klopt, ja.
0: Want Real Madrid doet dat ook nu gewoon. Dus je gaat spelers niet zomaar, dus talenten...
1: Klopt.
0: Die bijvoorbeeld derde keuze zijn. Dan gaan ze niet zomaar zo van... Ik verkoop het en later zijn ze ineens...
1: Ja.
0: Weet je, dus ze hebben altijd een soort terugkoopoptie. Of een doorverkoopoptie ook, weet je. Dus dat je dan een vrij hoog percentage krijgt om door te verkopen. En dat had bijvoorbeeld Real Madrid met die mid-mid van Como.
1: Ja, die Nico Pas.
0: Goede speler ook. Hele goede speler. Maar daar zagen ze wel potentie in. Ja. Alleen bij Real Madrid is een beetje moeilijk om op die door te breken. Dus,
1: ja, dat is lastig.
0: Dus dan hij is daar.
1: En zijn concurrenten zijn even oud. Ook nog een keer. Dus precies. dat is ook niet fijn.
0: Maar goed, zij denken dan wel zo van... Voor hetzelfde geld lukt het dan wel.
1: Ja.
0: Of er komt ineens een andere grote club. En dan, want ze hebben bijvoorbeeld geleerd van die rechtshalf van Atletico Madrid.
1: Ja.
0: Die nu ook het Spaanse elftal speelt. Die hebben ze gewoon eigenlijk zomaar verkocht aan Atletico Madrid.
1: Klopt.
0: Die blonde.
1: Ja, ik weet wie je bedoelt.
0: En dat soort namen.
1: Die hadden ze kunnen houden.
0: Hadden
1: ze geen rechtsbeek hoeven zoeken met Trent en zo.
0: Precies. Ja. En ook al... Dan moet je er nog wat aan gaan verdienen. Maar als hij zomaar weggaat voor 2 miljoen... en je denkt, nou ja, hij wordt ineens international... het is gewoon een goede speler. Ja, dat is eigenlijk zonde. Kijk, en die fouten gaan ze niet meer maken.
1: Ze gaan
0: op dat moment denken ze van... of een terugkoopoptie.
1: Ja.
0: Wat ze nu zouden, misschien zouden ze hem nu terugkopen. Ja. Lorente.
1: Spaanse international inderdaad.
0: Of ze gaan hem terugkopen. Of ze denken, als hij naar Atletico... dan gaan wij een 50% zoiets.
1: Ja, Atletico is altijd een gevoelige transfer om te maken. Hè? Dus je mag wel van Real naar Atletico gaan... als de club je toch al wegdeed. Dan kan je wel gaan. Ja.
0: Dus hij ziet nu, en dat zie je nu in Barcelona ook steeds meer doen... van talenten die bijvoorbeeld derde optie zijn.
1: Ja.
0: Want deze linksback was gewoon derde optie.
1: Ja.
0: Maar ze denken zelf van voor hetzelfde geld groeit hij door. En dan gaat hij naar Arsenal bewijzen van voor... weet je, dan willen wij hem mee verdienen.
1: Het is spannend.
0: Of we kopen hem terug.
1: Kijk, als hij goed genoeg is om door te breken.
0: Dat weet je nooit.
1: Want niet iedereen slaagt natuurlijk uit zo'n jeugdopleiding. En natuurlijk zijn er bij Barcelona nu wel veel spelers doorgebroken. Man.
0: Ja.
1: Ook daar, hè. Want is die Balde zijn linksback toch ook bij Barcelona?
0: Balde is linksback.
1: Toch?
0: Ja. Maar hij is linksback en hij is nog vrij jong.
1: Hij is ook nog vrij jong, ja. Al speelt hij ook alweer een hele tijd, hè?
0: Ja.
1: Dus oké, de topclubs starten eigenlijk allemaal niet zo goed, hè? PSV niet?
0: Nee, PSV de eerste wedstrijd gelijk. Maar dat was in de blessuretijd. Dat was thuis tegen Fortuna.
1: Ja.
0: Nou, gisteren wonnen ze wel, maar dat ging ook
1: zag er ook
0: moeizaam.
1: Niet best uit, hè?
0: Dat was echt juichen om die 2-1 vast te houden.
1: Ja.
0: Zag er ook niet best uit. Nou, Feyenoord stond 2-0 voor.
1: 2-2 zag ik inderdaad. 89e minuut, 90e minuut of zo.
0: En tegen Sparta uit wonnen ze ook net met één doelpunt verschil. Want er werd ook nog op het laatst een bal afgekeurd die je dacht van... Nou,
1: ja, die had er nog wel ingekeurd. Ja.
0: Maar,
1: dus Feyenoord ook nog niet meer van Broncos terug op het oude nest. Ja, ik vind het een vrij vlakke trainer eigenlijk altijd.
0: Ja, ik vind hem nooit...
1: Of zijn ploegen zijn nooit goed genoeg geweest. Maar ik bedoel, ik zie nooit...
0: Ja.
1: Ik hou van als ik een beetje de visie van een trainer terug kan zien... in een manier van spelen bij Van Bronckhorst. Ja, hij kan een goed seizoen. Hij is natuurlijk kampioen geworden, een keer met Feyenoord, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat was toen met Kuyt.
1: Ja, dus dat heeft hij ervan meegekregen, maar...
0: Ja.
1: Nou ja, hij handhaaft zich in ieder geval. Internationaal zijn we nog niet...
0: Nieuwe bondscoach.
1: Oh ja, een nieuwe bondscoach. Die ben ik helemaal vergeten.
0: Nederlands elftal gaat een beetje Ajax achterna, de trendsetter.
1: Ja, een Spaanse trainer.
0: Xavi.
1: Maar wat vind je daarvan? Ben je daar positief over? Dat je zegt, nou, dat lijkt me wel wat. Dat zou goed zijn voor de Nederlands voetbal. Xavi kan iets brengen wat er nu niet is.
0: Nou, ik weet het zo net niet.
1: Nee.

0: waarom niet?
1: Het ligt toch aan de spelers, je bent geen wonder.
0: Nou, het is wel de vraag van wie hij selecteert.
1: Ja, maar denk je dat hij zoveel anderen gaat selecteren? Dat er nu mensen op de B-lijst stonden die je denkt, nou, onder hem gaat hij wel spelen?
0: Je moet, kijk, als je kijkt naar de leeftijden, Van Dijk is op leeftijd aan het raken. Ja, weet je, dus misschien kan hij tot zijn 38e spelen. Maar
1: Memphis is weg.
0: Je zal daar moeten kijken, Memphis is weg inderdaad. Ja, je zat toch op een paar cruciale plekken. Achterin moet je sowieso gaan kijken wie achterhoede spelers voor de toekomst worden.
1: Ja, maar als bondscoach moet je vooral, vind ik dan, hè, want je hebt weinig tijd om te trainen. Tactisch vooral sterk zijn.
0: Ja.
1: Daarom bijvoorbeeld denk ik bijvoorbeeld dat een Ancelotti een betere bondscoach is als een Guardiola. Pep. Guardiola was echt gewoon, hij traint en dat elftal zie je groeien en die trainen patronen en alles.
0: Maar als heeft dat de clubtrainer ook gedaan. Dus ja.
1: Ja, dat wel. Maar
0: het is een andere aanpak, denk ik.
1: Het is wel een andere aanpak gewoon. Hij zei dat ook van, meestal, van nou, tot 3/4 van het elftal, nou, dat doe ik met patronen en daarvoor heb ik meestal beslissers die die wat vrijer zijn, gewoon wat dat betreft.
0: Niet en verschil bij, moeten maken,
1: En bij Guardiola was het gewoon, luister, als jij links bent, ga je niet ineens aan de rechterkant op.
0: Nee, klopt.
1: Ik heb patronen en zo speel je die looplijnen, alles. Die was veel strakker wat dat betreft. En bij als bondscoach kan je dat niet.
0: Nou, we zullen zien hoe de nieuwe trainer het gaat doen met...
1: Maar goed, dat was Klopp eigenlijk ook. En Klopp was volgens mij van die van Duitsland, dacht ik.
0: Klopp kwam van Dortmund, toch?
1: Ja, en die van Liverpool. Jurgen Klopp, ja.
0: Ja, Jurgen Klopp. Ja, die naar Liverpool is gegaan, ja.
1: Ja, die ook Liverpool helemaal omhoog
0: Klopt,
1: gebracht.
0: Ja, maar je zag wel per seizoen dat ze steeds, net als Arsenal, weet je, er tegenaan...
1: Dus ik ben benieuwd. Maar volgens mij wordt hij de bondscoach van Duitsland, toch?
0: Dat daar wordt over gesproken, inderdaad.
1: Is nog niet officieel?
0: Nou, er waren gesprekken gegaan. Ik heb nog niet dat er witte rook uit de schoorsteen is gekomen voor Klopp. Ik weet ook niet als Klopp een echte goede bondscoach is, hoor. Dat zullen we nog even moeten zien.
1: Ja, dus dat bedoel ik. Dat wordt wel eens... Dat is best wel...
0: Want eigenlijk heeft Duitsland te maken met het feit dat ze niet genoeg goede voetballers hebben.
1: Ja, maar heeft Nederland wel genoeg goede voetballers? Dat je denkt, Savi komt daar en
0: ik denk dat Nederland genoeg goede voetballers heeft. Wat er niet is, is echt een hele goede spits. En als Van Dijk minder wordt, wat zomaar zou kunnen, het hoeft niet per se, dan hebben ze daar niet echt een alternatief voor nu. Vind ik. Nee, achterin. Leiderschap en
1: de rol. Hekken. Die gaat naar Tottenham.
0: Ja, maar dat is geen geweldige speler.
1: Sven Botman, die is bij Newcastle.
0: Ja, weet je, het is een beetje rennen, draven achter je man aan. Maar ik bedoel, je moet het organiseren.
1: Die andere linksback of linksachter, die is ook al bij Tottenham. Die heeft een contract voor 5 jaar voor 75 miljoen, die Nederlander.
0: Oh, die hele snelle.
1: Ja.
0: Ja, maar dat zijn geen topverdedigers, dat weet je.
1: Nou... Van Hekken is voor 80 miljoen gekocht.
0: Ja, ik weet het. Als
1: je hem geen topverdediger en je wordt voor 80 miljoen
0: gekocht. Nee, maar dan moet ik je gelijk geven. Maar ik schrok ervan, want ik denk, jeetje, wat had ik dan wel niet gekost? Weet je wel, in die tijd. Maar dat even terzijde.
1: Oh ja, jij zou helemaal...
0: Maar ik dwaal af, luisteraars. Maar ja, ik denk daarbij... Ja, nee, maar Van Hekken is geen topverdediger. We hebben net een WK gehad, dus ik bedoel...
1: Je hebt Timber.
0: Ja, Timber is een hele goeie.
1: Ja.
0: Maar die moet wel fit blijven, want hij is nog steeds geblesseerd, hè, trouwens.
1: Ik volg een beetje Real Madrid. Weet het, moet nog even wennen, hoor.
0: Wie?
1: Dumfries. Hij moet even wennen nog, met dat tiki-taka en die kleine ruimte. Hij moet wel even wennen, maar ze zetten hem soms ook op het middenveld, vind ik. Zo'n soort rechtshalfachtig.
0: Ja, maar
1: dat kan je niet zetten.
0: Ja, maar die mannen spelen met twee spitsen meestal, dus ja.
1: Maar nee, maar je moet hem wel op zijn positie zetten, want ineens begint Trent een beetje te spelen nu.
0: Ja.
1: En dan speelt hij net voor Trent.
0: Ja.
1: En
0: nee, dat werkt.
1: Dat ging niet lekker. De afgelopen wedstrijden gaat het niet lekker.
0: Ik heb niet veel gezien, maar wat ik heb gezien zag het er nog niet helemaal uit. Waarvan je denkt, oh, ik herken de oude Dumfries. Maar als ik in iemand vertrouwen heb dat hij wel een plek gaat, zich erin gaat vechten, dan is het Dumfries.
1: Hij leert snel ook, hè?
0: Ja.
1: Dus dat is het wel zo. Als ze zeggen van, nou, dit en dat. Ja. Alleen, je moet hem niet op een soort... Ja, ze noemen het een inverted back. Hè? Dus dat je een beetje daar naar binnen kan komen.
0: Vaktermen, inverted, je hoort het luisteren. Inverted.
1: Precies. Ja. Maar je weet wat ik bedoel, toch?
0: Ja, nee, ik weet niet wat ik bedoel. Leg maar uit wat de inverted is. Want je komt het zomaar met termen om de oren slaan.
1: Een rechtsback die eigenlijk soms aan de binnenkant als rechtshalf komt, zeg maar. Dus je bent niet aan de buitenkant aan het lopen, dus dat je aan de buitenkant, maar aan de binnenkant kom je door, zeg maar.
0: Waar Modric speelde.
1: Trent kan dat heel goed.
0: Ja, maar die kan niet zo goed verdienen.

0: verdedigen.
1: Nee, nee, maar Trent kan het worden. Weet je wie ook? Master Rui kan het.
0: Master Rui speelde een hele goede week.
1: Als een soort rechtshalf komen ze dan te spelen. Terwijl, dat is niet... Maar Dumfries echt.
0: Nee.
1: Dumfries is echt aan de buitenkant dat hij aan de buitenkant aan de back binnenkomt. Maar niet aan de, dat hij aan de binnenkant komt. Zo. Nou, dus dat. En ja, ze moeten dat niet te veel gaan doen natuurlijk bij Dumfries. Want dat, dan is het wat moeilijker.
0: Ja, dat gaat wel. Maar sowieso is de rechtsbackpositie is moeilijk in te vullen. Degene die het eigenlijk tot nu toe de laatste jaren of 10 jaar of zo langer het beste heeft gedaan is de man die met pensioen is, toch?
1: Ja.
0: Hoe heet hij? Nou, jongen, ik begin zo
1: Spanjaard
0: te vergeten. Ja, Spanjaard.
1: Is hij met pensioen?
0: Volgens mij is hij met pensioen, toch? Is hij niet gestopt?
1: Oké, ik weet niet of hij is...
0: Het zou kunnen, maar in ieder geval heeft hij een hele mooie carrière, in ieder geval. Hè?
1: Ja, dat wel, maar ik weet niet of hij met pensioen is.
0: Ik dacht dat hij met pensioen was. En ik kan nog steeds niet op zijn naam komen, hè?
1: Die kleine, hè?
0: Ja.
1: Spanjaard,
0: de rechtsback. Nou, ik zie hem zo voor me, jongens. Zijn vader is politieagent, dat weet ik ook nog te vertellen. En hij heeft ook al 4, 5 Champions League gewonnen, 4 of zo. Gescoord zelf ook nog een keer.
1: Ja, maar ik weet niet of die...
0: Ik dacht dat hij gestopt was. Maar ja, we zullen zien als Dumfries...
1: Carvajal.
0: Carvajal, dankjewel, Carvajal.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk de beste rechtsback, maar die heeft volgens mij ook al 10, 15 jaar daar gespeeld, toch?
1: Zoiets, ja. Was er daarvoor? Wie was er daarvoor? Camacho of zo? Of was dat een voorstopper?
0: Nee, was dat niet Roberto Carlos. Of nee.
1: Die was links.
0: Oh, die was links inderdaad, ja. Ik weet ook niet meer wie dat was. Maar ja, te veel namen en ik heb steeds meer moeite, dames en heren, om de namen instantly te herinneren. Maar oké, het loopt nog niet zo lekker. Denk je dat ze dit seizoen wel de druk kunnen leggen op Barcelona?
1: Nou ja, Barcelona die heeft nu mijn favoriet gekocht, hè.
0: Wie? Jouw favoriet?
1: Ja, ik weet nog dat ik het hier voorspelde van dat is de beste. Toen kende je hem nog niet echt en zo. En Rodri.
0: Ja, Rodri.
1: Ik wist nog dat ik het hier zei van, nou ja, dat is de man bij City. Nou ja, Rodri. En toen ben je gaan kijken. Toen dacht je van,
0: nee, nou, ik ben gaan kijken.
1: Toch wel een arends oog.
0: Ik heb het nog steeds niet helemaal gezien, hoor. Maar Rodri.
1: Jawel, zij hebben Rodri gekocht.
0: Ja, ze hebben Rodri gekocht op het middenveld, ja. Klopt.
1: Belangrijk. Dus ik denk wel...
0: Ah, dat is ook nodig. Dus wat meer ervaring. Ik weet niet, ik hoop dat hij het kan belopen allemaal nog.
1: Nee, ze houden de ruimtes klein bij Barcelona. Dus veel lopen is er niet bij.
0: Nou ja, daarom zeg ik. Ik hoop dat hij het kan belopen. Dat de ruimtes mooi klein zijn. Want
1: alleen
0: de Achillesziel van Barcelona ligt altijd achterin. Dus,
1: ze hebben links buiten... Ja, alleen de naam al hebben ze... hebben ze Gordon gekocht van Newcastle?
0: Ja,
1: de naam weet je al van... Dat was vroeger, hè? Dat was een anekdote. Dat Willem van Hanegem.
0: Ja.
1: Die zei... Arnold Scholten.
0: De witte Socrates.
1: Ja, hij zegt... Gaat nooit wat worden.
0: Ja.
1: Toen zei ze, waarom dan? Hij zegt, de naam al. Arnold Scholten. Dat gaat hem niet worden. Kijk, hij zegt, je hebt nog een topper. Dat was toen ook. Diego Armando Maradona.
0: Ja.
1: Hij zegt, aan de naam al weet je al van. Dat is klasse. Arnold Scholten gaat hem niet worden.
0: Oh, toch de witte Socrates. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, dat zeiden ze hier in Nederland. Maar het is ook nooit een international.
0: Hij werd wel bij Ajax. Als international geweest, werd hij de witte Socrates. Ja.
1: Ja, maar goed. Het was nooit wat.
0: Nee, ik vond het wel een beetje ver. Gaan, hoor.
1: Ja. En nu heeft Barcelona Gordon gekocht.
0: Ja.
1: Nou, de naam.
0: Ja, ik schrok ook inderdaad. Ten eerste dat ze hem hebben gekocht en dat hij dan Gordon heet.
1: Ja,
0: dat zal waarschijnlijk de doorslaggevende factor zijn geweest.
1: Dat ze hem hebben gekocht.
0: Maar volgens mij zit het hem niet in het spel.
1: 80 miljoen.
0: Ik weet het. Ik vind het onbegrijpelijk.
1: Toch niet 80 miljoen voor hem als linksbuiten.
0: Ja.
1: Misschien viel hij wel op bij Newcastle. Want Newcastle deed in de Champions League wel aardig.
0: Nou, ja, maar niet heel geweldig in de competitie. Want ze hebben een trainer inmiddels ontslagen.
1: Ja.
0: Dus... waarvan ik denk, ja, is het nu de schuld van die trainer? Ze hebben gewoon... Je verkoopt ook je beste spits, hè? Die ze hadden. Isaac hebben ze toen verkocht.
1: Ja, en nu hebben ze Braziliaan ook verkocht.
0: Ja, die hebben ze verkocht aan Arsenal.
1: Ja.
0: Wissa, die het goed deed op het WK, hè? Die sprong in het oog voor Congo. Die komt van Bournemouth. Nou ja, die is daar naartoe. Ja, we zullen zien. Gaat Real Madrid een bedreiging kunnen zijn voor...
1: Adeyemi hebben ze ook gekocht.
0: Wie?
1: Adeyemi.
0: Adeyemi die bij City speelde?
1: Nee, die van die rechtsbuiten. Hij speelde volgens mij bij Dortmund, toch?
0: Die met die Afro. Ja. Wat is dat, Ethiopiër of iets dergelijks? Zoiets?
1: Is het niet een Zwitser?
0: Ja, van een bepaalde afkomst. Dat bedoel ik meer, ja.
1: Ja, maar dat zijn niet mannen dat je denkt, nou...
0: Nee.
1: Dat is niet...
0: Nee, daar zit je niet op te wachten. Maar aan de andere kant vind ik Ferran Torres ook niks. Maar ja, die was wel super beslissend op de week.
1: Die hebben ze verkocht dus.
0: Wie? Ferrard?
1: Ja.

0: Torres is naar Paris Saint-Germain.
1: Ferran Torres? Dat heb ik gemist.
0: Van de week is hij, volgens mij hetzelfde moment, volgens mij een dag voor Gods.
1: Ja.
0: Is hij daar naartoe gegaan. Hè? Hij is nu naar Paris Saint-Germain.
1: Nou, ze hebben natuurlijk niet echt een spits hè, bij Paris Saint-Germain.
0: Dat klopt. En zij
1: ik vind Ferran ook niet helemaal... Nee, nog steeds vind ik... was op de WK was hij goed. Hij heeft een goed WK gespeeld.
0: Maar. En zij zoeken nu gewoon een soort B-team, lijkt het, bij Paris Saint-Germain. Ze hebben Gods gekocht.
1: Ja.
0: Gods gaat nooit in het... Die gaat geen basis worden. Gewoon nee, de komende drie jaar niet.
1: Want dan moet die Georgië eruit spelen,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat gaat niet lukken. Dus je moet alleen wachten voor de beker. Weet je...
1: moet je maar hopen tegen... dat je in de beker blijft, hè? Ja, want dat ook niet altijd gegarandeerd.
0: Ja, en dan weet je tegen rechterrijtje af en toe als die andere rust. Want normaal ga jij die er niet uitspelen gewoon. Dat gaat niet lukken.
1: Maar kan jij iets voorstellen Barcola bij die transfer? Wie is weg?
0: Barcola
1: is. Ja, Barcola is naar Liverpool inderdaad. Ja.
0: Nou, ja,
1: snap ik dat hij weggaat. Want het is altijd stuivertje wisselen tussen hem en Doué. Dus dat snap ik.
0: Ja, want ja, en dat klopt. Nou ja, nu hebben ze dus ook nog Gods gekocht.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet. Ik was niet kapot van Gods.
1: Maar... Nee, ik ook niet. Ik ben wel lichtelijk verrast hoor, dat hij die transfer nog heeft gemaakt. En voor zoveel geld. Ja. Ja, ook nog een keer.
0: Want ze zijn gewoon vijfde geworden. Ja, mensen zeggen, ja, dan worden we nooit kampioen. Verleden jaar met Gods werden we vijfde. Dus ja, hij gaat dus niet. In zijn eentje gaat hij Ajax kampioen maken.
1: Nee, Gods was
0: dus
1: echt niet de speler die Ajax kampioen maakt. Op dit ogenblik.
0: Hij heeft zich ook dus niet bewezen op de WK, want hij is niet geselecteerd.
1: Nee.
0: En hij heeft zich ook niet in Champions League of Europa League bewezen. Dus
1: ja.
0: Het is vrij verrassend dat ze voor zoveel geld...
1: Maar hij moet zitten voor Trossard, toch? Als buitenspeler.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar, en die andere van City.
1: Oh ja, ja, ja. Ja, nou, gaat nou, lekker ja, hè, dus vandaag die, met de namen, zeg. Gaat weer helemaal lekker, ja.
0: Maar, dat kan. Maar dat ze zoveel geld uitgeven voor een speler die nog niet eens Champions League heeft bewezen. Dat is toch wel verrassend.
1: Ik vind het ook raar hoor, moet ik zeggen. Maar ja, de voetbalwereld is schimmig. Want achter ieder deal schuilt er misschien nog een deal. You never know. Het is bijna 9 uur. Ik moet streng zijn.
0: Okay.
1: We gaan naar de reclames. En we hopen aan de andere kant van 9 uur weer te zien bij de Heren van Stand. Vandaag, nu de scholen weer zijn begonnen, heb ik me laten vertellen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Sifnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchtte boven de

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sphincter. Information 06-8540-8044. WhatsApp +32 4676-211196. Zondag 4 oktober 2026. We varen!
1: Natalie Leasing.
2: Toujours, na wie reisbureau Capricho Stoers. Is apade tok, Haartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43A. Anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grond tapa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een lanje free, gua para maribo, na kande, is afasande, trasef grond tapa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru tei, 020-67-37-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja? Ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in Hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho Stoers.

0: En u hoorde Before I Let Go van de Afro-Amerikaanse a cappella groep King's Return. En deze wereldwijd bekende en ook Grammy genomineerde groep uit de stad Dallas in Texas, Amerika, staan vandaag centraal in ons programma, dus straks meer. En hier bent u weer beland bij de vierwekelijkse uitzending van Vivel en ik ben André Reder. Big Friends is een mentorprogramma dat kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar ondersteunt, die extra aandacht kunnen gebruiken en die opgroeien in minimagezinnen. Stijn Kruijzer is een manager bij deze organisatie Big Friends en met hem en vrijwillige Ritish Kanta gaan we in gesprek over wat dat allemaal inhoudt. En verder gaat hij een oproep doen voor vrijwilligers in Amsterdam Zuidoost om zich aan te melden. En daar hebben ze nog behoefte aan, denk ik.
1: Zeker.
0: Verder straks ook informatie over workshops die de Burgeracademie van Vivel de komende tijd organiseert. Maar daarover straks meer. Nou heren, welkom.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Vaya. Zijn kop is van koper. 12 minuten over 9. U luistert naar het tweede deel van de Heren van Stand hier op Radio Mart. En we luisteren naar Onkel Cedo en Exmo Stars. Ette Pette. En hier staat ook nog Andy Cedo bij trouwens. Boy, Ette Pette. Is je pokoe nog?
1: Nee, is niet mijn pokoe.
0: Dat is niet je
1: pokoe. Dan een klassieker.
0: Ja, oké. Okay, maar wat is jouw favoriete pokoe? Want misschien denken de luisteraars wel dat je te Nederlands bent of zo.
1: Nee, nee.
0: Dus ze denken, nou, zo, aan mij tak zo.
1: Houd toch even op.
0: Ik weet het niet. Ik bedoel,
1: hou even op.
0: Ik probeer me te verplaatsen in de belevingswereld van de luisteraar.
1: Ja?
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Dus dat denk je gewoon?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik probeer te anticiperen. Ik probeer iedereen bij de uitzending te betrekken. Hè?
1: Ja? En daarom...
0: Het gaat erom, de luisteraars willen gezien en gehoord worden. Dus ja,
1: ze willen herkennen.
0: Ja, is herkenbaar. Ik wil gewoon een beetje...
2: Maar heb jij platen dat je denkt van, nou, die ken ik van vroeger. Dat was de...
0: Wie is Casico?
2: Ja.
0: En die hebben we net gehad. Botanabi Captain. Orchestra ja? Tropical. Ja, ja, ja.
1: Daar heb je gewoon dat je...
0: Ja, daar heb ik echt geweldige herinneringen aan. Dus ja, nee. Ja, dat is een van mijn favorieten. Het is een slecht opgenomen plaat, hoor. Maar het gewoon...
2: En wat voor herinnering heb je dan eraan?
0: Ik heb ze gezien toen ze het nummer speelden. Ik was in Suriname op vakantie met mijn ouders. Hé, hey, ja, dat was een prachtig moment. En je hoort het overal. Ja, Colibrie, ja. Oh, wacht hier, we hebben een beller. Goedenavond.
3: Ja, goeiedag.
1: Goeiedag.
3: Ik spreek met Anne.
0: Hallo, Anne, hoe gaat het?
3: Gaat ze gaan met je, maar het kan iets beter. Ik heb wat last van droge hoest.
0: Aibar, ja.
3: Maar ik wil even wat iets actueels in de ether gooien. Hè?
0: We zijn een en al oren. Hè?
3: Ja, ik wil even over de boeren hebben, hè, want het is actueel. Die gasten zijn in de vierde macht of zo, joh.
0: Ja.
3: En gewoon met de trekker op de snelweg en met hun kenteken afgedekt ook nog, een nummerplaat.
0: Ja.
3: Onzin is dit, man. Het kan toch niet?
0: Maar ze worden wel positief ontvangen door de Nederlanders. Ze hebben heel veel begrip voor de actie van de boeren.
3: Nee, dan moet je die reacties lezen. Hè? Want ik volg dus andere berichten.
0: Ja.
3: En er kan je heel wat opsteken van de reacties.
0: Ah, maar deel eens wat van je inzicht met ons.
3: Nou, kijk, daar ben ik het er roerend mee eens. Want mijn visie is, als je dus zegt, iedereen moet een ander baan gaan zoeken.
0: Ja.
3: Als hij dus niet genoeg inkomen kan verwerven met zijn werk, dan moet hij gewoon een andere baan zoeken, toch? Maar deze gasten zijn dus in de wieg gelegd als boer en ze sterven als boer.
0: Maar
3: idioot, sorry hoor, neem me niet kwalijk.
0: Ja.
3: En bovendien, ik heb een reactie uitgepikt van meneer Jeroen Vermeer.
0: Ja.
3: En die zegt, een uur geleden heeft hij dat geplaatst in AD, NL. Ik heb al 30 jaar mijn eigen bedrijf. Als het niet financieel haalbaar is, doe je iets anders. Nooit subsidie gehad. Die boeren krijgen miljarden subsidies.
0: Ja, ja, klopt.
3: Die klagen over alles. Waarom moeten zij subsidies krijgen? Betaald door de belastingbetaler. Maar andere ondernemers krijgen niets. Ja.
1: Ja.
0: Nee, is een punt. Dat is een punt.
3: Ja, ja. Kijk, wie steunen ze? Al die ultrarechtse partijen, hè? Ja 21, BBB,
0: ja.
3: En VD.
0: Klopt.
3: En PVV. Dat zijn al die rechtse partijen die ze steunen.
0: Ja, ja.
3: Als je verstand gebruikt, dan ga je productiewijze niet gaan ondersteunen. Ja. En ik heb aan iemand die dus ondoordacht een opmerking maakte afgelopen zaterdag. Van hij steunt de boeren. Ja, hij staat achter de boeren. Nou, ik heb dan toen ook gezegd, ja, ze stoten CO2 uit. Ik sta niet achter ze. Want daardoor kunnen er ook.

0: geen huizen gebouwd worden.
1: Maar, dus, maar zij zeggen natuurlijk, de voedselproductie komt dan in gevaar, toch? En de concurrentiepositie van Nederland.
0: De overmeerderheid van hun productie wordt geëxporteerd.
1: Ja.
0: Dat is niet waar.
1: Aha, ja. Oké.
0: Okay. Ja. Maar even kijken. En, ik heb dus die persoon heb ik een reactie gestuurd.
1: Oké, okay. Heb je een reactie terug ontvangen?
0: Door een gigawindstreven stoten ze te veel CO2 in de atmosfeer.
1: Ja.
0: Het gevolg is dat er geen huizen gebouwd kunnen worden.
1: Mm-hmm.
0: Tegelijkertijd stijgt hun onroerend goed met de dag. Ze worden dus slapend rijker. Ook moet ik daarom biologisch eten voor mijn gezondheid.
1: Oh.
0: Wat mij ongeveer 3 maal zoveel kost.
1: Dat is waar, gezond eten is duur.
0: Wat, wat hen betreft zijn ze voor boer in de wieg gelegd en moeten ze sterven als boer. Ja. Dus dat is mijn visie op de boeren, dat, op het geboren van ze.
1: Dat is heel duidelijk, inderdaad. Ai, ja.
2: Heel goed.
0: Ja, ik ben scherp hoor.
1: Ik hoor het aan, ik hoor het. Ik ben blij dat je het met ons deelt.
2: Ja,
0: ja zeker. Is goed, fijne avond.
1: Oké,
0: okay, nou,
1: bedankt hoor.
0: Voor heel veel wat u zegt, ja, dan gaan de voedsel in de gevaar.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: En de mensen gaan googelen. Ik geloof 80% wordt geëxporteerd.
1: Wel,
2: ja, ja, ja.
0: Maar jij... nee, en nog meer zelf.
2: Als je gaat wel
0: klein land, weet je hoeveel kippen hier en zeg maar dingen gekweekt worden. Miljard, miljoenen en miljarden en alles eieren en al die dingen.
1: Dat geloof ik.
0: Een klein landje. Dat is niet normaal. Sorry
2: maar
0: hoor.
2: Er gaat wel een reactie komen hoor, op het bericht.
0: Ja, ik sta er ook open voor.
2: Nou, oh, okay. Ja. Nou laat ons
0: maar
2: weten als het nog gebeurt.
0: Ik ben niet concreet, hè. Ik heb niks met zielige verhalen.
2: Precies.
0: Begrijpt u?
2: Ja, ja.
1: Nee, we horen het door. Dankjewel voor je reactie, Anna. Ja, ja? Oké, okay, thanks. Bye bye. Ja, boerenprotest. Eigenlijk is het wel een interessant punt, hè? Want ze doen eigenlijk alles. Ik zag
2: zijn 2 doden gevallen.
1: Ja, maar ik zag iets interessants. Dat ze dus mensen gingen ondervragen over Extinction Rebellion.
2: Ja.
1: Dezelfde vragen. Ja, zegt hij van. Ja, wat vind je ervan dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert? Ja, zeggen die man. Nee. Nee, die moeten ze oppakken. Dat kan echt niet. Zo en zo. Nee. En toen vroeg die man van daarna, dezelfde persoon van, wat vindt u van de boeren, de protesten, de blokkades die ze doen? Ja, nee, daar heb ik wel begrip voor de boeren. Daar heb ik wel begrip voor. En eigenlijk alles wat Extinction Rebellion doet, wat eigenlijk exact hetzelfde is, dat wordt bij hun negatief uitgelegd. En bij de boeren hebben ze daar toch ergens recht op. Of
2: precies.
1: Zo.
2: Ja, ja.
1: Interessant is dat op de een of andere manier.
2: Ja, en ze soms zijn ze ook bij ministers langs huizen gegaan. Een beetje
1: klopt.
2: Bedreigen.
1: Ja, ja, dreigen.
2: Dus dat wordt, weet je, die Farmers Defense Force.
1: Ja, Farmers Defense Force en dergelijke. Ja,
2: ja, ze hebben veel sympathie hoor in Nederland. Want wat moeten we dan dus eten als ze stoppen? Weet je, ze weten dus niet. Dus dat bijna 80% wordt geëxporteerd. Dat ze grote subsidies ontvangen, maar dat weten heel veel mensen.
1: Nee, dat klopt inderdaad.
2: En dat is het altijd bij die boeren. Maar dit is ook weer iets wat het nadeel is van democratie.
1: Oh, nu ga je wel op een slippery slope. De nadeel van democratie.
2: Het overgrote deel van Nederland heeft sympathie voor de boeren.
1: Ja.
2: Gewoon, ja, want anders, ja, weet je, zijn nuchtere mensen, echt Hollands.
1: Ja, dat verhaal, een beetje het stereotype verhaal. Ja, klopt.
2: Ze werken hard
1: en et cetera. Ja.
2: Nou, dus dat. Als je zou denken van, je moet aan de CO2, er zijn gewoon maximum, Europees ingesteld, je moet eraan voldoen.
1: Ja.
2: Moet je eigenlijk keihard ingrijpen.
1: Maar
2: jij weet als partij, het gaat me flinke zetels kosten.
1: Dus dat doe je dan niet.
2: Dus
1: dan althans,
2: doen
1: als je
2: niet.
1: In het machtscentrum zit of groot genoeg bent om hem tegen te houden.
2: Dus wat gaat er gebeuren? Ze blijven een beetje schipperen en ze blijven een beetje praten. Maar er wordt niet echt ingegrepen, al jaren niet.
1: Ja.
2: Omdat ze weten, het gaat me flink... In ieder geval, volgende verkiezingen ben ik weg. Dat is zeker gewoon, dat ga je niet winnen. Dus... En dat bedoel ik van een nadeel met democratie. Als je andere landen waar een autocratische leider is, laten we zeggen China, er wordt gewoon ingegrepen. Want we kijken 5 jaar verder, we kijken 10 jaar verder. Ja, nu is er even pijn.
1: Ja.
2: Maar omdat jij als leider daar zit, weet jij gewoon, ik doe het voor het land op de lange termijn. Ik word niet weggestemd.
1: Nee, maar dat is waar. Maar is dat beter voor een land?
2: Ja,
1: hè?
2: Ja dat is de keuze die een land op een gegeven moment maakt.
1: Maar wat denk je zelf? Denk je dat het beter is voor een land? Dat je zegt, van in plaats van dat er overal iedereen kan een protest indienen en dingen aankaarten en et cetera, maar op een gegeven moment kan je land er ook door vastlopen. Hoor ik je dat zeggen?
2: Ja. Ja. Dat kan.
1: En zou Suriname dan een democratie moeten zijn, volgens jou? Werkt dat daar?
2: Weet je, als jij een op een gegeven moment snel wil gaan groeien...
1: Ja.
2: Ja, je moet wel als eerste moet je wel integere leiders hebben. Hè?
1: Dat is lastig, integere leiders op deze wereld te vinden.
2: Dat is wel lastig. Maar als jij snel wil gaan groeien... en daarom impopulaire maatregelen moet nemen...
1: Ja.
2: Zonder dat je bang bent dat het zetels gaat kosten...
1: Ja.
2: Ja, dan heb je meer aan een autocratische, laten we zeggen, leider.
1: Tenzij die leider, die macht, want het is heel veel macht die iemand toelicht, misbruikt.
2: Ja, nou goed, dat wel.
1: En dan wordt het dan bijna een politiestaat.
2: Maar
1: dat is
2: vaak het moeilijke ervan.
1: Ja.
2: Als jij ziet, kijk, ik weet nog dat we hier zaten met een andere presentator en met jou. Ja, dat was toen 2-1,
1: ja,
2: daar hadden we het over. Ja. Je weet het over hadden?
1: Ja.
2: Welk land? Ik kijk of je het nog weet. Rwanda.
1: Ik dacht over Burkina Faso. Ja, nee, trouwens. Rwanda ook. Ja.
2: Kagame. Ik wist al dat we hier zaten. Je weet nog met...
1: Kagame, ja.
2: Dat we hier zaten.
1: Ja,
2: ja, jullie tweeën. Ja, hem als voorbeeld. Rwanda is heel snel gegroeid op een gegeven moment.
1: Ja, nog steeds.
2: Maar dan op een gegeven moment krijgt die man macht... En dan gaat hij macht misbruiken. Ja, dat is het nadeel.
1: Dat omdat is het nadeel.
2: Hij zit dan op een gegeven moment in het machtscentrum. En hij denkt, ik luister gewoon niet meer. Maar
1: is dat nou iets van zo'n autocratisch regime? Want feitelijk hebben we nu met een democratie te maken als Amerika. Waar je ook een president hebt. Die dan, je mag verondersteld zijn dat hij in een democratische samenleving... dat hij daar de baas van is. Maar... Als je kijkt naar de daden, is er ondanks alle controle van de Senaat en het dit en het zus en het dat... Ja, lijkt het eigenlijk gewoon op een
2: dat klopt, maar hij heeft
1: autocratisch
2: nu nog,
1: leider.
2: Hij heeft nu nog de... kijk, er komen midterms aan.
1: Ja.
2: Hij heeft nu nog de meerderheid. Veranderen, dan wil ik zien, als er wordt stel dat er wordt gestemd... Of hij daar gewoon tegen ingaat. Ik heb niets te maken, ik doe het gewoon toch.
1: Nou, ik merk gewoon dat de Amerikaanse president zomaar een oorlog kan beginnen... zonder dat hij überhaupt de Senaat hoeft te raadplegen. Dat kan zomaar.
2: Ja, maar dat is in het verleden ook wel vaker gebeurd.
1: Ja,
2: dat is
1: maar,
2: meer
1: maar,
2: gebeurd
1: maar,
2: in het...
1: Dus wat voor democratie is dat eigenlijk? Nou, dat betekent niet dat een land ten strijde trekt, maar gewoon een regering alleen.
2: Ja, maar meestal de aanval, dat zeggen ze dan. Want dat zegt de NAVO ook, van ja, het ons kunnen waarschuwen, bla bla bla. Maar hij zegt dat het is meer geheimhouden. Als ik jullie ga waarschuwen, dan komt het binnen no time komt het naar buiten.
1: Ja.
2: Dus dat is dan de reden.
1: Heb je nog zoveel vertrouwen in de Amerikaanse democratie dan?
2: Nee.
1: Oh, dat toch
2: dat
1: ook weer niet.
2: Nee. Dat niet. Maar... de midterms en de verkiezingen, ja, dat wordt een groot punt van wat gaat er gebeuren. Ik ben benieuwd of hij zelfs afstapt, want hij zou normaal gesproken geen termijn meer krijgen.
1: Nee, dat
2: ik
1: klopt.
2: Ik ben benieuwd, daar ben ik echt benieuwd of hij het toch gaat doen voor het volk, zegt hij dan, voor Amerika. Of dat hij de wet gaat veranderen.
1: Ik denk zelf, kijk, als je in een land zit waar een staatsgreep wordt gepleegd, maar je durft het geen staatsgreep te noemen, dan weet je dat het probleem groot is, toch?
2: Ja.
1: Dus dat lijkt me ook. We hebben een bellen, zie ik hier. Goedenavond.
3: Met Anne.
1: Hallo Anne.
2: Goedendag.
3: Ja, ik wil nog even zeggen, even wat cijfers geven.
1: We luisteren.
3: Van Nicolaas Pierson Foundation.
1: Ja.
3: Is dat. En die zegt, al jaren wordt gewaarschuwd door virologen.
1: Ja.
3: Dat de intensieve veehouderij een bron is van zoonose dierziekten. Die overspringen van dier op mens. 3 op de 4 nieuwe opkomende infectieziekten bij mensen zijn afkomstig van dieren.
1: Oké.
3: Ja, dus staars, varkens, vogelgriep en coronavirus zijn daar voorbeelden van.
1: Oké.
3: Ja, en ze kunnen zich, dergelijke ziekten kunnen makkelijk ontstaan en zich snel verspreiden. Door de hoge dichtheid aan veehouderijen en het grote aantal dieren per bedrijf maken Nederland kwetsbaar voor zoonozen. Ja,
1: okay. dus nog een reden om het niet te laten groeien, maar juist in te krimpen.
3: Ja, en 1200 keer meer subsidies krijgen ze. De Europese gaan er 1200 keer meer subsidies naar die klassieke veehouderij.
1: Ja.
3: Dan naar plantaardige alternatieven. Ja.
1: Okay.
3: Nederlandse vlees- en zuivelbedrijven ontvangen jaarlijks honderden miljoenen.
1: Honderden miljoenen.
3: Aan Europese subsidies. van de productie en

0: consumptie van vlees en zuivel te verhogen. Ja. En daarnaast ontvangt de Nederlandse veesector jaarlijks honderdduizenden tot miljoenen euro subsidie voor vlees- en zuivelreclames.
1: Oké.
0: Ja. En ook wordt de marketing van schoolmelk jaarlijks met ruim een half miljoen euro gesubsidieerd.
1: Schoolmelk, ja, dat was ook zoiets inderdaad. Goed, het zou zogenaamd goed voor je bord te zijn, toch? Weet je nog?
0: Ja. Calcium. En van die honderden miljoenen aan directe inkomenssteun per jaar aan Nederlandse boeren door de EU, ging ruim de helft naar de melkveehouders. Ja, in 2018 bijvoorbeeld 350 miljoen euro. Zo bleek uit onderzoek van Dier en Recht.
1: Dat zijn flinke bedragen inderdaad.
0: En de intensieve veehouderij in Nederland veroorzaakt minstens 9 miljard euro schade per jaar.
1: 9 miljard euro.
0: Gezondheid en milieu, zoals blijkt uit de recente kostenbatenanalyse. Ja.
1: Oké, erg veel.
0: Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van biodiversiteitsverlies door de hoge stikstofconcentraties. Klimaatschade door de uitstoot van methaan en andere broeikasgassen en gezondheidskosten vanwege longziektes die worden veroorzaakt door fijnstof. Ook hebben we schade aan grondwater of kosten van bestrijding en preventie van zoonose. En is hierin nog niet eens mee gerekend. In werkelijkheid veroorzaakt de veehouderijsector dus nog meer financiële schade aan de samenleving. Ja. Dus bestrijding en preventie van vogelgriep in 2022 kost volgens de Algemene Rekenkamer 55 miljoen.
1: 55 miljoen.
0: Het ministerie van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit rekening mee dat deze kosten structureel hoger zullen blijven dan voorheen.
1: Oh. Okay.
0: Dus het is echt te gek voor woorden, hè?
1: Het is te gek voor woorden.
0: Het is echt, dus als mensen zeggen, ja, ik ben voor de boeren, want die zorgen voor onze voedsel.
1: Ja.
0: Weet je, we zijn zo'n naïeve mensen, weet je.
1: Ja.
0: Denk ik, want ik ben niet naïef dat denken van, ja, hey, ik heb die boer nodig, anders ga ik doodgaan. Begrijp je?
1: We horen het. Bedankt in ieder geval voor de onderbouwing van en de cijfers die je hebt gedeeld met ons en het publiek. Dus hartelijk dank daarvoor.
0: Ja, zeker.
1: Oké, dankjewel. Oké, bye-bye.
0: Fijne avond.
1: Ja, dat is weer wat andere koek, hè?
2: Dat zijn harde cijfers.
1: Dat zijn harde cijfers. Onderzoek.
2: Precies.
1: Maar dan hou je niet zo van, toch? Want onderzoeken.
2: Jawel.
1: Oh, toch wel.
2: Ja. Ik vind het altijd wel goed.
1: Nee, ik refereer naar een andere discussie. Zie, ik moet ervan hoesten.
2: Ja.
1: Ik word er emotioneel van, blijkbaar.
2: Is het zomerweer? Ja, ik weet het. Je hebt heel veel fantasie.
1: Ik heb nu heb ik weer fantasie. Oké, okay, daar heb je het alweer, hè?
2: Ja.
1: Even iets anders, hè. Het is heel warm geweest de afgelopen periode. En we zien hier ook met de tropische temperaturen die we hebben gehad, wordt het in sommige huurhuizen ondraaglijk warm. Bij mij is het gemiddeld rond deze periode 28 graden of zo in huis, hè?
2: Ja?
1: Ja. De helft van de huurders klaagt erover dat hun huis niet goed koel te krijgen is, vertelt stadsgeograaf Cody Horstenbach van de UvA. En hij was te gast in een Radio 1-programma, Dit is de Dag. En hij wil huurders het recht geven op een koel huis. Hoe vind je dat? Nou, die huurhuizen worden beoordeeld en die krijgen een energielabel. Er wordt gekeken bijvoorbeeld naar dat je huis niet te koud mag zijn in de winter en niet te heet in de zomer. Maar dat niet te heet, dat is een ruim criterium. Je moet kunnen aantonen dat het in huis 26 graden of 6 graden warmer is dan buiten. Dat is bij mij gegarandeerd. Dat komt bijna nooit voor, maar bij mij absoluut wel.
2: Bij jou wel.
1: 100%. Mocht het wel zo zijn, kun je naar de huurcommissie stappen en een zaak beginnen. Maar voordat je dan eenmaal een airco of een zonnewering hebt, is de hittegolf al lang weer voorbij. En natuurlijk zijn er ook verhuurders die na een vraag van een huurder verkoelende maatregelen nemen. Maar dat is vaak vrijwillig. Je bent dan afhankelijk van de goodwill van een verhuurder. Nou, hoe vind je dat nou?
2: Ja.
1: Maar nu moeten we rekening gaan houden. Nee, maar serieus, bij mij thuis wordt het warm. Want ik heb een heel groot. Mijn voorramen zitten eigenlijk bijna de gehele middag vol in de zon. Waardoor de temperatuur in mijn huis altijd hoog is.
2: Maar dan doe je toch die gordijnen wel dicht?
1: Ik doe het soms wel eens dicht, ja, maar niet altijd. Aan de andere kant denk ik, ja, dan is het mooi weer, dan zit ik een beetje in het donker. Het is ook een beetje...
2: Dan laat je de zon in, dan wordt het warm.
1: Nee, ik weet het, ja, maar dan zit ik in een soort eeuwige avond, weet je. Maar je hebt gelijk, het is het een of het ander, hoor. Dat realiseer ik me wel. Maar toch, het is wel even iets waarvan we toch merken dat het warmer wordt, toch, in Nederland.
2: Hè? Ja, en winters worden steeds milder. Al was deze winter wel met veel sneeuwstormen en
1: dat
2: zo.
1: Dat wou ik net zeggen. Ik bedoel, ik had niet het idee dat het een zachte winter was.
2: Nou, maar het was veel sneeuw, maar niet veel bijvoorbeeld schaatsen.
1: Nee.
2: Dat is er niet bij mij. Jij deed dat wel, toch? Wel eens in Noord?
1: Nee.
2: Jawel, dat
1: nee.
2: Heb ik wel geluiden gehoord dat jij wel eens gewoon
1: absoluut
2: wel eens aan het schaatsen was met je witte vriendjes.
1: Ik kan niet schaatsen.
2: Nee?
1: Ik heb ook nooit leren schaatsen.
2: Op de lagere school zat je toch met witte vriendjes?
1: Ja, zat ik ook. Maar ik heb pertinent vanaf de lagere school geweigerd om te schaatsen.
2: Oké, je werd nooit uitgenodigd.
1: Nee, dat totaal niet. Dat kon ook niet. Dus ik bedoel, ja. Maar iedereen schaatsen bij mij in de buurt, hè? Op slootjes en meertjes.
2: En jij niet?
1: Nee.
2: Okay.
1: Schaatsen heeft me altijd op de een of andere manier... dat ik denk van, ja, ik.
2: Okay.
1: Ik zag mezelf nooit in die... Maar al vanaf de basisschool niet, hoor. Ik had ook geen enkele behoefte om het te leren. Dat nee. Ik denk, nou, waarom zou ik eigenlijk...
2: Gewoon al die jongens deden het en jij niet.
1: Allemaal deden ze het, ja, klopt. En ik moet zeggen, ik had een paar van mijn Surinaamse vrienden. Die mannen schaatsen, jongen. Die wil niet weten op die ijshockey schaatsen wat ze allemaal konden. Springen, draaien. Echt ongelofelijk, hoor. Maar nee, ik heb het nooit...
2: En skiën?
1: Ook niet. Nooit gedaan.
2: Je zou het ook niet willen, iets.
1: Nou,
2: dat misschien wel.
1: Kijk, bro, ik heb niet binnen zo'n plessen van wel eer. Dus ik weet ook niet helemaal zeker als het nu het juiste moment is om dat te doen. Maar kan jij skiën? Heb jij het gedaan?
2: Ik ben wel skiën geweest. Dat is een hele tijd terug.
1: Ja, maar dat is niet
2: was ik nog,
1: is een beetje indirect antwoord. De vraag is, heb je wel eens geskiet zelf?
2: Ging niet lekker.
1: Ging niet lekker.
2: Nee.
1: Ik ben vrede.
2: Nee, ik was ook aan mijn beide. Ik ben in het verleden dus daarvoor. Daarom ben ik een beetje gestopt met voetbal. En mijn knie ook. Nou, geopereerd knie.
1: Ja.
2: Links, rechts. En op een gegeven moment...
1: Heb je links, rechts? Ik ben alleen maar rechter geopereerd.
2: Nee. Ik links, rechts. Maar ik was ook tweebenig. Dus weet je, dus...
1: Oh, nee, ik weet niet.
2: Ik moet ontwijken.
1: Ik had die anderen nodig om uit te rusten. Omdat die mannen die twee benen hadden, die moesten rennen, toch?
2: Ja. Dus dan, weet je, was ik daar. En dan op een gegeven moment... Het maakt veel klappen aan je knie. En op een gegeven moment... voel je het wel aan je knie.
1: Ja.
2: En ik had wel zoiets, dat zeg je eerlijk... toen ik toen ging, en dat was wat ik zeg... we praten nu over... misschien 15 jaar of zoiets... of langer terug.
1: Ja.
2: Toen gingen er nog niet zoveel. Tenminste, in mijn omgeving, die kende nog niet.
1: Ging er nog niet zoveel? Zoveel wat?
2: Nee, mensen skiën. Donkere mensen skiën.
1: Oh, je moet het benoemen. Ja. Ging er nog niet zoveel? Ja, wat is het? De mannen met een lange neus of zo?
2: Veel mensen hadden al zoiets van... Wat ga je zoeken? Wat ga je daar zoeken?
1: Ja.
2: Zomaar ga je de kou opzoeken. Ja. Wat ga je zoeken daar?
1: Ja.
2: En ik denk...
1: Of wil je gewoon meedoen?
2: Ik dacht, ik kan niet terugkomen met een gebroken been. Want dan gaan mensen natuurlijk... Ishi. Je zoekt het zelf.
1: Ja.
2: Dus ik had wel zoiets van... Oh, ik moet niet risico's nemen. Maar... Nee, het is wel mooi daar. Ik kan me voorstellen, als je het kan, dat je...
1: Lekker naar boven met de skilift gaan. Ja?
2: Nou, dat je bijna elk jaar gaat.
1: Ja?
2: Of tenminste, nou, elk jaar dat je vaak gaat. Het is wel duur, maar het lijkt wel alsof je in zo'n ansichtkaart... Het is wel mooi.
1: Het is wel mooi om te zien.
2: En het is niet koud.
1: En heb je ook die
2: Je denkt dat het heel koud is. Dus ik had ook, weet je, thermo-ondergoed, dik en dat soort dingen. Luister, binnen no time heb je
1: het. Heb je het te warm?
2: Ja, dat wel.
1: Maar heb je ook die beroemde après-ski gedaan?
2: Ja, ook, ja.
1: In de skihut?
2: Ja, dat kan ik wel.
1: Zoiets, toch?
2: Ja.
1: Kort samengevat.
2: Nou, een beetje. Je doet niet echt mee, hè. Ik ben niet met dat.
1: Je doet niet echt mee. Maar wat doe je daar dan?
2: Je zit gewoon en kijk je gewoon een beetje naar mensen. Heb je dat niet vroeger gehad? Jij zat ook op een witte school, lagere school, toch?
1: Ja.
2: Carnaval.
1: Ja, hadden we niet.
2: Hoezo hadden we jullie
1: niet? Nee, hadden we niet.
2: Nee, er werd heus wel carnaval iets.
1: Nee, we hadden geen carnaval op school.
2: Gewoon helemaal niet?
1: Nee.
2: Well, dat vind ik een beetje raar. Maar voor school zat jij dan?
1: Waar is de Surinaamse directeur?
2: En dan die schaft het gewoon af?
1: Ik weet het niet. Ik heb nooit carnaval gehad op school.
2: Oh, oké. Nou ja, dus dat.
1: Of niet?
2: Nou ja, ik weet niet. Misschien heb je het verdrongen. Ik denk dat je het hebt verdrongen. Want iedereen had carnaval op lagere
1: school. We waren wel eens dat we verkleed waren, maar was geen carnaval.
2: Nee, waarom was je dan verkleed? Zomaar.
1: Ja, weet ik veel, maar... Ja,
2: dat heet carnaval.
1: Nee, dat was geen carnaval. We kennen geen carnaval aan deze kant, toch? Dat is beneden de grote rivier.
2: Nee, maar doen ze het ook wel eens hier op lagere scholen. Gewoon, weet ik, van vroeger.
1: Ik ben wel eens als piraat verkleed.
2: Ja, iedereen ging als piraat. Ik ook. Ja, maar moet je anders.
1: Dat is een vooruitziende blik. Ja, mijn moeder was snel met een lapje op je ogen.
2: Dus dat. Ja, dus, maar goed, dus dat. Maar ik vond dat ook nooit leuk.
1: Nee.
2: Nee, ik heb het gevoel niet.
1: Niet zo. Nee.

0: Nee, ik vond Zwarte Piet in de klas ook niet leuk.
1: Nee, dat ook niet. Nee.
0: Vond ik vroeger niet leuk.
1: Nee, ook niet. Dus ja, dat heb je dan. Maar dat vind je gewoon nooit leuk.
0: Want op straat werd je vaker voor Zwarte Piet uitgemaakt in die periode. Echt hinderlijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik heb het niet echt meegemaakt.
0: Nou, Amsterdam-Noord, ja, absoluut wel.
1: Ze zijn wat brutale daar.
0: Ja, zeker.
1: Ze zijn wat zeker. Een beetje niets te maken.
0: Ja. Okay. Of dat je soms uit dat kleine kinderen begonnen te schreeuwen als ze je zagen. Ja.
1: Ze hadden ook een beetje van die no-go area daar, hè, vroeger.
0: Ja, dat waren.
1: Dat was donker, daar moest je gewoon niet in die buurt gaan.
0: Ja, donker en ook niet iemand die niet uit de buurt kwam. Dus dat was een beetje dubbel was dat.
1: Ze hadden een beetje hun eigen buurt daar.
0: Ze hadden hun eigen buurt, klopt inderdaad.
1: Dat je weet gewoon, maar je moet niet verdwalen en dan daar terechtkomen.
0: Nee, je komt daar niet. Dus je reed er alleen met de bus voorbij. Dat was een beetje de gouden regel. Ja.
1: Dat heb je nou in het buitenland nog steeds, hoor. En ik denk in bepaalde plekken. In Nederland heb je dat nog steeds.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld wel.
1: Je hoeft ook niet zo'n beetje bij de hand te gaan doen. Of als donker in Tuindorp, hoor ik.
0: Ja, vroeger. Tuindorp in Amsterdam-Noord bedoel.
1: Den Haag of Duindorp heet dat.
0: Oh, Duindorp. Ja, daar zijn ze niet welkom inderdaad.
1: Ik heb wel eens gezien dat...
0: Ja, dan maak je panje op eentje winkelruit of iets dergelijks. Ja, klopt.
1: Weet je, ik hoor gewoon... Je hebt gewoon van die buurten waar echt... Puur PVV, dat moet je niet toevallig gewoon...
0: Nee, dat moet je niet toevallig... Maar dan moet je ook niet willen wonen dan. Maar ja, je hebt het niet altijd voor het...
1: Willen wonen, je moet gewoon niet daar wonen. Maar je moet ook niet toevallig daar gaan lopen.
0: Nee, ben ik met je eens. Ja, helaas zijn die incidenten, vooral in dat Duindorp, die zijn heel frequent, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ik las een bericht vandaag over een 29-jarige Abraham die al vermist wordt, hè. En hij is... in het water is hij dus gezocht. Een 29-jarige man. Hij zou in het water hebben moeten liggen. Ze zijn gaan zoeken aan de Koenenkade in Zuid. Ja. En... ik moet het goed zeggen. Dus in de zoektocht hebben ze een 29-jarige man gevonden. En dat was op 17 augustus. Dus bij de Koenenkade. Dus zijn lichaam hebben ze daar aangetroffen. Dat heeft een politiewoordvoerder gemeld. En het gaat vermoedelijk om de vermiste man, maar hij moet nog officieel geïdentificeerd worden. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. En vandaag kregen we ook een bericht dat er een Surinaamse filmmaker, geloof ik, die wordt vermist in Suriname. Toch, heb ik dat goed, Vito?
1: Ja, ik zag het, ja.
0: Ja, dus ik...
1: Ik vond het een beetje een vreemd verhaal.
0: Het is ook een vreemd verhaal, maar aan de andere kant, ja, je weet natuurlijk niet exact wat er gebeurd is.
1: Ja, ik zie het ook nu op een site, wat je zegt, staan.
0: Dat hij vermist wordt.
1: Een filmproducent.
0: Ja, en zijn naam is...
1: Rodney Leisner.
0: Rodney Leisner, inderdaad, ja. Sinds zaterdagavond, om 16:45, ontbreekt ieder contact met de Nederlandse filmproducent. Ik denk Nederlands-Surinaanse producent Rodney Leisner. Familie, vrienden en betrokkenen maken zich grote zorgen over zijn veiligheid en roepen iedereen op die nog mogelijk informatie heeft om zich te melden bij de politie. Rodney Leisner was zaterdagavond in Saramacca, waar hij een werkoverleg had. Dit is de laatst bekende locatie waar hij is gezien. En sindsdien is er geen contact meer met hem geweest. Nou, zijn telefoons staan uit en er is voor zover bekend geen contact meer geweest met familie, vrienden of anderen. Nou, mocht u of andere mensen Rodney hebben gezien, dan wordt er gevraagd contact op te nemen en de informatie te delen. Ja, dat is een zeer vervelend bericht. Nou, wie weet als het helpt. We hebben in ieder geval een poging gedaan om het te delen met u als luisteraars en met het universum. En hopelijk wordt Rodney Leisner snel gevonden, toch?
1: Ja.
0: Ja,
1: in goede gezondheid hoop ik. Dus dat?
0: Ik hoop ook in goede gezondheid, ja. Maar ja, het is heel treurig om op zulke dingen te moeten horen. De vermiste man, 29 jaar, vermoedelijk is het de vermiste man. En zijn naam is die zag ik net staan inderdaad. Het is een man van kleur, Abraham is zijn voornaam. Vito, ik switch toch eventjes, hè. Een voetbaldingetje. Veerman heeft een transfer te pakken.
1: Ja.
0: En hij gaat naar Borussia Dortmund.
1: Ja. Goed voor hem, hè?
0: Heb jij het idee dat nou iets geslaagd gaat zijn of niet? Ik weet het niet. Ik heb gewoon het idee dat het helemaal niks gaat worden.
1: Duitsland is wel moeilijk, hoor.
0: En je moet rennen.
1: Ja.
0: Dat doet hij niet.
1: Fysiek moet je wel
0: fysiek aankunnen. Ook. En snel kunnen handelen. Volgens mij let ik hem vaak Vaak betrapte ik hem toch op dat hij te traag handelt.
1: Ik had hem nog eerder. Hij is ook niet daarvoor. Kijk, en dat is wel een iets hoger niveau. Maar de manier, weet je. Hij heeft een goede traptechniek wel. Dus hij kan wel een beetje, weet je, qua tikken. Dat misschien nog wel. Dus dan zou je misschien middenmotor in Spanje of zo.
0: Ja.
1: Weet je, qua voetbal. Dat is nog niet zoveel van fysiek met je man meerennen en zo. Maar Duitsland wordt wel anders.
0: Lijkt mij ook. Hij lijkt me echt ongeschikt voor de Bundesliga.
1: Ja, dus dat. Dus dat
0: Want ik bedoel, op snelheid komt hij tekort. Ik bedoel, hij heeft ook niet die werkkracht.
1: Is een beetje wat we al eerder hadden van bepaalde spelers. Weet je, het wordt moeilijk daar. Kijk, als jij echt. Als het team echt voor jou in dienst gaat spelen, jij bent de spelmaker.
0: Hij komt niet als een grote naam binnen daar bij Dortmund, hè?
1: Dan wordt het een lastige klus.
0: Die broertje van Bellingham speelt daar, hè? Bij Dortmund, toch? Ja. Ja. Die een beetje in het spoor van zijn broer aan het gaan is.
1: Dus, maar hij is wel blij, want hij wilde al lang weg naar het buitenland. Het lukte steeds niet en het is hem toch gelukt.
0: Maar kijk, dit wil ik nog even met je aankaarten. Kijk. Het valt me dus al op, aan een aantal seizoenen is hij openlijk teleurgesteld dat er geen transfer plaatsvindt, toch? Ja?
1: Ja.
0: Openlijk wordt dat dus gezegd. Maar wat we dus heel vaak merken, is dus dat uiteindelijk, als een speler gaat roepen van ik wil weg, dan wordt er al heel snel kritiek van, nou ja, als je weg wil, we willen alleen maar spelers hebben die gemotiveerd zijn, toch?
1: Precies, ja.
0: Maar in het geval van Veerman, proefde ik zelf een beetje medelijden met hem, dat hij niet een transfer maakte. Ja. Terwijl hij gewoon openlijk aangaf, en hij is in dienst bij een werkgever PSV, waarvan hij zegt, nou eigenlijk wil ik helemaal niet meer voor jullie spelen. Ik ben er kapot van, ik ben dit, ik ben zus, ik ben zo. Ben ik nou een beetje, ben ik nou te streng? Of het viel me gewoon op dat er helemaal geen negatieve klanken zijn over het feit dat een speler gewoon kan roepen, ik speel bij een club die me goed betaalt,
1: ja.
0: Maar eigenlijk wil ik niet voor ze spelen.
1: Ja. Maar ja, hij heeft andere. Ja, bij Veerman. Veerman kan dat altijd.
0: Het is toch gek, of niet?
1: Bij Veerman kan het altijd alleen maar. Hij is nooit. Er zijn mensen negatief bij hem.
0: Nee, en dat ik dan bij mezelf denk. Ja, maar waarom kan je dat dan gewoon zeggen? En niemand denkt van mij bij zichzelf van ja, maar vriend, als je hier niet wil voetballen, ga dan wegwezen dan, toch?
1: Ja, stel dat halverwege het seizoen Brobbey het had gezegd. Nou, dan zou je het horen.
0: Ja, maar ja.
1: Denkt hij wel en dat. Maar,
0: nou was Brobbey terug, hè, in de Amsterdam Arena. Hij werd groots onthaald. Toch weer vreemd genoeg weer aan de andere kant, toch?
1: Ja, dat was een applaus. Hij kwam even in beeld.
0: Hij kwam even in beeld, inderdaad.
1: En, het was wel leuk voor hem, vind ik ook. Dus hij is opgegroeid een paar kilometer van de arena.
0: Ja, dat wel. Maar dan toch wel weer opvallend dat hij dus nu wel als een soort held wordt binnengehaald. En terwijl er niet eens heel veel veranderd is. In de zin van natuurlijk speelt hij voor een andere club of zo. Maar die steun en support, daar heeft hij niet altijd op kunnen rekenen in het stadion.
1: Nee, dat klopt. Maar ik vind het wel goed dat ze het doen. Want ik kan me nog een keer herinneren. En dat was Seedorf en dat was niet best.
0: Nee, dat was.
1: Dat was heel triest, was dat.
0: Dat was belachelijk.
1: Dus ik vind het altijd wel goed als ze het voor oudspelers, als ze het gewoon doen. Vind ik, hoor.
0: Nou, ik vind ook wel dat je dat respect iemand. Al heeft hij niet eens zo lang gespeeld. Hè, althans, hij speelt natuurlijk wel lang in de jeugd. Maar ik bedoel, in het eerste elftal heb ik het dan over.
1: Ze missen hem wel nu. dat heeft er ook mee te maken, hè?
0: Ze missen Spita. Dat is waar, ja. Dat klopt. Precies. Ja, die hebben
1: dus
0: ze niet.
1: Ze hebben nu wel die Braziliaan gekocht en die Tonen. Het is nog even wennen.
0: Die Braziliaan, ik weet het niet. Ik heb gewoon het idee van dat er een paar Duracell batterijen in moeten. Dus het is wel om allemaal een beetje dat je denkt, nou, er zit geen. Hij geeft mij het idee dat ik hem nog kan bijhouden op de sprint.
1: Nee,
0: ik weet
1: dat wel.
0: Maar ik weet dat het niet zo is, maar je verwacht toch wel een. Kijk, als je dus als spits niet heel snel bent, moet je positioneel geweldig zijn, hè?
1: Ja, maar hij is nog niet in zijn topconditie.
0: Oh, oké.
1: En positioneel wel, maar hij moet wel. Je ziet hem soms die loopbewegingen, loopacties maken, maar je moet wel met middenvelders.
0: Maar waarom is hij niet in conditie dan? Wat is er dan?
1: Nou, hij heeft sinds mei niet gespeeld en getraind. Je hebt van die
0: Dat vanwege de oorlog of is dat dan gewoon nog vanwege het feit dat ze hem niet opstelden?
1: Misschien omdat hij een Braziliaan is. Hij geniet dan van het leven gewoon. Ja. Komt hij wel weer.
0: Ik weet niet dat ze heel veel met een vruchtensapje te genieten is in Saudi-Arabië.
1: Nou ja, dat als je veel geld hebt wel.
0: Ja, oké.
1: Dus dat. En hij verdiende veel geld. Dus het is niet zo. En bij Benfica scoorde hij ook gewoon.
0: Ja.
1: Alleen het punt is, hij is wel iemand dus die Het is niet dat hij 2 of 3 man passeert. Dus je ziet hem wel loopacties maken, maar hij kan eigenlijk die loopactie alleen als Brand bijvoorbeeld aan de bal is.
0: Ja.
1: Dan ga je die bal wel kunnen krijgen. En dat, zie je, dat zag je ook. Ik zag je dat volgens mij in een Conference League wedstrijd. Daar zag je het wel. Uh-huh. Ging vrij op de keeper. Hij mist wel.
0: Ja.
1: Maar op het middenveld bij Ajax heb je Regeer. Je kan diep gaan, maar je gaat die bal niet krijgen.
0: Je bent niet zo'n fan hè, van Regeer.
1: Nee, helemaal niet. Het is gewoon weggegooid geld. maar altijd mensen vragen die wel. Wat kan hij wel?
0: Ja.
1: Niks.
0: Nee.
1: Maar nee, dan alles gewoon een.
0: Maar op basis waarvan hebben ze hem gekocht?
1: Dat weet niemand. Oh. Dat is door die oplichter Kroes.
0: Oh.
1: En die heeft spelers gehaald. En die had zoveel kritiek op Mislintat.
0: Ja.
1: Nou, hij heeft het gewoon overtroffen. Gewoon. En dat is begonnen met een trainer met Ajax DNA is hij gaan halen. En iedereen, ik zei het hier ook nog in de uitzending, toen was het volgens mij nog voor het seizoen. November is die weg. Nou, die heeft het hele seizoen eigenlijk verpest. Dat is Johnny.
0: dus,
1: maar,
0: je bent geen grote fan van hem, hè? Laten we dat zeggen.
1: Ja, dan. Maar deze spits,
0: ja.
1: Dat is wel een speler die hij moet bediend worden.
0: Ja.
1: Op de rechtshalve staat Klaassen.
0: Ja.
1: Je kan leuke naden, je kan diep gaan, maar je gaat die bal niet krijgen.
0: Nee.
1: Want hij gaat die bal niet kunnen steken naar jou
0: klopt,
1: toe.
0: Klopt.
1: Nou, dat heb je dan. Nou, dan heb je dan. Linksbuiten is er dus nu, want Gods is weg.
0: Ja.
1: Nou, rechtsbuiten heb je Berghuis. Nou,
0: ja.
1: Berghuis komt gewoon qua snelheid. Die zou het nog
0: die
1: wel
0: zou
1: eens
0: nog wel
1: kunnen
0: spelen.
1: Geven.
0: Hij is zeker geen slechte speler.
1: Maar er zijn te weinig spelers. Je ziet hem wel eens diep gaan of wegduiken, maar hij gaat niet, hij krijgt die bal dan niet. Ja, en dan wordt het een moeilijk verhaal natuurlijk.
0: Maar ik lees hier dat Regeer gisteren een van de beste spelers van Ajax was. Doet niet ter zake. Dat is Henk Spaan die zegt die noemt de man die je eigenlijk helemaal niks vindt een van de beste spelers van Ajax.
1: Ja, hij is niet zo. Misschien is het familie. Maar
0: denk je dat het is?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat is het niet. Ik zat ook op de tribune. Je hoort mensen al klagen van nou, dit gaat hem. Ik weet niet waarom hij nog daar speelt.
0: Misschien is het alleen jouw hoekje van het stadion, toch?
1: Nee, ik zie dat. Ik zie gewoon. Ik kan een beetje lip lezen.
0: Ik kan een beetje lip lezen. Oh, dit is de tijd dat je nog bij de geheime dienst werkte, volgens mij.
1: Het is, ze zeggen ook, we zoeken nog een 6. Het is vervelend als jij op die positie speelt. En ze zeggen,
0: het is vervelend.
1: Hopelijk. Gewoon de trainer zegt gewoon, we zijn nog achter een 6.
0: Klopt.
1: En het is al vanaf Henderson, hebben we niet meer. Is vervelend als jij op die positie speelt.
0: Dat is meer dan vervelend, omdat je weet dat je zodra er een speler komt, dat je opgepoeld. Ja.
1: Je ziet ook bij Berghuis dat er irritatie is, want die schiet uit alle standen, want hij zegt ook, ik wil een rechtsbuiten hebben die ook diep gaat, dus diepgang. Nou, dat is hij niet.
0: Dat is hij
1: maar
0: niet.
1: Als dit soort dingen worden genoemd, ja oké, je bent prof, ik krijg goed betaald, alleen, het is niet goed natuurlijk als jij op een positie speelt en je hoort van we moeten versterken.
0: Nee, dat is niet fijn. Nee, dat je weet van we kunnen niet wachten tot de versterking er is.
1: Precies.
0: En tot die tijd speel jij er. Ja.
1: Moeten we het maar doen met hem. Terwijl je zegt van eigenlijk zegt hij gewoon jij voldoet niet.
0: Nee, dat is wat het is.
1: Maar goed, het is hard hè, prof.
0: Ja, profvoetbal is hard, ja.
1: Het is niet.
0: Ik wil nog even over Fitz Jim hebben. Fitz Jim, was dat nou een echt Ajax talent?
1: Nou, hij is vrij laat uit de AZ-jeugd gekomen, hè?
0: Ja.
1: Maar, weet je, hij heeft wel eens goede wedstrijden gespeeld, maar hij kon het nooit volhouden, zeg maar, op dat niveau als hij, weet je, hij had te veel dalen en als hij daalde, dan was het
0: heel diep.
1: Te laag. Ja, dus dat. Het was geen slechte voetbal, maar hij moet een beetje in een stabiel draaiend elftal. En het is Ajax de laatste 2-3 jaar niet geweest.
0: Ja.
1: Dat is het lastige.
0: Hij is nu verdwenen naar... Hij is
1: Torino.
0: Getransfereerd naar Torino. Hij heeft Kian Fitzjim trouwens. Hij heeft een goede indruk achtergelaten na zijn officiële debuut in Italië. De middenvelder had een basisplaats in de bekerwedstrijd van Torino tegen Carrarese. Die zijn ploeg met 1-0 won. De Italiaanse pers is positief over het spel van de middenvelder. Die deze zomer voor 2 miljoen werd overgenomen. Een aangename verrassing schrijft de Gazzetta dello Sport, de roze sportkrant, de roze Italiaanse sportkrant. Hij raakte tientallen ballen met de eenvoud van iemand die altijd weet wat hij moet doen. Zijn uithoudingsvermogen en techniek lieten hem opvallen. Ook Toro News, voor de echte diehard Torino fans, die zegt, die spreekt van een solide wedstrijd van Fitz Jim. Hij levert een degelijke prestatie, zakt vaak diep terug in de verdedigingslinie om de aanval op te bouwen en is altijd de eerste die druk zet om de bal terug te veroveren. Hij krijgt applaus als hij het veld verlaat, schrijft het medium, dat hem maar 6,5 geeft. Ik moet je eerlijk zeggen, na die hele opsomming vind ik 6,5 een beetje mager. Dus,
1: ja, vind ik ook een beetje mager. Maar ik gun het hem wel, hoor. Hij is altijd positief. Ik gun het hem wel. En ik hoop dat hij op een gegeven moment voor Nacho kiest.
0: Ja, nou, ik denk het niet, hoor.
1: Hij kan voor 3 landen of zo kiezen, hè?
0: Ja, maar ja, Hongkong is er één van, geloof ik.

0: geloof ik. Dus ja,
1: ja, maar wat moet je van Hongkong? Even aan Hongkong nationaal elftal? Nee, toch?
0: Ik heb geen idee.
1: Gewoon in China.
0: Ik weet niet of dat zo werkt, maar...
1: Dat hoorde ik ook in het nieuws. Dat hij kan Hongkong, maar Hongkong is toch China? Dus Hongkong heeft toch geen eigen elftal? Het zou me hoogst verbazen, want het hoort toch nu officieel bij China, of niet?
0: Ja, tot zover ik weet wel. Ja, dat mandaat is, afgelopen.
1: Klopt dat jij zegt, maar het is raar dat jij zegt Hongkong, want je moet eigenlijk zeggen China.
0: Ja, dat zei ik. Kijk, we gaan het gelijk even op onderzoek uit. Kijk, zo zijn we hier bij de heren van Stoon. Want we gaan direct even op onderzoek uit. Hongkong is het nationaal, want we zijn nu as we speak.
1: Het was het niet, hè? Het was het niet.
0: Nee, maar ik denk ook niet dat het een team zou moeten hebben. Maar misschien ook weer wel. Ik heb geen idee hoe dat allemaal geregeld is. We gaan eens even kijken. Ja, het Hongkongs voetbalelftal zie ik hier staan.
1: Dus ze hebben een nationale
0: is een
1: elftal.
0: Team van voetballers dat Hongkong vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden en competities.
1: Wat het wel zo was, hè? En nu je het zegt, hè?
0: Ja.
1: Voor de luisteraars, ik werk al meer dan 10 jaar bij een grote Chinese bank.
0: Ja.
1: Er zijn 2 mensen nu voor een training daar naartoe. En zij blijven 2 weken en ze moesten een visum aanvragen.
0: Ja.
1: Vreemd, hè?
0: Ja, maar dat hoeft nog alleen niet, hè?
1: Het zijn Chinese...
0: Omdat ze in het buitenland zitten.
1: Precies.
0: Ja,
1: precies.
0: Okay.
1: En die moesten een visum aanvragen.
0: Een visum aanvragen. Om naar Hongkong te gaan.
1: Ja, dus dat is, daar zie je wel dat er een soort aparte...
0: Nou, Vito.
1: Aparte regeling is.
0: Ik zie op 17 mei 1973 speelde Hongkong de eerste kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal.
1: Oké.
0: Het is dus niet recent, maar ze zijn gewoon niet zo goed.
1: Nee, oké, dat wel. Maar ze zijn toch niet geïntegreerd in een Chinees elftal?
0: Nee, maar ze spelen WK-kwalificaties sinds 1974, zie ik hier.
1: Ja, maar goed.
0: En ze zijn heel consequent, want ze hebben ze nog nooit kunnen plaatsen.
1: Maar hij kan dus kiezen tussen Oranje,
0: ja.
1: Nacho,
0: ja.
1: En Hongkong.
0: Dat dacht ik dat ik heb begrepen, ja.
1: Oranje... gaat hem niet worden.
0: Maar hij is ook een van de spelers die wachten.
1: Ja, maar hij moet nu wel zien, het gaat hem niet worden.
0: Ja, denk je dat hij het ziet?
1: Jawel.
0: Ik hoop het.
1: Nee, je kan nu niet meer wachten.
0: Nou, ja, oké.
1: Okay. Of hij maakt een doorstart in Torino. Daarna gaat hij misschien naar Lazio. En dan naar Inter, zo.
0: Ja.
1: Ik denk het niet. Dus ik vind het een potentiële...
0: Oranje, of een Nacho speler.
1: Ja.
0: Ik vraag me af als hij voor Nacho wil spelen.
1: Maar dan liever niets.
0: Want bij Ajax, staat hij ook op de bank de hele tijd. En hij is ook niet voor Nacho gegaan, toch?
1: Hebben ze hem gevraagd?
0: Ik denk het haast wel. Ik denk dat ze echt iedereen gevraagd hebben. Maar voor mij was hij een van de spelers die wilde wachten. Ik meen zoiets zelf gelezen te hebben, hoor. En helaas heb je daar dan gewoon te veel van. Ja, het is wat het is. Die mannen wilden niet voor Suriname spelen.
1: En ik denk vooral dat het speelt bij de top 3, weet je... Top, weet je, bij die elftallen. Want dat had je ook bij Obispo.
0: Ja.
1: Die heeft heel lang gewacht. Basur Idem.
0: Ja.
1: Tot ze naar de WK gaan. En toen heeft hij gezegd, ja, oké, okay, nou nu wel. Want hij heeft ook lang gewacht.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Dus stel dus dat Nacho wel had geplaatst. Dan denk ik dat er veel meer had gezegd van... Nou, ik hoef nu niet meer te wachten, want nu ga ik naar het WK.
0: Ik vraag me af, hoor. Als hij, ik weet
1: denk
0: het niet.
1: Denk je van niet? Ik denk
0: ik zou hem aanraden, doe het. Ga internationaal voetbal spelen, want je weet maar nooit. Hè? Want je staat toch in een soort etalage.
1: Maar hij heeft volgens mij wel voor Jong Oranje gespeeld.
0: Nee,
1: ik
0: maar
1: daar
0: hij
1: problemen
0: heeft,
1: mee.
0: Heeft alleen voor de jeugd gespeeld. Dus ik zie dat hij nog wel...
1: Niet voor Jong Oranje?
0: Ja.
1: Dat een probleem was bij die in Duitsland speelde.
0: Ah, laat me kijken. We gaan even kijken als hij is benaderd door de Surinaamse Bond. En dan weten we het eens en voor altijd, dames en heren. binnenkort moet Suriname weer kwalificatie gaan spelen, toch?
1: Ja.
0: Dus dat is ook weer de andere kant. Maar sinds het gedoe van de vorige keer moeten we nog maar hopen dat genoeg spelers willen gaan uitkomen voor Suriname. Is Fitzjim benaderd door de Surinaamse Bond? Is dat een goeie?
1: Ja. Ja, maar volgens mij weten ze dat. Volgens mij wordt dat niet openlijk
0: Nee, voor mij is dat wel eens een keer. Voor mij is dat wel eens eerder in het nieuws gekomen. Maar we gaan het nu zien wat het holy internet ons te melden heeft. Even kijken. In een interview gaf Fitzjim aan dat Suriname hem al heeft opgebeld om te praten over een mogelijke interlandloopbaan. En na Suriname proberen ook China en Hongkong hem actief te overtuigen om voor hen te kiezen. Ze hebben gebeld dus met de Surinaamse Voetbalbond. En

0: hij speelt op dit ogenblik voor Jong Oranje. En hij focust er dus op zijn clubcarrière. En daar hoorde dus Suriname niet bij. Dus ja, wie weet. Misschien komt dat nog. Maar op dit ogenblik is het niet het geval.
1: Maar ik hoor, tenminste, volgens mij heeft dat bij Doekie gespeeld. Dat hij kiest voor Suriname. Maar het was lastig, omdat hij voor Jong Oranje is uitgekomen. Maar geldt Jong Oranje dus ook al?
0: Ik ken die echt niet zo goed. Ik dacht dat Jong Oranje helemaal niet telde.
1: Want uiteindelijk is het volgens mij afgekeurd, die van Doekie.
0: Ja, Doekie is afgekeurd, ja. Maar de reden waarom is me een beetje onduidelijk gebleven. Ja,
1: maar hij heeft volgens mij nooit in nationaal elftal gespeeld.
0: Nee, heeft hij ook niet.
1: Nou, dan heeft hij wel in Jong Oranje gespeeld. Dus waarschijnlijk Jong Oranje is dus ook al een probleem.
0: Ja, nou, het zou kunnen hoor. Ik heb geen idee. Maar die mannen moeten gewoon wat meer nadenken over hun voetbalcarrière.
1: Ja, maar de FIFA kan ook bepaalde dingen
0: tegenhouden.
1: Hè?
0: Dat is waar, dat is
1: en
0: waar.
1: En het lijkt nu dat FIFA het toch niet te veel wilt van...
0: Nee.
1: Weet je wat anders gaat... Frankrijk problemen krijgen, weet je, Engeland. Ja. Dus als ze dat strenger maken, is het voordelig voor die landen.
0: Ja, en ik hoop maar van harte dat ze dus aan de andere kant gewoon ook die liefde voor het land en willen spelen voor het land en daar de kansen zien. Ik hoop dat dat wel sterker wordt, hoor, want we hebben het absoluut nodig. Met alle respect met voetballers in Suriname. Maar ik denk niet dat er genoeg kwaliteit is nu om je überhaupt te kwalificeren. Vito, het is bijna tijd, zie ik. Het is 10:01. En ik ga u bedanken voor het luisteren naar de heren van Stand. Blijft u luisteren naar Radio Mart. Wij zijn er volgende week weer. En ik zeg bye bye en zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

0: weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de Nieuwdraver aan de Tweede Oosterpark.

0: Onze elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.
1: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Edje Events Presents. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night. Het Events- en Congrescentrum Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Live performance. Samba Cool. DJ Norman, Club Caribbean en DJ Sensation. Single tickets €20, duo tickets €30, deur tickets €20. Voorverkoopadressen Café Nieuwdraver, Oosterparkstraat 2 tot 4, Amsterdam. Boston Corner, Belmer, Belmerdreef 165, Amsterdam. Ricardo Eethuis, Javastraat 47, Amsterdam. En Billboard Mall, Westkruiskade, Rotterdam. Keuken, bar en security aanwezig. Info en reserveringen 06 87 98 98 64 00. Events en Congrescentrum Ronne. Ronneweg 12 tot 14, 1043 AH Amsterdam. Vrijdag 28 augustus 2026. Ladies Night at Ronne. Check it out.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen.

van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, luisteraars. Het is maandagavond. Het gaat heel even anders. Zoals we normaal gewend zijn, maar het komt naar u toe. Marijke is weer in het programma, hoor mensen. We gaan kijken wat we allemaal eraan kunnen doen, maar stay tuned. Marijke is starting.

0: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond. Royal Voices is er weer voor u. Marijke Marie, Doro Bakanena Holte. U hebt een hele tijd niks van Royal Voices gehoord. Door drukte, omstandigheden. Maar het zat altijd in mijn gedachten van kom op, we gaan de draad weer oppakken. En dat gaan we rustig aan doen. En zoals u weet, is Royal Voices staat hier voor de upcoming artist. And we are promoting the reggae songs. We are here for reggae. En ja, er is een heleboel gebeurd. Ik heb niet stilgezeten hoor. Ik ben naar bepaalde plekken geweest. Ik heb bepaalde artiesten ontmoet. En daar ben ik nog dankbaar voor. Dat ik toch nog de ruimte krijg om dat soort dingen te doen. Maar ik ben blij om weer hier te zijn bij Radio Mart. Radio Mart, number one here in Amsterdam. So we spread love all over the world, not only here in Amsterdam. We went to Germany, we went to Paris, we going everywhere. Outside the world, Radio Mart is making its name. True Royal Voices, of course. En niet te vergeten, mijn crewlid die ik gisteren nog heb ontmoet, Sista, give thanks. En natuurlijk, Nadja Gemerts, ja, die ook lekker mee kon doen. Nadja ken ik al heel lang van school. We hebben samen op school gezeten. En ja, het is toch fijn als je een oude schoolstudent weer ontmoet. En ze heeft er gretig gebruik van gemaakt om toch nog Anthony B te kunnen spreken. Nadja is very glad. UB40. En ja, give thanks to UB40, of course. My pleasures for them. Because of them, I had made it Sunday. And the Grams family, give thanks. Maar dat wil zeggen dat we een heleboel mooie programma's voor u hebben. Een heleboel interviews die u binnenkort hier bij Mart gaat horen. Ik heb ook nieuwe dingen. Gaat u straks zometeen toch nog even doorgeven. Ga ik zometeen doorgeven. Ik ga even zeggen hoe het programma vanavond eruit ziet. Zoals u weet hebben we de starting time. We hebben onze Naya Bingi gehad. Daarna hebben we Conscious Music. Then we have Ganja Time. Hebben we de reclameboodschappen. En dan hebben we in het volgende uur Time for Love natuurlijk. En alle artiesten waarmee je praat, die hebben het over love. It's something that we forget. And that's what Drew Lyon always said. And not only Drew Lyon, all the artists are saying that we forget to give love. So we're gonna tune up. Hey, I forget someone straight from Paris. Raphael from Radio Paris came to Amsterdam. And he did his thing too. Big up Raphael on his way home in the bus now. Thank you, Raphael. Give thanks. We made it happen. So the people will enjoy. They will enjoy everything we do or everything we did in the last few weeks. And they will hear it. So we're gonna start. We got to tune up with some good reggae music, and nobody else can do it for us like our messenger, Luciano. Yeah, what?
1: Glory, hallelujah. Hallelujah be thy name.
0: Yes, it's me again, Marijke.

Jawel, u heeft kunnen luisteren naar Luciano natuurlijk. En we're gonna start with straight from Jamaica. Culture. The slice of Mont Sion.

Travel, você tem Ganja Time. It's a Morgan. En zoals u weet gaan we zo meteen naar de reclameboodschappen. Natuurlijk naar de reclameboodschappen. Time for love. Don't go anywhere. Time for love is on the next episode.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd de 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821 4103 of 06 83 80 74 90.

0: flyslm.com. Oddi, oddi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: is Zamunda, New Generation. Ja, en zoals ik al zei, we hadden Patra al in het eerste uur en dan gaan we hem nog een keer herhalen. Het moet gewoon erin, hè. Deze pokoe is uitgekomen op 27 juli dit jaar. En de band die dit allemaal teweeg heeft gebracht is niemand anders dan onze one and only Netherlands Massive Gender Band. So stay tuned. Focus. Patra. Brand new. Right here at Radio Mart. So we introduce it again. Patra. Check it out.
1: Thank you for that.
2: I'ma tell them, say, they look for me for
0: much blessing, Danny.
2: I don't know, so this
0: Danny creator Walter Reggae.

je bent luisteraars, we gaan een beetje afbouwen. Can't make it till 12. We're gonna cool down.

wisdom cry here in Chelsea. And fast.

The king was being assassinated. Dr. Martin Luther King.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan.

0: maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jongus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buettgenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede

0: Zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt, al weet ik.